0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: actief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
4: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: ochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Straks gaan we lekker weer beginnen met opstaan bij West wordt wakker. Maar nu is het nieuws, gelezen door Bob Brinkman.
7: De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Een zwemmer is afgelopen dinsdag uit de zee bij Schravenzande gered door een surfer. Dat heeft de reddingsbrigade gisteren bekendgemaakt. Hoe hij of zij er nu aan toe is, is niet duidelijk. En door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen en wordt ook de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer onder water gezet. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het overige nieuws.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En zo is het 6:09. Luister je naar West wordt wakker. Dat mogen duidelijk zijn. Daar was Tess Melo redelijk helder in het openingslied van deze prachtige uitzending. En zie ik in ieder geval ter rechterzijde van mij een dame een beetje meedansen. En Dennis van Schie, die ook bij ons is vandaag. Die zat eens even lekker rustig voor zich uit te mijmeren wat de dag gaat brengen. Dat is een beetje hoe het eruit ziet hier in de studio. En ik moet dat beschrijven, want wij zijn radio. Dus jullie zal het van onze stem moeten hebben. Tess, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En hebben we er een beetje zin in vandaag?
1: Zeker. Ik heb er heel veel zin in. Maar net na jouw intro ben ik heel benieuwd hoe jouw haar er dan vroeger uitzag. Ik ben meteen weer helemaal gaan. Ben je dan echt met haarlak aan de slag gegaan en zo in je jongere jaren?
0: Nee, ik kan je vertellen dat ik had eerst een mat, zoals velen in de jaren 70, begin jaren 80. Zeer tegen de zin in van mijn vader, want die vond mij langharig werkschuwtuig. Dat was ongeveer zo'n, niet een regionaal woord, maar wel wat een vaste uitspraak
1: had van iedereen. Je bent altijd al een beetje Haags geweest, diep in je hart.
0: Ja, gewoon een klein matje had ik wel. Maar goed, als je de voetbalfoto's van toen ziet, had je heel weinig mensen met heel weinig haar. En toen in 1984, toen was ik 15, deed ik aan wedstrijd zwemmen. En toen besloot de Nederlandse zwemploeg op millimeter te gaan met een vormpje in het haar.
1: Nee.
0: Zeker.
1: En wat voor vormpje dan?
0: Een vierkantje, een letter W, streepjes. En nou goed, ik had...
1: De letter P.
0: Nee, ik had niet de letter P. Ik had zo'n golfje, zeg maar, had ik in mijn haar gedaan. En als je dan van een mat met een redelijke lok naar dat haar gaat, ja, wat je dan dus hebt, is dat mensen hier voorbij lopen op straat. Je hebt geen idee meer wie je bent. Dat is wel erg grappig. En uiteindelijk ben ik mijn haar weer wat langer laten groeien. En zo is ooit de mohawk heb ik nog een tijdje gehad. En ik heb zo'n blokhetje gehad. Maar in ieder geval allemaal te kort om Paul Young te lijken. Oh. En ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen doen. Totdat mijn vader zei, ja, maar je hebt ook Brill Cream. Brill Cream.
1: Brill Cream.
0: Dat gebruikte John Travolta bijvoorbeeld ik wou zeggen Saturday Night Fever, maar natuurlijk in Grease.
1: Grease.
0: Daarom heette het ook Grease. Maar dat was veel te nat, joh. Dat werd helemaal niks. Dus toen heb ik op een gegeven moment dat idee maar laten varen.
1: Ah, jammer. En Dennis, heb jij ooit gekke, leuke...
2: Nou, het is wel zo. Mijn zoontje is nu 3 jaar en die heeft blond haar. En dat had ik dus vroeger ook. Tot ik 6 was, geloof ik. In de zomer was het hartstikke blond. En sindsdien is het natuurlijk bruin geworden. Heel bijzonder. Er zijn foto's van.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ik geloof je onmiddellijk.
1: Het is toch het zoneffect. Ik heb één streep extra blond. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar bij mij gaat er altijd dan één soort... En dan zeggen mensen, oh wat leuk, heb je highlights laten zetten. Maar nee, dat is gewoon mijn Scheveningse koep.
0: Ja, dat heb je van nature. Ja, er zijn heel veel mensen die dachten altijd dat ik sprayblond gebruikte in de zomer. Maar ik had in mijn tiener en mijn twintiger tijd, als ik gewoon ook maar 3 dagen zon had, dan werd ik 1 of 2 tinten lichter. Ja. Die tijd is wel achter me volgens mij. Volgens mij ben ik wel lichtblond, maar ik ben niet meer wit.
1: Jij bent wel lichtblond. Ja. Mijn vader die heeft ook een hele tijd lang blond haar gehad. Maar dat komt omdat hij dacht dat het haarspray was. Maar dat was mijn blond spray. En dat heeft hij gewoon wekenlang gebruikt, zonder dat ik het wist. En op een gegeven moment begon zijn haar blonder te worden. En ik zei, wat raar. En hij vond het zelf ook raar, maar hij zei, dat komt waarschijnlijk gewoon door de zon. Boomkweker, dus de hele dag natuurlijk buiten. En op een gegeven moment zag ik hem s'avonds nog eventjes, voordat hij naar de tennis ging, nog even die blondspray in doen. Ik zeg, pap, die is van mij.
0: Weer eraf blijven.
2: Ja, maar je bent niet grijs.
0: Nee. Er zijn dus tegenwoordig weer mensen die denken dat ik mijn haar verf. en het goede nieuws is, dat is echt niet zo. Dus ik heb hier, zeg maar, op mijn borsthaar heb ik wat grijs haar. Als je heel kritisch kijkt, zit er hier en daar een sprietje.
2: Ja, ja.
0: Maar dat heb ik georven van mijn opa, dus de vader van mijn moeder. Maar die werd ook letterlijk en figuurlijk in een seizoen wit. Dus echt dat wit-grijs, weet je wel.
1: Oh.
0: Dus ja, daar zit ik op te wachten. En mijn vrouw die is al kleurspoeling al aan het bekijken. En ik heb haar op 1 ding op het hart gedrukt. Zolang ik leef, ga ik mijn haar niet verven. Nee, ik vind dat... Je kan het altijd zo zien, vind ik.
1: Ja, maar is ook grijs is gewoon ontzettend mooi.
0: Ja,
1: laat
0: ik heb daar niet zo moeite mee, hoor.
1: Nee. Ik vind het echt schitterend. En als mensen gewoon grijs worden, let it be.
0: Juist. Nou, wat we nu in ieder geval bewerkstellig hebben met z'n drieën is dat onze luisteraars, die wel zo heel af en toe een potje pakken, denken bij zichzelf, ach, ze hebben wel gelijk daar bij Radio West. Laten we maar stoppen met dat verven. En een aantal kappers die gaan ons waarschijnlijk straks whatsappen met de mededeling, hallo, dit is Broodroof. We

0: Shake. Harlem Shuffle van Bob and Earl. Zoveel over te vertellen over dit nummer, want het werd luidruchtig nagemaakt door de Rolling Stones. En voor mensen van een iets jongere generatie ben je altijd geneigd om Jump Around te gaan zingen, want het begin van Harlem Shuffle werd daarvoor gebruikt. En daarvoor draaiden we Flowers van niemand minder dan Miley Cyrus.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Gelukkig hebben wij weer de kranten op de stoep gekregen. Betekent dat we mooi hebben kunnen bladeren om te zien wat het nieuws van vandaag is. Natuurlijk adviseren we jullie zelf ook even te lezen. Maar we hebben de highlights eruit gehaald. Beginnen met de gevolgen van de aanhoudende droogte. Die worden in het hele land steeds duidelijker. Sluizen worden minder vaak gebruikt. Vaarroutes worden beperkt. En op sommige plekken mag geen slootwater meer worden opgepompt. Vandaag is er in Den Haag opnieuw overleg tussen ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat over de situatie. Dat schrijft het AD. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nog niet vooruitlopen op eventuele nieuwe maatregelen. Wel kunnen regio's besluiten om vaarroutes verder te beperken. Ook kan op sommige rivieren een eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart worden ingesteld om te voorkomen dat de schepen vastlopen bij het passeren. En eerder werd al besloten een belangrijke sluis naar het Twentekanaal te sluiten. Ook gaat de haven van Deventer vanaf zaterdag dicht. Er zijn nog geen problemen met de beschikbaarheid van drinkwater. Wel gelden er regionaal verboden om water te onttrekken voor het besproeien van gewassen. Ik heb gisteren de tuin van goede vrienden van mij nog mooi gaan besproeien met water uit de rivier. Want die heeft zo'n pomp liggen bij de buren. En dat is natuurlijk wel een mogelijkheid. Maar ja, zou de vecht verder gaan zakken, dan zorgt het natuurlijk ook voor beperkingen. Maar ja, om nou drinkwater daarvoor te gebruiken is ook weer zo wat.
2: Ja, een beetje een dilemma.
3: Ik heb dat gisteren wel gedaan voor mijn tuin. Moet ik eerlijk toegeven.
0: Moet
3: ik nu weg? Moet ik nu
0: nee, buiten? Zeker niet.
2: Nu nog niet.
3: Laatste waarschuwing.
0: Ja, klein streepje achter de naam heb ik zojuist hier opgeschreven.
3: Maar het was heel kort. En ze hadden het echt nodig, de plantjes.
4: Nederland geeft jaarlijks zo'n 17 miljard euro uit aan het naleven van regels. En daarmee heeft ons land de hoogste regeldruk van heel Europa. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Telegraaf schrijft. Geen enkel ander EU-land besteedt, gemeten in arbeidstijd dan, relatief zoveel uren aan administratie, controles en verplichte rapportages. De kosten daarvan komen neer op ongeveer 1,5% van de Nederlandse economie. Meer dan de helft van die rekening komt terecht bij het bedrijfsleven. Onderzoekers schrikken zelf van het bedrag en van de tijd. Volgens econoom Barbara Baarsma is de situatie zorgelijk en schrijnend. Ze wijst erop dat het aantal regels ook alleen maar blijft toenemen. Dus dat het waarschijnlijk ook nog eens erger gaat worden. En ook zijn er inmiddels bijna 4 keer zoveel banen die gericht zijn op het naleven van regels als banen in onderzoek en ontwikkeling. Volgens de econoom gaat dat ten koste van innovatie, economische groei en uiteindelijk dan ook van de concurrentiepositie van Nederland.
2: Ja. Een beetje nanny state.
4: Hè? Wat voor state?
2: Nanny state.
4: Nanny state.
2: Ja.
4: Zorgstaat.
2: Zorgstaat. Ja, sorry, Australische man krijgt dat soort onzin.
0: Ja. Australia.
2: Australia. Bij flink wat huizen moest de vraagprijs het afgelopen kwartaal omlaag, meldt het AD. 1 op de 8 verkopers moest de verwachtingen bijstellen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat blijkt uit een nieuw trendrapport van woningplatform Huispedia dat vandaag verschijnt. Bij huizen die in het tweede kwartaal in prijs werden verlaagd, ging er gemiddeld 9,3% van de vraagprijs af. En de gemiddelde prijsverlaging bedroeg meer dan 40.000 euro. Sommige verkopers die denken dat de bomen nog heel hoog groeien, zegt Huispedia-directeur Maxime Boers. Maar een realistische vraagprijs blijkt een stuk slimmer dan een noodgedwongen prijsverlaging. Ja.
4: In de hoop dat mensen dan eerder gaan overbieden in plaats van dat je heel gênant je prijs naar beneden moet
2: doen. Precies. Ja. Maar ik moet zeggen, wij zijn als gezin op zoek naar een nieuwe woning. En we hebben al wat huizen bezichtigd. En dat waren inderdaad ook huizen die uiteindelijk voor minder zijn verkocht.
4: Maar niet aan jou?
2: Niet aan mij, helaas. Nee.
4: Helaas ook.
2: Nou, nee, ja goed. Daar was een huis waarvan ik dacht, vond ik wel heel mooi. Maar waarvan mijn man zei, nou nee, dat gaan we niet doen. Dus we zoeken nog even verder. Maar ik hoop dus dat, voor mij zou dit natuurlijk wel positief zijn.
4: Nou, heeft u een huis van 40.000 euro minder, mag u nu appen 070-307-8080. Misschien komt Tess Merlot dan wel in uw huis wonen.
2: Oh, leuk.
4: Ik denk dat ik geef je dan ook wel één keer een concert of zo als dank in de achtertuin. Ja, in uw nieuwe achtertuin.
2: Absoluut. Ja, winnend. De winnaar die krijgt een concert.
4: Nou, dat vind ik wel eerlijk van je.
2: Ja, toch? Fijn.
4: Nog eisen aan het huis?
2: Op Scheveningen, alsjeblieft.
4: Oh.
0: Ja, en geen vochtplekken op de muur. Is dat een idee?
3: Geen vochtplekken.
0: Geen vochtplekken
2: en lieve buren, maar dat kan bijna niet anders geven. Oké, laat maar.
0: Geen buren met een trampoline. Zei ik dat nou hardop?
3: Jouw buren hebben een trampoline?
0: Ja, ik wil er niet meer over hebben.
3: Ik heb het toch wel net gedaan eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Sorry, buurvrouw.
3: Ja.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepwestadverteren.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Bijna 1:07, maar wel tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
12: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
13: Goedemorgen.
12: De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, ik heb het over een man van 71 uit Leiden, een 34 en een 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van hard drugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht daar. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten en de rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk wil korte metten maken met strandgangers die bij het zorgcentrum parkeren. Wie geen bewoner, medewerker of bezoeker van Groot Hoogwaak is, moet nu €40 per dag bij de receptie gaan betalen, waar dat voorheen gratis was. Volgens Groot Hoogwaak werd het terrein de afgelopen jaren regelmatig gebruikt door mensen die naar het strand gingen, op bezoek kwamen bij bewoners in de buurt van het woonzorgcentrum of verbleven in een vakantiehuisje op Noordwijk. Ook zouden er regelmatig campers op het terrein hebben overnacht. En de profronde van Wateringen is vandaag. Een jaarlijk terugkerend evenement met een kermis en optredens al eerder deze week. En vandaag dus bekende profwielrenners aan de start. De eerste wedstrijd begint om 12 uur. Maar de voorbereidingen die zijn al langer bezig. Joost Veenendaal, voorzitter van de profronde Westland. Wat moet er allemaal gebeuren?
14: Parcours moet opgebouwd worden. VIP-tent moet opgebouwd worden. Tribune moet neergezet worden. 1, 2, 3 podium moet opgebouwd worden tegenover de VIP-tent. We hebben nog een feest achter op het parcours. Die tent moet nog opgebouwd worden. Spandoeken moeten opgehangen worden. Alle vlaggen moeten opgehangen worden. En daar hebben we gelukkig 20, 25 vrijwilligers voor die dat allemaal voor ons doen.
11: Nou, gelukkig. Onze verslaggever Dennis van Schier gaat later deze ochtend naar Wateringen om te kijken hoe de voorbereidingen vorderen. En als ik dat to-do-lijstje zo hoor, heeft hij vast nog wel wat te doen.
15: Weet ik zeker. Hij kan wel even zijn hand uitsteken. Dat lijkt me duidelijk. Jordi Bloem, heb jij wat te doen om even naar Wateringen te gaan vandaag?
16: Goedemorgen, het is Reinoud van der Borren.
15: Oh, Reinoud van der Borren, sorry Reinoud.
16: Die rol gestuurd, die is 5 dagjes weg.
15: Oh, wat lekker zeg.
16: Ja, die zal daarvan genieten. Het is lekker warm in de Alpen. Dus. Nee, ik kom vandaag niet in Wateringen, maar het is wel mooi weer om daar van alles te ondernemen. De zon die schijnt weer, de temperaturen zijn iets minder hoog dan gisteren, toen het 32 tot 34 graden werd in de regio. Vanmiddag zitten we op zo'n 6, 27 graden. Dat komt doordat de wind gedraaid is en vanaf zee waait, maar dat is denk ik wel net zo aangenaam. Heel veel zon erbij vanochtend, vanmiddag ook wat meer bewolking. Nou, die noordwestelijke wind die is zwak tot matig en het blijft vandaag verder gewoon droog, dus een prachtige zomerdag.
15: Nou, wat heerlijk zeg. En hoe ziet het voor de rest van de dag uit?
16: Het ziet er eigenlijk heel goed uit. Morgen een afwisseling van wolken en zon bij 4, 25 graden. In het weekend dan komt de zon weer helemaal terug en gaan de temperaturen uiteindelijk ook omhoog. We komen zondag weer op 27 graden uit. Dus ja, die zomer is gewoon niet weg te krijgen.
15: Oh, heerlijk Reinoud. Dankjewel en tot over een uur.
16: Ja, tot straks. Hoi hoi.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: Dankzij mijn vader had ik al wat met country en western muziek. Maar toen Coyote Ugly in de bioscoop kwam, toen was ik helemaal verkocht. En daar kwam dit nummer uit van Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ja, en over de maan gesproken, Tess. Als je hier naartoe rijdt, 's ochtends, dan heb je altijd heel mooi uitzicht bij een heldere hemel. Vandaag hadden we, ik heb net even snel gekeken, 99,8% is de maan vandaag. Gisteren was die vol.
1: Zo, maar vandaag was hij wel heel erg goed zichtbaar.
0: Prachtig, hè?
1: Oh, en dan die flarden. Mist, flarden, nou, flarden wolken ervoor. Het was echt, het was een film. Het was gewoon net Coyote Ugly.
0: Ja, maar ook een heel klein beetje Thriller van Michael Jackson.
1: Ook een beetje lekker.
0: Darkness,
1: dat is een goede combinatie.
0: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand.
2: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter.

0: Het is ruim 11 minuten over 6:30. Je luistert naar West wordt wakker en luister de naar Queen met You're My Best Friend.
1: De NS die heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Dat de treinvervoer... goedemorgen.
0: Even terug.
1: De treinvervoerder boekte een netto-winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
0: Oh, wacht even. Ja, kijk, nu staan we gelijk kieten. Dat is helemaal mooi.
1: Ja, dat is fijn.
2: Waar het verschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad... ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
1: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. En dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer... om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen.
0: In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat, bestuurder bij SWZ Zorg, een zorginstelling voor gehandicapte mensen... vertelde wat gevolgen zijn van het personeelstekort.
3: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
0: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
4: Het scheren wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
0: Om het personeelstekort tegen te gaan worden vaak ZZP'ers ingehuurd. Maar dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dat is aan de orde wanneer iemand als ZZP'er werkt... maar eigenlijk werkt alsof het in loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma. Geen ZZP'ers uren inhuren gaat ten koste van de zorg... maar wel ZZP'ers inhuren kan flinke boetes opleveren.
3: Het grootste risico als de Belastingdienst echt gaat handhaven... en met die boete en met die naheffingen komt... ja, dan vrees ik voor het bestaan van onze organisatie.
5: Gaat u dan failliet?
3: Dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
1: Radio 1 sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die werden opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen... vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Dat klinkt simpel, maar is het niet, zei Amgar.
6: Het is niet zo van, hier heb je een Facebook-post... of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen... Aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
1: Volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar ook ouders.
6: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
0: Veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Voor wijnboeren is het een topjaar en vooral voor de Pinot Noir. Dat is een druif die erg goed doet bij hoge temperatuur en flinke droogte. Deze wijnboer uit Loosdrecht is dan ook maar wat blij met de huidige temperaturen, zegt hij tegen Hart van Nederland.
7: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk als wijnboeren is dat niet onprettig.
0: Ik woon vlakbij Loosdrecht, ga eens even langs rijden. Maar ondanks de goede oogst voor Nederlandse wijnboeren drinken de meeste mensen toch nog het liefst een wijn uit Frankrijk of Italië, blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. Dat heeft ook te maken met hogere prijzen voor Nederlandse wijnen. En tot zover het internationale nieuws. Maar ik wil toch nog heel even terugkomen op die wijnboeren. Weet je wat leuk is? Deze man, daar heeft een hele goede vriend en vriendin van ons... hun 25-jarige huwelijksfeest gevierd. Dus tussen de wijnranken.

0: Kleine 7:10. Op Radio West rijden we zojuist Tina Turner. And the way of the world.
1: De Buitenpost.
0: Ja, en de Buitenpost is vandaag letterlijk en figuurlijk ook een beetje een postbode, toch? Dennis van Schie, dat zouden we toch wel kunnen zeggen?
2: Nou, zeg dat wel. Ik heb een prachtige prijs bij me. Die heb ik meegenomen naar Rijswijk. Ik zit hier op 5 hoog. En Tineke die zit hier naast me en die vertelde al, als het helder weer is, dan kun je de boten over de waterweg zien gaan de haven van Rotterdam in. Zo hoog zitten we nu. Vlakbij het winkelcentrum in de Boogaard. Tineke, we hebben je gisteren al even kort gehoord in de uitzending. Je denkt, ik ga even snel bellen, want daar ligt een leuke prijs voor mij te wachten.
3: Ja, nou ja, ik ben al een hele tijd bezig geweest.

0: om die prijs te pakken te krijgen. En dat is me nu gelukt. Dus, en ik vind hem heel, heel geweldig.
1: Ja, het is de Omroep West verjaardagskalender. Zou je even willen openslaan naar de maand oktober? En dan kijken op de 13e of ze mij niet vergeten zijn op de kalender.
0: Oh, ja, even kijken. Oktober, hè? Nee hoor, je staat erin, de 13e. Ja, zeker. Netjes. Leuk, leuk foto. Ja. En ik heb je nou in het echt gezien, dus ik heb er nog een beter plaatje bij.
1: Valt het mee? Valt het tegen?
0: Nee, het valt hartstikke mee. Heel leuk.
1: Je vertelde net, hè, je zit nu in Rijswijk aan de Churchilllaan. Je gaat toch even verkassen naar iets verderop, naar de Bogaard. Daar zijn ze al jaren bezig, hè, met nieuwbouw. Dat ziet er allemaal gelikt uit nu, hè?
0: Ja, dat wordt helemaal geweldig. Ja, dan ga ik van 5 naar 10.
1: Naar 10 hoog, dat is een meter of 30.
0: Nou, dat weet ik niet. Nee. Maar dan kan ik wel echt helemaal de horizon zien, hoor.
1: U vertelde ook al eerder gewoond in Spanje, nu weer in Nederland. Wat is dan toch het leukere?
0: Nou, eerlijk gezegd was dat Spanje. Maar ja, dat was met mijn man samen en die is er niet meer. Dus nu ben ik ook een stukje ouder geworden, dus...
1: En ook hier in Nederland kun je nu genieten van de Spaanse temperaturen.
0: Zeker. Dat is ook zo. Ja, dat is helemaal geweldig.
1: Nog leuke dingen vandaag op de planning?
0: Nee, ik ben bezig met verhuizen. Dus hoop troep en uitzoeken. Dus, maar ook, heeft ook wel weer wat.
1: Ik zie trouwens, er ligt een hondje voor je bij je voetenend. En ik zag ook nog een kat in huis. Gaat dat wel goed samen?
0: Ja, dat is... 2 grote vrienden. Ja, die kunnen lekker stoeien met elkaar. Ja. Nee, dat gaat hartstikke goed. Leuk, ja. Een rekdol en een boemertje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik weet genoeg, denk ik. Ik ga door naar de volgende klus.
0: Ja. Oké, nou, het was hartstikke leuk. Leuk kennis te maken. En jullie allemaal bedankt, hè. En ik blijf luisteren. Gezellig.
2: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
2: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
1: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
3: Op 89.3 Radio West.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Straks gaan we naar een modelbouwclub, gaan we praten met een ultraloper. Maar eerst het nieuws, gelezen door Bob Brinkman.
10: Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Oudekerk aan den IJssel vast als verdachte. 4 mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. De 4 worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van hard drugs. En door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer onder water gezet. Meer regionieuws hoor je om 7:30. Nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
12: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
11: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
13: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
11: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, een bekende uitspraak is als je haar maar goed zit. Zou daar trouwens ook een regionale variant van zijn? Wat denk jij, Tess?
1: Oeh, even denken hoor. Nou, vast wel, toch? Ja. Ja. Of in ieder geval iets met haar.
0: Ja, er is in ieder geval een Duitse variant, hè? Want nu schiet even zijn naam uit mijn hoofd. Maar we hebben een Duitse wielrenner. Die zat in een documentaire en daar zongen ze de hele tijd... Du hast die haren schön, du hast bestimmt ein föhn. Gaat me zo te binnen schieten, hoor. Ik ben ook 57.
1: Maar je hebt even wel wat losgemaakt dat wij het net in het eerste uur even over haardracht hadden en zo. Want Jan Keizer die stuurde een WhatsAppje. Die zegt: goedemorgen Pieter en Tess. Mijn kapster die haat het dat ik, die bijna 57 is, nog altijd niet één grijze haar heb. En ze kan dat echt niet begrijpen. Het is niet zo dat ik niet een zorgeloos leven heb. Maar ik zeg altijd, ik doe niet aan grijs. Ja, als je dat manifesteert, misschien word je dan ook niet grijs. Ik weet het niet. Nou,
0: het zou kunnen.
1: Fijn, Jan in ieder geval. En Rini die zegt, vreselijk mannen met geverfd haar. En heb altijd het idee dat ze bang zijn om oud te worden. Ja, nou ja, goed. Ja, of je vindt het gewoon mooi, of je denkt, ik wil gewoon heel graag bruin of groen of rood.
0: Ja, nou, iedereen moet zijn eigen keuzes maken.
1: Ik ben wel benieuwd, Rijn. Sorry. Wat voor leuke, gekke haardrachten onze luisteraars allemaal gehad hebben door de jaren
0: tuurlijk.
1: Heen. En of mensen wel eens echt een ontzettende flater hebben geslagen. Of dat je bij de kapper vandaan komt en ik denk... Nee, of dat je man of je vrouw een keer de schaar erin heeft gezet. Ik heb wel eens bij een vriendje, Haagnees was dat, heb ik een keer de schaar erin gezet. En dat was niet zo best.
0: Nou, ik ben blij dat mijn zus niet in de buurt woont. Die heeft de kappersopleiding gedaan. En daar ga ik dan straks wel een anekdote over vertellen. Laat ik het zo zeggen. Oh. Ik ben blij dat ze ook een tondeuze bij zich had, zeg maar even.
1: Ik ben benieuwd. Ja. Oh ja, mensen kunnen appen, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk kunnen mensen appen. Ja,
1: 070-307-8080.
0: Ja, maar die moesten we ook weer rustig vertellen. Ja,
1: 070-307-8080.
0: Juist. Nou, kijk, zij hebben weer aan alle eisen voldaan. Annie Enthoven, onze collega, die heeft het volgende item verzorgd. Modelbouwvereniging ZMBC in Zoetermeer is zo populair dat nieuwe leden voorlopig moeten wachten. Er is een ledenstop ingesteld. En met 40 modelbouwers is het maximum bereikt. De belangstelling voor de hobbyclub is ook groot bij mensen die juist van een verzameling af willen vanwege een verhuizing of overlijden. Zoals Rob, die kleiner gaat wonen en afscheid neemt van een groot deel van zijn miniatuurtrucs.
2: Dat is een behoorlijke verzameling die je bij elkaar hebt gespaard.
3: Niet eens bij alles, dus...
2: Daar gaan we een mooi plekje voor hebben.
4: We gaan verhuizen en ik moet een aantal modellen kwijt. En weggooien is het allerlaatste wat is. De kringloop is niet direct een alternatief.
5: En dus zocht hij contact met de modelbouwclub in Zoetermeer.
2: Toch best wel regelmatig wordt er gebeld van, nou, we hebben spullen over uit een erfboedel. Of mensen, nou ja, net als hier nu, dat de verzameling eigenlijk te groot is voor een toekomstige woning. Dan moet er iets gebeuren. En dan worden wij eigenlijk soort van ingeschakeld.
5: Rob neemt maar een paar modellen mee naar zijn nieuwe huis.
4: En in onze nieuwe woonkamer wordt het wat kleiner en krapper. En dan gaan ze daar niet in passen. En... mijn echtgenoot vindt ook niet helemaal dat ze in de woonkamer horen. Dat moeten we ook eerlijk... En daar ben ik wel met haar eens. 1 of 2 zou prima zijn, maar niet de hele verzameling.
6: Nou, gaat het straks allemaal in dozen? Gaat dat dan toch een beetje met pijn in het hart?
4: Nee, omdat ik weet dat ze goed terechtkomen, is het pijn in het hart niet zo groot. In de vuilnisbak gooien zou veel meer pijn doen. Ik zie het als een soort goed doel. En zeker ook dat een jong lid van een jaar of 10 ook interesse heeft. Ja, dan denk ik, ja, het gaat voort en het gaat door en dat is prima.
5: Het jongste clublid is 11, de oudste is 82. En de vereniging groeit harder dan ooit.
2: Op dit moment hebben we een ledenstop. Dus we hebben eigenlijk een wachtlijst. Dus eigenlijk hebben we niks te klagen.
3: Ja.
2: Wat heb je nu nog?
3: Nog een doos.
5: Richard brengt de verzameling naar een clublid dat het grootste deel overneemt.
2: De vitrinekast die we nu mee hebben, eigenlijk wat daarin past, dat is wat er bij hem achterblijft. En de rest wordt verdeeld aan een aantal andere clubleden.
6: Is dat dan komende dinsdagavond smullen van wat er allemaal uit die dozen komt?
2: Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Het is altijd weer een verrassing als er natuurlijk iets gebracht wordt. Dus ja, er zullen er als kippen bij zijn, denk ik.
0: Dat was Richard van der List, voorzitter van de Zoetermeerse Modelbouwclub. Op dinsdagavond is de vaste modelbouwavond in het buurtcentrum in het Oude Dorp. Maar wie mee wil doen, moet geduld hebben, want er is een wachtlijst.
7: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Martijn.

0: Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon hier op Radio West. Elfen, orks en tovenaars lopen deze dagen massaal rond de Keukenhof. Dat vindt de 21ste editie van Castlefest plaats. Het grootste fantasyfestival van Nederland. Het duurt natuurlijk even om zo'n groot evenement op te zetten. En daarmee zijn ze in Lisse nu heel druk bezig. We gaan erover praten met Mark van der Stelt, oprichter van het festival. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Neem ons eens even mee. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende dagen?
1: Ja, we hebben een hele diverse programmering. We hebben drie podia met allemaal leuke bands. Allemaal een beetje in de folk sferen. We hebben rondlopend theater, entertainment. We hebben een game tent waar je bordspellen kan spelen. Een academy waar lezingen gehouden worden. Reenactment, dus mensen die de geschiedenis aan het naspelen zijn. We hebben theaterdingen op een podium. Het is te veel om allemaal op te noemen.
0: Ik heb het in de gaten, zeg. Dat wordt echt letterlijk. Nou, laten we het even kleiner maken. Wat staat er voor deze ochtend op het programma?
1: Voor deze ochtend staat de opening van onze camping op het programma. Om 10 uur gaan wij open en dan gaan wij al onze campinggasten mogen verwelkomen. Dan hebben wij vandaag op een klein stukje van het terrein al een voorproefje van het festival. En morgen gaan we op alle velden open.
2: En hoeveel bezoekers hebben jullie nou? Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
1: Over het hele weekend verdeeld krijgen wij 57.000 bezoekers.
2: Wow.
1: Dat is echt verdeeld over die 4 dagen. En dat weten we nu al, want het is uitverkocht.
2: Geweldig. En dit is de 21ste editie. Ik ben even benieuwd hoe dat nou ooit begonnen is, 21 edities geleden.
1: Ja, in 2005 hadden wij onze allereerste editie. En toen hadden we 5500 bezoekers. En was het festival eigenlijk, dat was één podiumpje. Naast het kasteel een klein marktje met iets van 30 of 40 marktkraampjes. Waar we er nu bijna 300 hebben. Dus het is nogal gegroeid.
2: Komen er ook mensen dan van buiten Nederland naartoe?
1: Ja, 40 verschillende nationaliteiten mogen we weer verwelkomen. Dus we zijn echt wel het evenement in deze scene van de wereld eigenlijk.
2: Ja, en het is natuurlijk behoorlijk warm. Zijn er nu nog, hebben jullie bepaalde maatregelen moeten nemen rondom de warmte? Want ja, ik kan me voorstellen dat iedereen is bijvoorbeeld natuurlijk warm gekleed. Er zijn mensen die warm gekleed zijn. Misschien, ik weet niet of er veel vuurtjes worden gestookt normaal gesproken. Waar moet je rekening mee houden?
1: Nou ja, door de droogte zijn vuurtjes niet toegestaan. En dat is uiteraard ook wel logisch. We gaan er wel vanuit dat onze gasten hun gezond verstand gebruiken op het moment dat zij hier naartoe komen. Dat ze zich niet te warm kleden. En wij hebben eigenlijk altijd al zeer veel schaduwplekken. Het landgoed heeft natuurlijk heel veel schaduwplekken, want een deel zit gewoon in het bos. En een ander deel waar dat niet is, hebben wij allemaal van die stretchtenten neergezet. En dit jaar meer dan vorig jaar. En bij elk sanitair plein en nog wat extra plekken hebben wij drinkwaterpunten. En wij geven onze gasten ook eigenlijk altijd aan dat zij gewoon water mee kunnen nemen.
0: Ja, hydrateren en goed smeren, dat is volgens mij het devies. Absoluut. Tegenwoordig bij ieder festival. Op zaterdag het hoogtepunt gepland als de Wicker Man, een soort mensfiguur van hout, wordt aangestoken. Ja, we hadden het er net al over. Gaat dat ondanks de droogte wel door?
1: Ja, daar is alle, tenminste, daar gaan we wel van uit. Want ook daar kan je met een hele hoop maatregelen natuurlijk er prima voor zorgen dat het veilig is. Dus we hebben daar brandweerpomp met brandweerslangen. Vrijwilligers van de brandweer die daar dan bij zitten. Dus het is en vrijwilligers van de brandweer niet van lokaal. Maar gewoon mensen die in ons vrijwilligersnetwerk zitten. Dus we hebben daar gewoon goede maatregelen op om dat allemaal veilig te houden. En de locatie heeft dat stukje van het terrein eigenlijk constant vochtig gehouden door te sproeien. Dus daar is geen dorheid.
0: Ik moet zeggen, Mark van der Stel, het klinkt allemaal wel heel erg leuk en gezellig als ik je dit allemaal hoor vertellen. Namens Tess, heel veel plezier in ieder geval. En volgens mij wordt het een drukke en een dolle boel als ik het zo allemaal hoor.
1: Ja, daar gaan we wel van uit. We hebben er zin in.
0: Hartstikke goed. Hey, heel veel plezier, hè?
1: Dankjewel.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Tijd hier bij Westervakker voor het bulletin van 7:30. Gelezen door Bob Brinkman. Goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
12: Goedemorgen.
11: Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart van dit jaar met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel vast als verdachte. Hij stuurde e-mails met teksten als, en ik quote, ik vermoord geen volwassen persoon die zich niet kan verweren, maar een kind. En, quote, ik werk 10 uur per dag om een wapen te kopen zodat ik een martelaar kan worden. De verdachte komt van origine uit Iran en gaf aan trouw te willen zweren aan de terreurorganisatie Islamitische Staat. In de berichten zei hij bereid te zijn om dood te gaan, terwijl hij een aanslag bij een school pleegde. De AIVD trok aan de bel over de berichten en eind maart werd de man opgepakt. Een aanrijding op de 18 Kavelsweg in Nieuwkoop gisteravond laat. Een auto en een scooter zijn daar tegen elkaar gebotst. De scooter, waar 2 mensen op zouden hebben gezeten, belandde na de klap in het riet naast de weg. Een van hen zou gewond zijn geraakt en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Op foto's is te zien dat beide voertuigen flink beschadigd zijn. En de Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld. En inwoners van Europa mogen daarover mee beslissen. Wij ook dus. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De HGVM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefste op de nieuwe briefjes zien.
13: Mijn kop erop.
14: Ja, mijn hond. Ja. Deze toch? 82 kilo.
15: Dat is een flinke, hoe heet die?
14: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
15: Ja. De €500?
14: Ja, alles. €5, €10.
16: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
15: Wat voor dieren?
16: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
10: Ja, op Europese biljetten, dieren uit Afrika.
16: Ja.
10: Of binnenkort chill de Deense dog bij u in de portemonnee.
17: Ja. Ik zat al te denken aan een snip, maar dat hebben we al een keer gehad volgens mij.
10: Voor het weerbericht gaan we praten met Reinhard van de Born. Reinhard, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, als je mijn kop op de eurobiljetten zet, dan gaat iedereen digitaal betalen. Dat staat vast.
11: Nou, dan heb ik jouw kop nog niet gezien.
10: Nee, nee.
11: Omschrijf je eigen kop, Reinhard van de Born.
10: Nee, dat ga je niet doen? Oké. Okay. Nee, en toen werd het stil. Ik google wel. Nou, laten we het dan maar over het weer hebben, Reinhard. Dat is je comfortzone.
7: Born. Klopt. Het weer ziet er vandaag heel mooi uit. Dus daar voel ik me ook zeer comfortabel bij. Veel zon vanochtend. Vanmiddag ook wel bewolking. Heel ver weg in het oosten van Nederland kunnen dan een paar buien vallen. Maar daar merken wij in onze regio helemaal niets van. Wel weer hoge temperaturen. Het wordt aan het eind van de ochtend al een graad of 27. Misschien vanmiddag iets lager door een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Nou, morgen temperaturen van 24 graden. Een afwisseling van stapelwolken en zon, dan een kleine kans op een bui. Maar in het weekend zijn die buien ook weer weg. Komt de zon terug en gaat die temperatuur weer omhoog. Het wordt zondag alweer 27 graden. Zomer, zomer, zomer.
10: Ja, heerlijk hoor. Hé, Bob, vind je niet?
11: Nee, ik ben naar de kop van Reinhard van de Born aan het kijken. Dus ik weet niet of je heerlijk op een die manier wil omschrijven. Maar hey, we pinnen steeds vaker, zou ik willen zeggen. Toch steeds minder contant.
12: En ik begrijp eerlijk gezegd wel waarom die jongen zegt die Afrikaanse dieren, want het wordt hier steeds warmer, dus wellicht komen die op een gegeven moment gewoon deze kant op.
11: Daarom, ja. Nee, dus ik zou voor Reinhard van den Born gaan en chill de Deense dog uit Ypenburg.
12: Toch wel, ja.
11: Dan zijn we er zo.
10: Ik vind het een goed idee.
11: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: De hele generatie leerde hem kennen als een kleien popje, want zo werd de clip gemaakt. Maar de legendarische Jackie Wilson was toch echt een mens van vlees en bloed. Helaas veel te vroeg ons ontvallen. Dit was Reed Petit, 7:55. Je luistert naar West wordt wakker. Rijnsburger Robert Sandbergen is dinsdag gestart aan de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. Bij deze ultramarathon loop je 217 kilometer door Death Valley bij temperaturen van ruim 50 graden. En dat is zwaar, dat is ook gebleken. We hadden al eerder contact natuurlijk met zijn verzorgingsteam, die hem elke 3 kilometer ijs en drinken gaf. Ja, het was een weergaloze prestatie. Maar er moest een moment komen, Robert Sandbergen. Goedendag overigens, dat je helaas toch hebt moeten stoppen.
1: Ja, dat klopt. Het was voor mijn eigen veiligheid en gezondheid beter om er bij 140 uit te stappen. En bij 70 kilometer begon ik scheef te lopen en had ik wat last. Toen hadden we besloten om mezelf maar eens helemaal in de duct tape te zetten. Maar ook dat werkte niet. Dus uiteindelijk bij 140 zijn we gestopt omdat het niet meer veilig was.
0: Ja, ik vind het een hele verstandige beslissing. En laten we even meteen met de deur in huis vallen. 140 kilometer onder deze omstandigheden. Dat is er niet één waar je één hoed voor afneemt. Maar in mijn beleving wel 5 hoeden voor afneemt erop. Wat een ongelooflijk goede prestatie heb je beleverd.
1: Ja, dat lijkt. Zelf ben ik niet zo tevreden, privé gezien. Maar goed, uiteindelijk, ik had een hoofddoel. En het hoofddoel was vooral dat er aandacht kwam voor de hulpverleners en hun gezinnen die met PTS te kampen hebben. En jullie interviews, zowel op tv als op de radio, hebben ervoor gezorgd dat dat opgepikt is door onder andere SBS6. En dat heeft een golf van publiciteit gegeven. Dus daar zijn we super blij mee.
0: Ja, en wij zijn er enorm trots op, moet ik je zeggen, Robert. Dat je ook voor dit doel gekozen hebt. Hè. Ik zei in een eerder interview al, PTSS is bij mij dichtbij ook aanwezig. Gelukkig niet bij mijzelf. Maar dat er zoveel aandacht voor is, daar heb jij echt een enorme bijdrage aan geleverd.
1: Nou ja, ik zie mezelf maar als een klein radartje in het grote geheel. Maar ik heb nu zelf kunnen ervaren wat hulpverleners dagelijks meemaken. Die kampen met PTSS, hè, want de fysieke en mentale grens bereiken, dat heb ik gedaan. Maar dat geldt ook voor hun. En de liefde die zij dan hebben voor het vak om door te willen gaan. Maar dat dan simpelweg niet meer gaat door dat PTSS. En ik moet zeggen, ik ben ook wel even door een hel gegaan. Dat duurde maar 2 dagen. En voor die mensen, die zitten daar echt lang aan vast. Dus ja, ik heb mijn doel bereikt.
0: Je hebt absoluut je doel bereikt. Laten we eens even van de hel naar de hemel gaan. En wat ik daarmee bedoel is dat je het maar 140 kilometer zou hebben uitgehouden. Dat is misschien wat er in je eigen hoofd speelt. Maar wij zeggen, je hebt maar liefst 140 kilometer onder dit soort omstandigheden kunnen hardlopen. Wat voor prachtige dingen heb je gezien onderweg?
1: Ja, nou, ik heb heel veel zand, doorzand. Ja, het is gewoon een ontzettende saaie omgeving. Het is ontzettend warm bij de start. Om mensen het voorbeeld te geven, hoe voelt het nou aan als je in Death Valley staat? Dan zou ik zeggen, loop naar je badkamer, zet de föhn aan, houd die op 10 centimeter van je gezicht. En dan weet je hoe het voelt om daarin hard te lopen. Dat is echt gigantisch. En ja, kijk, het leuke is, je ziet allerlei mensen uit verschillende landen en allerlei teams. En het is wel één grote familie tijdens de wedstrijd.
2: Want hoe moet ik me dat voorstellen? Dat jullie met zo'n team natuurlijk, want jij rent. Maar dat team dat is constant om jou heen aanwezig. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Kijk, zij mogen om de paar kilometer stoppen op plaatsen waar dat toegestaan is. En zij moeten mij voorzien van ijs, van drinken en van voeding. En dat ijs, dat gieten ze achter in een soort zakje die je om je nek draagt. Ja, dat is echt binnen 10 minuten is dat ijs weer weg. Maar dat zorgt voor verkoeling van je lijf, zodat je temperatuur van je lichaam niet boven de 40 graden komt. En dat hebben ze uitstekend gedaan. En sterker nog, zonder een team mag je niet starten, maar kan je ook niet starten, omdat het dan gewoon niet verantwoord is om daar te lopen.
2: En hoe was het voor hen?
1: Ik heb ze naast me zitten. Voor hun was het ontzettend zwaar, want deze loop die kan 45 uur duren. En dat betekent dat ze met z'n drieën 45 uur wakker zijn. En niet slapen en constant alert moeten zijn, want ze zijn echt om mij te verzorgen. En ik moet je zeggen, Ik ben niet de gezelligste als ik er 25 uur hardloop op heb zitten. Maar ze hebben het wel doorstaan. Dus alleen daarom nam ik al mijn hoedje voor ze af.
0: Dus je hebt het goed te maken met ze, Robert.
1: Ja, ik heb zeker wat goed met ze te maken. Maar het zijn echt toppers. Want zonder hun had ik sowieso die 140 kilometer ook nooit kunnen redden. Zij zijn echt, je hebt ze echt nodig.
2: En kan je nog even vertellen, uit wie bestaat je team?
1: Mijn team bestaat uit mijn dochter, mijn schoonzoon en een van mijn beste vrienden, Alexander Schaap. Dat is ook een ultraloper, heeft veel ervaring met lange afstanden.

0: Glen Campbell op Radio West met Southern Nights.
1: De Buitenpost.
0: De Buitenpost. Ja, de droogte houdt aan en er komt steeds minder zoet water binnen via de Rijn. Daarom bouwt het Hoogheemraadschap van Rijnland de komende dagen een extra voorraad zoet water op. Hiervoor worden de Reewijkse plassen en de waterberging in de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer ingezet. Dennis van Schie, jij bent bij die nieuwe Driemanspolder. Wat hoor je vooral, maar ook wat zie je daar?
2: Ja, ik zie een kolkende massa van water. Ze hebben hier de inlaat aan de nieuwe Driemanspolder bij Stompwijk opengezet. En dat betekent dat er tientallen kubus per minuut de nieuwe Driemanspolder instromen vanaf de boezem. Dat is het waterpeil waar eigenlijk alles om draait. Als de boezem te laag komt te staan, ja, dan kunnen dijken droog worden en kunnen ze gaan scheuren. Dus die boezem die moet op peil blijven. Maar ze hebben nu dus de kleppen opengezet, omdat het waterpeil veel te zout begint te worden. En ja, wat ze dan doen, ze hebben de nieuwe Driemanspolder. Die ligt tussen Leidschendam, Zoetermeer, Stompwijk, Den Haag. Achter de skibaan van Zoetermeer, zeg maar. Daar gaan ze nu 1,10 meter aan water inzetten. En dat kan betekenen dat er wandelpaden onder water komen te staan de komende dagen. Dat water dat beukt nu het poldergebied in en dat is een machtig gezicht. Er was hier net een calamiteitenwagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En die gasten zeggen ook al van ja, als je hier nu met een surfboard gaat staan, dan heb je net het idee alsof je bij Hawaii aan het surfen bent. Zo hoog zijn die golven. Het is echt een bijzonder gezicht en dit is ook echt een weinig vertoond beeld hoor. Dit zie je niet vaak dat dit moet worden ingezet.
3: Zitten daar nou eigenlijk nog risico's aan?
2: Nou, het risico is dat...

0: je hier absoluut niet kan zwemmen, want er staat gewoon een hele sterke stroming. Dat geldt voor de kant waar het water de polder in wordt gestompt als de kant waar het water in wordt gelaten. Er staat hier een hele sterke stroming. En je mag ook niet op het terrein komen. Ze hebben net de hek ook weer dichtgezet. Er komen wat dagjes mensen af en toe langs om even te kijken hier naar die watermassa, om dat op de foto te zetten. Ja, die worden toch weer doorgestuurd, want het is niet de bedoeling dat je hier op die inlaat gaat staan.
1: Ja, het is een hele belangrijke maatregel die genomen moet gaan worden. Het lijkt wel of het de laatste tijd steeds vaker moet gebeuren.
0: Ja, wat me vooral opvalt is dat het zo extreem is. Hè? En de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, die spraken we eerder van de week ook nog even. En die zegt ook van ja, ik moet keuzes gaan maken om bijvoorbeeld schade te berokkenen. Om te voorkomen dat er grotere schades gaan ontstaan. Nou, wat hij dan kan doen is bijvoorbeeld een beregeningsverbod af te kondigen. Waar de boomkwekers in Boskoop en omgeving bijvoorbeeld mee te maken zouden kunnen krijgen. Die kunnen dan niet meer hun gewassen beregenen. Omdat je geen water meer uit de sloot mag halen. Omdat dat te laag komt te staan. Of omdat het water veel te zout begint te worden. Ze hebben te maken hier met de Hollandse IJssel. Dat is die rivier bij Gouda. Nou, die is al enorm aan het verzilten. Aan het verzouten. En daarom halen ze nu dus water aan de noordkant van het Rijnlandgebied. Zoals hier dus bij Stompwijk laten ze dat nu binnen in de nieuwe Driemanspolder. Om te voorkomen dat het water allemaal veel te zout begint te worden.
1: Ja, want ook dat heeft economische schade. Hè? Dus het heeft met zoveel dingen te maken. In ieder geval goed dat ze hierop hebben ingegrepen. Tot slot, Dennis, het klinkt wel heel gezellig. Is het nou hetzelfde als kijken naar een haardvuur? Kijken naar dat kolkende water?
0: Ja, dat idee heb ik wel een beetje. Ik kan het even laten horen.
1: Nou ja, dat hoef je niet hoor, want we horen het heel luid en duidelijk.
0: Je hoort het knisperen.
1: Heerlijk, hè?
0: Nee, het is een machtig gezicht. Ik ben een zoon van een tuinder. En dan zijn dit soort dingen altijd toch wel bijzonder om te zien.
1: Nou, dan zou ik zeggen, droom even lekker op je gemakje weg. Ja.

Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het Haags Beach Festival 2025, aflevering 3. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Komend uur gaan we het hebben over een molen. En we gaan kijken bij de profronde in het Westland. Maar eerst het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
10: Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Oudekerk aan de IJssel vast als verdachte. Een aanrijding op de 18 Kavelsweg in Nieuwkoop gisteravond tussen een auto en een scooter. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En de 4 mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De 4 worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Meer regionieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter... Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
12: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
11: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
13: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
11: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik merk dat ik, zelfs nu we in de tweede week zitten, nog steeds niet kan stilzitten bij dit, bij dit intro.
1: Heel goed.
0: Het is gewoon lekker, weet je. Er zit een goed ritme in.
1: Ja, het is echt een lekker nummer.
0: Juist.
1: Ik vind het ook leuk. Ik heb hem een paar keer op verschillende manieren in mogen zingen. Ook een keer in het Frans. En natuurlijk twee weken geleden toen Jorinda op vakantie vertrok, hadden we een vakantieversie gemaakt. Ja. Elke keer is het ook weer leuk. En elke keer doe ik ook heel erg mijn best om die Westwoordbakker, om die dan echt even meer eruit te knallen. Maar echt, ja, dat hebben die mannen goed geschreven hoor, dit nummer.
0: Ja, absoluut.
1: Ruud en John, fantastisch.
0: Ja, en ook een dame die het goed inzingt. Mag ik dat compliment even met u delen?
1: Dank je, vind ik leuk.
0: Nou, tot zover onze interne communicatie. Wat we in ieder geval mooi vinden, dat de afgelopen anderhalve week al er heel veel mooie regionale woorden binnen zijn gekomen. Je hebt er een paar gemist tijdens de diensten van meer. Het ging steeds meer het randje richting het schuin op, dus dat is allemaal wel erg grappig.
1: Ook lekker.
0: Maar we willen natuurlijk ook gewoon lekker praten over de wat meer culturele woorden. Hè? We laten het ook weer een beetje terugbrengen op niveau, vind je?
1: En ik ben van plan om ze ook echt gewoon te gaan implementeren in mijn vocabulaire. Bijvoorbeeld porrelen, in mijn dagelijks leven af en toe er even ingooien. Even een beetje rommelen zonder een direct doel, porrelen. En die vuile gepoetste, die zit ook nog steeds zo in mijn hoofd. Ik wacht op een moment om die eruit te gooien. Dus ja, mensen, als je er nog eentje hebt waarvan je denkt, die moeten we gewoon weer even nieuw leven inblazen. Of die mag de hele regio weten. 070-307-8080, gewoon even appen. Of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Chris Ria. Op Radio West. En dat allemaal 14 minuten over 8. Je luistert naar West Wordt Wakker. Een flinke tegenvaller voor een van de bekendste monumenten van Leidschendam. De wieken van houtzaagmolen De Salamander staan voorlopig stil. Uit onderzoek blijkt dat de stalen delen van de wieken ernstige gebreken vertonen. Volgens deskundigen is het niet veilig om de molen uit 1778 nog langer te laten draaien. Bestuurslid van Stichting De Salamander, Roeland Hille. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zijn jullie erachter gekomen dat de wieken in slechte staat zijn?
1: Nou, we hebben dit jaar een grote renovatie aan de molen laten uitvoeren. Mensen die er langs zijn gefietst, die hebben wel gezien dat er een nieuwe rieten kap op de molen wordt gemaakt. En toen we daar toch bezig waren, hebben we voor de zekerheid nog nader onderzoek laten doen naar de toestand van de wieken en dan met name de stalen delen daarvan. En uit dat onderzoek bleek dat we die grote tegenvaller hebben.
0: Ja, dan waren jullie er bijna en dan dit nieuws. Hoe hard kwam dat aan?
1: Nou, dit is echt een hele grote domper. We hadden gedacht van, nou, de molen zit er weer spik en span uit. En nou hebben we deze tegenvaller. En als je eenmaal weet dat het niet veilig is om te draaien, dan kan je niet zoveel meer doen dan de wieken stilzetten.
0: Ja, en die zullen niet goedkoop zijn, denk ik. Wat kost een nieuwe wieken?
1: Nou, daar kunnen we alleen een inschatting van maken. Maar op basis van de informatie van deskundigen moeten we rekening houden met ongeveer 150.000 euro.
2: Zo. Maar is het niet een optie om dan gewoon geen draaiende wieken te hebben, om stil te zetten?
1: Nee, dat is gewoon geen optie. We hebben een zaagmolen en we hebben een prachtig monument en iedereen geniet daarvan. En dan hoort een molen hoort te draaien. En dan kunnen we ook hout zagen op de oorspronkelijke manier. En dat is onze core business. Dat willen we gewoon doen.
0: Kan ik me alles bij voorstellen, Roeland. Ja, weet je, het is. Mijn vader zou hebben gezegd: komen we over de kat, dan komen we ook over de staart. Maar 150.000 euro is best een grote staart.
1: Dat is een mooie uitdrukking in dit verband. Het is een hele grote staart. En uiteraard zijn er ook mogelijkheden om hiervoor subsidie aan te vragen. En die mogelijkheden zijn we nu aan het onderzoeken. En we hopen ook dat bijvoorbeeld de provincie en de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook bij willen springen. Maar dat zal niet genoeg zijn. Dus we moeten echt ook nog meer geld genereren. En we zijn ook aan het zoeken naar mogelijkheden om acties op te zetten in de vorm van crowdfunding, fundraising of zo. Maar ja, daar heb je even tijd voor nodig om dat allemaal te gaan organiseren.
0: Hou ons op de hoogte, zou mijn suggestie zijn. Bestuurslid van Stichting De Salamander, Roeland Hille, dank voor de toelichting.
1: Goed zo.
0: Ja, en dan ga ik iets spannends doen. Ik ga namelijk oproepen dat je, als je zou willen, en dat heeft te maken met hele wakkere luisteraars, dat je gewoon kan bellen nu naar de studio. Want dan ligt er een prachtige kalender op je te wachten. Nou, hoe leuk zou dat zijn? Als je ons belt op 070-390-5454... dan kan het zomaar zijn dat we je in de uitzending halen. En dan gaan we eens even kijken in hoeverre je daar recht op hebt. Laten we maar eens even kijken of er iemand gaat bellen. 070-390-5454. En dan komt er een onvervalste Radio West kalender naar je toe. We gaan eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Bijzonder goedemorgen met Pieter.
3: Ja, goedemorgen met Wim.
0: Hey Wim, jij bent snel. Daar houden wij van.
3: Ja, nou ja, dat is, ik heb het wel eerder geprobeerd, maar het is moeilijk door te komen, hè?
0: Nee, we dachten, we gaan hem eens even verrassend doen. Gewoon even net iets later in de uitzending. Maar Wim, jij zat gewoon op te letten, hè? Daar houden wij van.
3: Prima.
0: Heb je er al een mooi plekje voor?
3: Ja, in de keuken mooi. Dus daar kan ik hem ophangen.
2: Jij bent geen wc-kalenderhanger?
3: Nou, hij kan ook daar hangen, maar dat eigenlijk niet, nee.
2: Nee, gewoon lekker in de keuken. Vind ik ook een mooie plek.
0: Ik vind hem helemaal goed. Blijf even hangen als je wil, Wim. Dan gaan we je gegevens noteren. En alvast heel veel plezier. En onthoud 26 maart. Daar staat een hele intelligente, maar ook vooral een hele vriendelijke man.
4: Luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Santana mee. En Bluff met Ik ben niet meer bang.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Deze zomer doen we in West Wordt Wakker iets leuks. In dit westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taal dat alleen door de lokale bevolking wordt begrepen. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio, want in West Wordt Wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. Schiet er nou bij jou al gelijk een woord binnen waarvan je alleen met jouw buurtgenoten weet wat dat nou precies betekent? Schroom dan niet om die in te sturen. Via WhatsApp kan dat met op 070-307-8080. Of stuur ons een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, gisteren werd er een uitdrukking een zandwinkel begonnen, genomineerd door Nico de Groot. Dat betekent dat iemand is overleden. Henk Tettero nomineerde afgelopen dinsdag Kreen. Dat betekent onder meer kieskeurig zijn met eten, kwetsbaar voor ziekte zijn en bederfelijk. En afgelopen maandag kregen we Gaapstok. En dat door een Utrechter. Tilly Vertuin deed dat, traditionele bijnaam voor een inwoner van Lisse. En vandaag weet Annette Barendsen een mooi woord. Annette, goedemorgen. Hallo, Annette.
2: Ja.
0: Ja, daar ben je hoor, daar ben je.
2: Ja, zeker een heel leuk woord. Ik kende het nog niet voordat ik verkering kreeg. En mijn schoonmoeder dat gebruikt ze. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Ik ben een geboren en getogen Westlandse, woon nog steeds in het Westland. En Westlandse woordgebruik, ja, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Dat vind ik mooi. Dat mag best behouden blijven.
0: Ja, we hebben verschillende mensen gesproken de afgelopen week die niet alleen mag, zeg, maar gewoon zegt moet. Want, en ik ben het er ook wel over eens. Want die streektaal is natuurlijk ook een van de elementen wat ons land maakt. Vind je niet dat net?
2: Ja, is wel zo. Maar goed, ik merk door mijn werk als uitvaartverzorger dat er ook een periode is geweest dat er bijvoorbeeld heel veel mensen vanuit Groningen, Friesland naar het westen zijn verhuisd. Omdat er daar gewoon echt geen werk was. Dus ja, weet je, verhuizen en verplaatsen van mensen is van alle tijden. En daardoor besmet je ook elkaars taalgebruik. Dus ja, weet je, het is wat het is.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook het mooie van taal, dat het constant in beweging is.
2: Precies.
3: En ja, nou ja. Hadden wij al uit het Westlands, hadden wij al plukkie al. Bezig jij die ook, dat woord, die uitdrukking?
2: Ja, die ken ik in ieder geval wel. En dat is echt iets, als je, in de tuinbouw en dan daarin werkt en al aan het oogsten bent. Maar ja, zo zijn er zoveel meer uitdrukkingen van helemaal goud.
3: Ja.
2: En wat de collega, of tenminste die meneer gisteren ook vertelde, een barre man of van de week, dat is ook echt wel iets Westlands, een barre man. En als ik, nou ja, ben net even een rondje ook gaan lopen. En dan kom je iemand tegen en dan zeg je, mol.
3: Ja.
0: Geweldig.
3: Typisch Westlands.
2: precies.
3: En dan nu, jouw woord.
2: Ja, gebbetje.
3: Een gebbetje?
2: Ja. Ja, want dan kwam ik bij Ed thuis en dan zei ze, kind, wat een blote nek heb je, blote hals. Zo had je kou op je gebbetje. Dus je moet echt een beetje iets op je gebbetje.
3: Oh.
2: Ik krijg een koud gebbetje ervan.
3: Dat is een beetje je keel, je kin daar.
2: Je hals, je borst. Ja, ja.
3: Ik ken het gebbetje. Ik dacht altijd gebbetje. Als iemand zegt dat is een gebbetje, dat is een geintje, dat is een grapje of
2: ja.
3: Zo.
2: Ja, nou ja, dat wordt zo weet ik dat het ook bestaat. Maar zij bedoelde het dan echt als je hals, je borst. Zo krijg je een koud gebbetje.
0: Ja, geweldig.
3: Gebbetje.
0: Ja, we gaan hem er zeker bij zitten. En zeker met deze extra betekenis. Want dat maakt het natuurlijk wel echt Westlands.
2: Nou, precies. En misschien is het ook Poelux, hè? Dat kan ook. Dat het dan echt nog weer iets wat Simpel Dijk gebruikte. Mogelijk, maar dat weet ik niet. Ik kan het ook niet meer aan haar vragen.
3: Nou, we zetten hem in ieder geval op de lijst. Maar je hoeft in ieder geval de komende tijd volgens mij geen zorgen te maken dat je een koud gebbetje krijgt. Want het is
2: precies.
3: Warme tijden.
2: Misschien meer een zweetgebbetje.
0: Hé, hey, Marinette, ook jij hebt iets moois mogen toevoegen waar we jou natuurlijk enorm voor bedanken.
2: Nou, leuk. Graag gedaan. Ik vind het altijd erg leuk om dit ook allemaal te horen. En het is mijn zender in de auto, dat sowieso.
0: Nou, dat is, daar zijn we heel erg blij mee. Geniet van je dag en inderdaad een warm gebbetje toegewenst.
2: Nou.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: 9, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
12: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
13: Goedemorgen.
12: Een flinke tegenvaller voor de houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam. De wieken van de molen staan voorlopig stil. Uit onderzoek blijkt dat de stalen delen van de wieken ernstige gebreken vertonen. En volgens deskundigen is het niet veilig om de molen uit 1778 nog langer te laten draaien. Bestuurslid van Stichting De Salamander, Roeland Hille.
14: Nou, dit is echt een hele grote domper. We hadden gedacht van, nou, de molen zit er weer spik en span uit. En nou hebben we deze tegenvaller. En als je eenmaal weet dat het niet veilig is om te draaien, dan kan je niet zoveel meer doen dan de wieken stilzetten.
12: Reparatie zou ongeveer volgens de allereerste inschattingen en berekeningen €150.000 gaan kosten. Door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer onder water gezet. Dennis van Schie, onze verslaggever, zag hoe de sluizen open werden gezet.
15: Dat water dat beukt nu het poldergebied in en dat is een machtig gezicht. Er was hier net een calamiteitenwagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En die gasten zeggen ook al van ja, als je hier nu met een surfboard gaat staan, dan heb je net het idee alsof je bij Hawaii aan het surfen bent. Zo hoog zijn die golven. Het is echt een bijzonder gezicht. En dit is ook echt een weinig vertoond beeld hoor. Dit zie je niet vaak dat dit moet worden ingezet.
12: Het kan betekenen dat de komende dagen wandelpaden daar bij de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer onder water komen te staan. Een Rijnsburger Robert Zandbergen, die afgelopen dinsdag begon aan de Badwater 135, dat is een van de zwaarste ultramarathons ter wereld, heeft voor de finish moeten stoppen. Bij deze ultramarathon loop je 217 kilometer door Dead Valley bij temperaturen van ruim 50 graden. Na 140 kilometer heeft Robert Zandbergen de handdoek in de ring moeten gooien.
16: Het was voor mijn eigen veiligheid en gezondheid beter om er bij 140 uit te stappen. En dat bij 70 kilometer begon ik scheef te lopen en had ik wat last. Toen hadden we besloten om mezelf maar eens helemaal in de duct tape te zetten. Maar ook dat werkte niet. Dus uiteindelijk bij 140 zijn we gestopt omdat het niet meer veilig was.
12: Robert liep mee voor een goed doel. Mensen die kampen met PTSS. Daar is sowieso geld voor opgehaald. Dus dat is het goede nieuws. Of hij nou wel of niet over de eindstreep is gekomen.
16: Het was voor mijn eigen veiligheid.
12: Streep is gekomen.
16: Het was voor mijn eigen veiligheid en gezondheid beter om er bij 140 uit te stappen. En dat, bij 70 kilometer begon ik scheef te lopen en had ik wat last. Toen hadden we besloten om mezelf maar eens helemaal in de duct tape te zetten. Maar ook dat werkte niet. Dus uiteindelijk bij 140 zijn we gestopt omdat het niet meer veilig was. En ik heb vandaag nog met de race-directeur gesproken en ik hoop volgend jaar op een revanche.
12: Het zat een beetje dubbeling, excuses daarvoor, maar hij hoopt dus op een revanche volgend jaar. Dus volgend jaar meer hierover op Radio West.
11: Dat lijkt me wel. Gaan we voor het weer naar Reinoud van der Born. Reinoud, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Pieter.
11: Ja, we hebben het er veel over gehad al deze ochtend. Het ziet er lekker uit, hè?
13: Het ziet er lekker uit, ja. De zon die schijnt volop. Het is nu al zo'n 22 graden. Je merkt wel dat het minder warm is dan gisteren. Dat komt door de westelijke wind die de lucht aanvoert vanaf de Noordzee. Daardoor vanmiddag 27 graden maximaal. Dan ook ietsje meer bewolking, maar het blijft gewoon droog. Morgen ook een redelijk mooie dag. Wat meer bewolking dan vandaag, maar nog steeds de zon erbij. Een kleine kans op een bui. En ja, ik zei het de afgelopen uur ook al. Het weekend ziet er goed uit. Met zaterdag en zondag weer veel zon. Zondag temperaturen rond 27 graden. Het enige dat er eigenlijk aan ontbreekt is regen. Alarmfase 2 vanwege de droogte. Het zat net ook al in het nieuws. En eigenlijk ook de volgende week komt daar nog niet veel verandering in. Dus.
11: Ja, dan zo min mogelijk sproeien, Bob.
12: Ja, dat heb ik begrepen inderdaad. Dankjewel. Moet je dat nou weer zeggen, Pieter? Ja, goedemorgen.
11: Ja, ik blijf het herhalen.
12: Je hebt toch ook gesproeid?
11: Jazeker. Vanuit de rivier. Maar goed, dat geeft mij een iets beter gevoel.
12: De rivier bij je buren, hè? Weet je buren
11: ja, zeker, zeker, zeker. Nee, de buren die keken mij wat meewarig aan eigenlijk. Zo van, hè, wat wil jij nou aan doen?
12: Ja, gewoon over het erf oversteken. Maakt toch helemaal niet uit. Ja, nee, ik had minder moeten sproeien met zoet water. Het spijt me, regio Zuid-Holland. Tot zover.
11: Ja,
12: lijkt me wel. Het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nathalie Imbruglia was dit op Radio West met Thorn. We gaan het hebben over onze regionale sport. Laten we eens even kijken wat er te melden is. Nou, ADO Den Haag werkt toe naar de laatste fase van de voorbereiding op het Eredivisie-seizoen. Eerder meldde de club dat er veel belangstelling is voor het oefenduel tegen Asteras Actor van komende vrijdagmorgen dus. En blijft actief op de transfermarkt na de recente komst van Yannick Eduardo en Donat Barani. En Rijnsburgse boys, zij speelden gisteren een oefenwedstrijd tegen Koninklijke HFC. Speelde 2-2 gelijk, want ook daar is de voorbereiding natuurlijk ondertussen al begonnen richting de start van de tweede en derde divisie. En in diezelfde tweede en derde divisie, de tweede divisie om precies te zijn, was er toch het een en ander te doen over Tour Bouwman. Opvallende terugkeer bij Quick Boys. Eerder dit jaar ging hij van de Katwijkse amateurkampioen naar IJsselmeervogels, maar 5 maanden heeft hij het maar volgehouden. Aanvankelijk dachten we hem kwijt te zijn aan de rode ploeg uit Bunschoten-Spakenburg. Maar uiteindelijk was er toch iets in zijn hoofd dat hij zei: ik wil wel heel graag terug. Wat dat betreft is het een aparte situatie, zei Tour Bouwman erover. Maar ik denk dat de uitkomst om terug te keren voor iedereen eigenlijk wel content is. Dat is het belangrijkste. En op 2 jaar werd de verdediger op 2 jaar op rij natuurlijk werd hij kampioen met Quick Boys. In die zin is het natuurlijk ook goed voor hem om weer thuis te komen. Want ja, als jij van tevoren alles weet, dan is het geen kunst om rijk te worden, zei mijn moeder altijd.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter

0: drager van een blockhead-kapsel was ik natuurlijk wel extra gek op Desireless en Voyage, Voyage. En dat brengt ons naar 12 minuten voor 9. Ja, een prachtige taal. Hoef ik jou niet uit te leggen wat Frans is. Maar wat een mooi kapsel had zij. Kan je daar nog iets van herinneren, Tess?
1: Nou ja, goed, jij zei het. Ik dacht, ik moet toch even snel gaan opzoeken. Inderdaad, een soort van... Ja, een soort kubus op haar hoofd lijkt het wel. Was dat toen in?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, volgens mij iemand van de Simpsons had ook zo'n enorm hoge kapsel. Maar,
1: was het daarop gebaseerd?
0: Ja, ik heb geen idee. Maar het was in ieder geval een heerlijk nummer. En we hebben het eerder vandaag ook al over haar gehad. Over het feit dat ik nog niet grijs ben.
1: Ja.
0: Dat sommige mensen denken dat als je 57 bent dat je grijs zou moeten zijn. Dus dat het tijd wordt dat ik mijn haar ga verven. Daar hadden we het eerder vandaag over. En toen zei ik, en daar heb je mij inderdaad terecht aan helpen herinneren, dat er ooit eens een keer iets met mijn kapsel gebeurde. Je moet je voorstellen, mijn zus heet Ellen. Ellen deed haar kappersvakopleiding. Dat deed ze net als mijn schoonzusje. En op een gegeven moment had ze mij gevraagd of ik als model wilde optreden. Dat maakte mij natuurlijk helemaal niet uit. En ik was een jaar of 14. Dan ben je trots op je haar.
1: Ook zo'n wel echt een periode dat je wel belangrijk vindt wat andere mensen van je
0: zeker,
1: vinden.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Het was in een periode dat ik dacht bij mezelf, ach, wat maakt het uit. Ik ga gewoon met mijn zusje mee. En ik had een redelijk vol kapsel. Beetje vergelijkbaar met wat ik nu heb. Misschien zelfs nog één klein tandje langer. En ik hoorde al een toen zij met mij bezig was. Dan moet je je voorstellen, ze was al niet al in het derde jaar of zo. Het was haar eerste jaar. En ik kreeg allerlei verhalen over dat stijlhaar en blond haar. Dat is ongeveer het ergste wat je hebben kan. Maar elke keer moest ze weer blijven corrigeren, corrigeren, corrigeren. Ik heb in die spiegel zitten kijken. Ik zag het steeds rampzaliger worden. En uiteindelijk heeft ze toch maar even de tondeuze gepakt. Standje 1 gezet. En toen zag ik eruit als een marinier. Zo moet je het eigenlijk even zien. En toen was het lichaam er ook een beetje bij passend. Maar ik heb er inderdaad een tijdje uitgezien. Heel kort gelukkig, want haar groeit snel bij mij. Als iemand die op een boot werkt als marineman of zo.
1: Ja, nou ja, dat is ook mooi, toch?
0: Ja.
1: Ook leuk. Ja, en is ze daarna wel beter geworden?
0: Ja, ja, ja. Ze heeft haar diploma gehaald. Heeft vele mensen jarenlang gekapt. En is uiteindelijk daar weer mee gestopt. Want ze is nu werkzaam in het ziekenhuis. Maar dan in de administratieve kant van het ziekenhuis. Maar inderdaad, die eerste keer die bij mij is meer blijven hangen dan de zeg maar, van de Teletubbies. Als je snapt wat ik bedoel. Oh, verschrikkelijk. Maar goed, ik had het beloofd, dus ik moest jullie bijpraten. En dat heb ik bij deze gedaan. En ik wil er nooit meer over praten. Dat snap jij wel natuurlijk.
1: Oh, maar dat gaat niet gebeuren. Ik zou er nog dagelijks aan herinneren, Pieter.
0: Je bent een geweldige vrouw. Ik ga gauw met iets anders beginnen. Want nog geen week na de finale van de Tour de France staat vandaag Wateringen in het teken van wielrennen. Vandaag vindt voor de 52e keer de profronde Westland plaats. Waarbij zowel kinderen, amateurs als echte profs wedstrijden rijden. Vanmiddag om 12 uur is het startschot. En onze verslaggever Dennis van Schie die neemt altijd een kijkje bij de opbouw van het wielerevenement. En dat is vandaag niet anders, Dennis.
2: Nee, zeg dat. De hekken die zijn inmiddels gesloten, dus er mag niemand het parcours meer op. Er worden er nog wel wat broodjes aangeleverd hier bij de VIP-tent. En straks gaat nog even de trust omhoog, de finishboog. En dan zijn ze er klaar voor. Om 12 uur de eerste renners aan de start. Patrick, wat moet er nu nog gebeuren?
3: Nou, we zijn een beetje met de laatste dingetjes bezig. Inderdaad, het parcours is nog niet helemaal dicht. Maar gelukkig, want we starten pas om 12 uur. Dus we hebben nog even de tijd. Wat wij nog allemaal gaan doen is... Ed, weet jij wat we allemaal nog moeten doen?
4: Nou, we moeten gewoon de laatste hand leggen en de finishing touch eventjes neerzetten. En dan kunnen we straks om 12 uur de Rabo Dikke Banden race beginnen met de jeugd. En dat we proberen wel te enthousiasmeren, zeg maar. Dat de jeugd ook gaat fietsen. Want we vinden eigenlijk in de loop der tijd wel heel erg jammer dat we de junioren en de nieuwelingen zijn moeten stoppen. Want er was gewoon veel te weinig animo. En we zijn blij dat de Rabobank ook weer ingestapt is daar bij de Dikke Banden race. Dat die... dat enthousiasmeren van de kinderen. Dat is heel belangrijk.
2: Ja. Ik zie wat zweetdruppels op je voorhoofd. Je hebt er al een paar uur op zitten vandaag. Het is vannacht ook laat geworden, hè?
4: Ja, we waren even tot 10:30 nog doorgegaan. En toen gingen we nog even één drankje drinken in de scrumpy. ik denk dat ik al 2:15 erin lag. En dan, 5:15 gingen we wekken weer. Dus.
2: Ja.
4: Troeproost er nu.
2: Ja, maar het is wel de mooiste dag van het jaar voor Wateringen. Vanavond ook die profronde. Welke namen komen er zoal?
4: We hebben dan Olaf Kooi, het jachtluipaard van Numansdorp. We hebben Wilco Kelderman, Huub Arts, Julius van den Berg, Tim van Dijken en schaatser Kjeld Nuis. Dus we hebben echt leuke namen erop staan. We hebben ook de Australisch kampioen, Let's kampioen. Dus we hebben echt een...

0: leuke deelnemersveld.
1: Allemaal uit het hoofd?
0: Nou ja, want ik heb ze gauw even opgezocht. Hè.
1: Patrick, ik zie wel heel veel jonge koppies ook om me heen als het gaat om de vrijwilligers. Dat doet jou goed, denk ik.
2: Nou, dat doet ons zeker goed, want we hebben ook nog best wel wat... Wat ouderen en ouderen. Dat klinkt wel heel... Er komen er net twee aanlopen. Maar in ieder geval, nee, we zijn onwijs blij met iedereen, met alle vrijwilligers. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En het mooie is, we zijn een groep van jong en oud. En ja, dat werkt eigenlijk onwijs fijn. Dus,
1: ik kan me een paar jaar geleden nog wel herinneren. Alberto Contador, de gele trui. 50.000 man in Wateringen. Hoeveel verwacht je er vandaag?
2: Nou, ik moet zeggen, het is natuurlijk echt wel top weer vandaag. Dus ja, ik verwacht echt wel een mannetje of 30.000, denk ik.
1: En waar kijk je nu het meeste naar uit vandaag?
2: Waar ik het meest naar uitkijk? Zo, jij stelt wel een goede vraag op de vroegochtend. Ja, gewoon dat het gewoon een gezellig evenement wordt. En ja, we hebben mooi weer, dus dat scheelt al de helft. En iedereen langs het parcours ja, met een glimlach op zijn gezicht de dag volbrengt. Ja.
1: Want ik ben hier straks tussen 12 en 2 ook nog even voor het radioprogramma. Dan wordt er ook al in de tuintjesfeest gevierd. Hè? Dat maakt Wateringen ook altijd zo leuk.
2: Het is inderdaad, het is een heel hecht dorp, moet ik zeggen. Het is altijd zo mooi dat als je inderdaad een rondje loopt of een rondje rijdt. Ja, je ziet dat er veel, er worden nu eigenlijk al veel tuintjes opgebouwd van mensen die, ja, die echt vrijgenomen hebben om de profronde mee te maken. Dus dat,
1: Ed, voor jou, wat is jouw hoogtepunt vandaag, denk je?
0: Nou, ik denk als we vanavond alles weer opgeruimd en klaar zijn en weer in scrumpie staan. Want dan ja, is eigenlijk alles weer naar tevredenheid verlopen en alles is opgeruimd. En dan staan wij weer met een gerust hart weer in de scrumpie. En ja, ook wat Patrick zegt, gewoon ja, de enthousiasme en dat de mensen aan het genieten zijn, zeg maar, van de renners en ook de A en B renners, zeg maar. Dus dat is klasse 1 en klasse 3. Er zijn veel gasten waar ik ook samen mee fiets. Dat is gewoon superleuk om die dan hier te zien fietsen. En ja, die vinden het ook allemaal superleuk. Ik krijg allemaal appjes nu al van gasten van... joh, ja, ik ben er klaar voor. En vanavond gaan we shinen en knallen. En, dus ja, dat is superleuk.
1: En die Scrumpy, dat is het café, hè, hier verderop.
0: Ja, dat is het plaatselijke café. En ja, dat is eigenlijk ook voor de vrijwilligers dat wel altijd ja, superleuk. Iedereen lust denk ik wel een biertje. En ja, dan daar met z'n allen gewoon altijd even afsluiten. Een van de ouderen die knikt naar me van, ik lust er wel een.
1: En het is nu 8:55. Ja, ik kan niet wachten. Om 12:00 vanmiddag gaat het hier los. En nou ja, je hoort er de hele dag updates over Radio West.
3: Eén ding is zeker, Dennis van Schie gaat voorlopig nog niet naar de Scrumpy.
0: Ja, dankjewel.
4: Je luistert naar West wordt

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Eén, kan je weer een prijs winnen in de tijdmachine. Maar is het nieuws met Bob Brinkman.
7: Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel vast als verdachte. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk heeft last van strandgangers die op hun terrein parkeren en wil daar korte metten mee maken. Wie geen bewoner, medewerker of bezoeker is van het woonzorgcentrum betaalt vanaf nu 40 euro per dag bij de receptie. En een aanrijding op de 18-kavelse weg in Nieuwkoop gisteravond tussen een auto en een scooter. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
9: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
8: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
10: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, ze zitten alweer in het vierde uur van West wordt wakker deze ochtend. Zijn Tess Melo en Pieter Tammens jullie gidsen in de eerste beginselen van deze prachtige dag op deze 30ste juli. En dat natuurlijk allemaal vanwege de vakantie van Jorinda en Tjeerd. En het is ons een waar genoegen, dat kunnen we wel stellen, toch?
1: Zeker. Ik moet wel nog even bijkomen van CCR. Is dat echt? Zei je dat echt? Zeg je dat echt?
0: Ja, CCR is de afkorting. En dan Creedence Clearwater Revival.
1: Mag ik een onpopulaire mening misschien? Maar ik vind dat zo ongelooflijk irritant als mensen alles afkorten tot letters. Ik vind dat echt, dat weet je, ik heb het al eens eerder gehad over mijn Australische man. Natuurlijk in Australië werkelijk, daar praten ze gewoon alleen maar in, ja, PFL, DVC, bla bla. Nou, je hebt geen idee waar ze het over hebben. Dus voor mij ook CCR, als jij dat zou zeggen, ik ga een lekker nummer draaien van CCR, dan zou ik ook echt je aankijken van, wat zeg jij nou? Maar dat wist ik helemaal niet.
0: Oh, nou, om die irritatie nog verder op te drijven, luisteraar, als je luistert en je hebt onder de wapenen gezeten, WhatsApp ons is wat mi papo in je liboza betekent. Doe dat naar 070-307-8080. Dan gaan we eens even kijken of dit collectieve geheugen bij de mannen onder de wapenen nog een beetje leeft. Maar er is nog een reden om contact met onze studio te zoeken. Let op.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Want dat gaan we zometeen spelen. Dat betekent dat je zometeen tijdens de volgende plaat mag gaan bellen. Maar niet alleen zomaar. Je moet er wel wat voor doen. Maar je kan ook hele leuke prijzen winnen, Tess.
1: Nou, en of. Ja, je maakt kans om dan met 4 personen naar het Oranje Hotel te gaan. Op Scheveningen natuurlijk. Dat was een gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Is nu een monument geworden. Oorlogsmonument en een museum dus. Ja, eigenlijk zou ik willen zeggen, heel goed voor een dagje Scheveningen. Als je naar Scheveningen gaat, daar naartoe voor het educatieve gedeelte. Je inlezen, een beetje historische context. En dan daarna zou ik willen aanraden om dan toch ook nog iets leuks te doen. Iets luchtigs. Want het is best zwaar, maar het is zo ongelooflijk mooi. Maar daar kan je kaart voor winnen. Ja. Ja, en als je natuurlijk 3 vragen goed hebt, dan maak je kans om de eind van de week dat fantastische verwendpakket met daarin hotelovernachting voor 2 personen te winnen. Met ontbijt.
0: Ja. Ik zeg, als je een heel klein beetje quizgevoelig bent en je hebt wat historisch besef, ga dan zometeen lekker bellen. Want voor je het weet, nomineer je voor dat verwendpakket. We'll

Ja, dan moeten we natuurlijk wel het telefoonnummer even melden voor het meedoen met de tijdmachine 070-390-5454. Dat is 070-390-5454 als je mee wil doen met de tijdmachine.

0: Uit de middelbare school waren allemaal wel een heel klein beetje verliefd op Batia. De zangeres die ook hoort in de band Matt Bianco. En Whose Side Are You On?
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, de Radio West Tijdmachine. Hoe goed ben je in het herinneren wat er een aantal jaren geleden gebeurde? En dan zal je natuurlijk ook wel heel even op zoek moeten naar die opgave die er ook bij zit. Hè. Dat mogen helder zijn. En gelukkig hadden wij, nadat we het telefoonnummer noemden, ging ook de boel behoorlijk los. En ik ben heel erg blij dat we een kandidaat aan de telefoon hebben. En dat is Mario de Vries uit Gouda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goed scherp gereageerd.
2: Ja, ja, het was snel aan de beurt.
0: Ja, nee, dat deed je goed. Dat deed je goed. Hoe is het in Gouda?
2: Ja, lekker. Ja, lekker warm. Aan het werk. Nee, alles goed hier.
0: Nou, hartstikke goed. Ken je het spel of moet ik er nog iets over uitleggen?
2: Nee hoor, ik ken het wel. Ja, ik heb Radio West altijd opstaan, dus ik ken het wel.
0: Kijk, we waren een beetje op zoek naar een complimentje en die heb je zojuist gegeven. Dus dat is hartstikke goed.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we nog even doornemen wat je allemaal kan winnen, Mario. Want het is bij één vraag goed eigenlijk al raak, toch Tess?
3: Ja, want dan ben je alweer, dan mag je al naar het Oranje Hotel met 4 personen op Scheveningen. Moet je wel een klein stukje van Gouda naar Scheveningen. Maar het is het meer dan waard, dus doe je best. En mocht je nou... Ja, toch? Ja.
2: Ja, zeker.
3: Als jij nou 3 vragen goed hebt, en daar gaan we nu wel even vanuit, dan maak je ook nog eens kans met een hotelovernachting voor 2 personen met een ontbijt. En dan kan je kiezen uit meer dan 100 hotels in heel Nederland. Van een landgoed op de Veluwe tot een kasteel in Zuid-Limburg of een strandhotel aan de Zeeuwse kust. Dus, oh, er zit trouwens ook nog in dat verwendpakket dat je erbij krijgt, zit een flesje alcoholvrije bubbels. Je krijgt 2 champagneglazen, wat lekkere hapjes. Ja, loopt het water jou in de mond, Mario?
2: Ja, zeker. Heel leuk. Heel leuk.
3: Heel goed. Hey, en eventjes, heb je een idee van nou die tijd, dat weet ik nog het allerbeste. Als je me vraagt over die periode, dan gaat het me wel lukken om die 3 vragen te beantwoorden.
2: Nou, een beetje jaren 90, 2000 denk ik. Zo. Niet oud.
3: Oké. Nou, we gaan even kijken. We gaan kijken waar we terechtkomen, Pieter.
0: Zeker. Nou, we hebben de tijdmachine even goed opgefrist. Even lekker schoongemaakt. Dus het ruikt een beetje naar citroentjes. Dus ga zitten. Doe je 4-puntsgordel goed om. En spits de oren voor het jaartal die je nu duidelijk gaat worden.
2: Ik zit er klaar voor.
1: Deuren gaan dicht. Zes. Deuren gaan open.
0: Ja. Mijn eerste reactie is als ik dit jaartal hoor dat ik denk, nou, dat is kort geleden, maar dat is alweer enige tijd terug, toch Mario?
2: Jazeker, ja. Jaartje 20, hè, geloof ik. 2006 hoor ik.
0: Om het precies te hebben, dat klopt inderdaad. Nou, we gaan eens even kijken. Je gaf al aan dat dit mogelijk wel een behoorlijk bekend iets gaat worden qua jaartal. Dus we gaan beginnen met de 3 vragen. En we beginnen met actrice Helen Mirren. Zij wint in 2006 een Oscar. De bekendste Amerikaanse filmprijs voor haar hoofdrol in de film The Queen. Welke koningin vertolkt zij in die film?
2: Ik denk Queen Elizabeth.
0: Queen Elizabeth, dat gaan wij noteren. En dan hebben we een minderheidskabinet in ons land in dat jaar, vanaf de zomer 2006. Het derde kabinet Balkenende treedt dan aan, gevormd door VVD en CDA.

0: CDA. Welke Johan is daarin minister van Binnenlandse Zaken?
1: Johan Remkes.
0: Johan Remkes, dat gaan we opschrijven. En dan de derde vraag. Welke zangeres uit Almelo heeft in 2006 een grote hit met The Great Escape?
1: Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange. Nou, dat lijkt mij helder. Je reageerde vrij snel wat dat betreft op alle vragen. Dus ja, je kwam redelijk zeker uit je woorden, Mario. We gaan eens even kijken wat de notaris hiervan vindt.
2: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We kunnen spreken over een full pool.
1: Nou, dat is
0: heel
1: mooi.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, niet alleen dus naar het Oranje Hotel, maar ook kansmakend op die hele grote prijs, Mario. Dus blijf lekker hangen. Dan gaan we even de gegevens met je doornemen. En wij gaan hier op Radio West natuurlijk luisteren naar de dame die we hoorden in het antwoord op de derde vraag. En dat is niemand minder dan onze eigen Ilse de Lange. Geniet van je dag, Mario.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Een tevreden man, dat is onze Mario de Vries uit Gouda. Hij is een van de overigens velen die ondertussen zijn genomineerd om de hoofdprijs te gaan pakken deze week. Want wat dat betreft moet ik zeggen dat het goed gaat met onze tijdmachine. Het is, we hebben goede kandidaten deze week. Ze zijn uitgeslapen, dus ze zijn of toe aan vakantie en al een heel klein beetje met hun hoofd in het verleden. Of ze komen terug van vakantie en ze zijn eigenlijk lekker voor elkaar.
1: Ja, zie je, dat doet een man toch, of een man of een vrouw, toch wel goed, hè? Eventjes weg zijn, even eruit zijn of ergens klaar voor zijn van ik ga weer even op vakantie, ik ga weer ergens naartoe. Ga je nog weg eigenlijk, Pieter?
0: Nou, niet op korte termijn. Ik ben natuurlijk al naar Portugal geweest, maar zometeen in het najaar gaan we nog even iets leuks doen, maar we hebben nog geen idee wat.
1: Oh, nou.
0: En jij?
1: Ik ga nog naar Oostenrijk.
0: Okay.
1: Ja, want vrienden van ons die hebben een huis in Oostenrijk. Dat is natuurlijk het allerbeste wat je kan hebben. Vrienden die een huis hebben in Oostenrijk. Dus wij gaan opeens zomaar een weekje met elkaar lekker naar Oostenrijk.
0: En wat ga je doen? Wandelen?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil wel gaan wandelen, maar dat is toch een beetje lastig met een anderhalfjarige die alleen maar de hele tijd wil rennen. En ik wil toch een beetje voorkomen dat we de hele tijd soort met hartklopping achter het kind aan moeten rennen, omdat er daar weer een klif is of daar weer. Dus nee, ik denk dat we vooral gewoon lekker, ik weet het eigenlijk niet, gewoon lekker spelletjes spelen en misschien een beetje zwemmen in een meertje ergens. Maar ja, hiken, dat zit er denk ik even niet in. Het kan wel met zo'n ding op je rug, weet je wel, je kind inzet, maar die van ons, die laat zich daar echt geen seconde in zetten.
0: Nee, zit er veel energie in?
1: Heel veel energie, ja. Nou, veel meer dan dat er bij mij in zit in ieder geval. En bij mijn man samen opgeteld. Dus dat zie ik niet helemaal gebeuren. Hoewel ik het wel heel leuk zou vinden. Later, als het wat groter is, dan gaan we vast wel lekker hiken met onze bergschoenen.
0: Ja, het werkt wel goed, hoor. Ondertussen is dat ook alweer 100 jaar geleden. Maar onze jongste dochter, die had ik toen wij een keer in Normandië op vakantie waren. In zo'n draagbeugel, zeg maar, even voor het gemak. En ik denk dat toen het echt al een klein kind was, er al een heel klein beetje historisch besef in zat. Want tot op de dag van vandaag is ze altijd heel erg geïnteresseerd in musea. We pakken nog wel eens een museumpje, trouwens ook met mijn oudste dochter. Maar het was echt opvallend dat zij normaal gesproken zo stuiterend was zoals je een kind kan hebben. En wij liepen in Normandië, waar natuurlijk heel veel over juni 44 te zien was in van die hele interessante musea. En ze zat lekker op mijn rug en lekker een beetje te kijken. En op een gegeven moment hoorde ik er ook zelfs heel klein beetje zoomen, want toen was ze langzaam weggezakt. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Zometeen nog in het resterende deel van deze uitzending gaan we natuurlijk nog naar een leuk uittip kijken, denk ik.
1: Nou, en
0: dus wat dat betreft nog reden genoeg om lekker bij ons te blijven hangen. Ja, en als je zondag niks te doen hebt, dan heb ik ook wel enig idee voor jullie.
2: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
2: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: En zo is het alweer 21:30, time flies, maar wel tijd voor regionaal nieuws gelezen door Bob Brinkman. Goedemorgen Bob.
14: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess Merlo.
1: Goedemorgen.
14: Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Oudekerk aan den IJssel vast als verdachte. Hij stuurde e-mails met teksten als, quote, ik vermoord geen volwassen personen die zich niet kunnen verweren, maar een kind. En, quote, ik werk 10 uur per dag om een wapen te kunnen kopen, zodat ik een martelaar kan worden. De verdachte komt van origine uit Iran en gaf aan trouw te willen zweren aan terreurorganisatie Islamitische Staat. In de berichten zei hij bereid te zijn om dood te gaan terwijl hij een aanslag bij een school pleegde. De AIVD trok aan de bel over deze berichten. Eind maart werd de man opgepakt. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk wil korte metten maken met strandgangers die bij het zorgcentrum parkeren. Wie geen bewoner, medewerker of bezoeker van Groot Hoogwaak is, betaalt vanaf nu €40 per dag bij de receptie om daar te parkeren waar dat voorheen gratis was. Volgens het woonzorgcentrum werd het terrein de afgelopen jaren regelmatig gebruikt door mensen die naar het strand gingen, op bezoek kwamen bij bewoners die daar gewoon in de buurt wonen of verbleven in een vakantiehuisje. Ook zouden er regelmatig campers op het terrein hebben overnacht. En de profronde van Wateringen is vandaag een jaarlijks terugkerend evenement. Compleet met kermis, optredens en bekende profwielrenners aan de start. De eerste wedstrijd, dikke bandenrace, begint om 12 uur vanmiddag. Maar de voorbereidingen zijn natuurlijk al langer bezig. Tot 's avonds laat worden tribunes opgebouwd, hekken geplaatst. Ja, en dan is het even slim om goed je slaap te pakken.
15: Ja, we waren even tot 10:30 nog doorgegaan. En toen gingen we nog even één drankje drinken in de scrumpy. En ja, ik denk dat ik al 2:15 erin lag en dan... wat was het? 4:45 gingen we wekken weer. Dus. Trouwproosten nu.
14: Het hoort er een beetje bij een van de belangrijkste dagen van het jaar voor Wateringen. Verslaggever Dennis van Schie hoor je later vandaag bij het programma Menno in de Middag. Want ook weer vanaf de profronde in Wateringen. Mooi evenement.
0: Ja, en voor het weer gaan we naar Reinoud van de Born. Goedemorgen Reinoud.
16: Het is vandaag een mooie dag met veel zon en temperaturen die tot 27 graden oplopen. Vanmiddag iets meer bewolking. Dat geldt ook voor morgen, dan is er een kleine buienkans. In het weekend komt de zon weer terug en zondag wordt het 27 graden. En dan gaan we de nieuwe week in met opnieuw veel zon. Soms ook wel eens een bui, maar niet heel erg veel regen.
14: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

vreselijke aanleiding was voor Frank Boeijen reden om dit nummer te schrijven. De dood van Kevin Duinmeijer dankzij racistisch geweld. Hij bestormde de hitparades mee, maar vestigde in ieder geval ook aandacht op het feit dat we elkaar niet alleen maar leuk moeten vinden, al op basis van onze kleur. Een heel belangrijk nummer uit het begin jaren 80. Best wat wakker, daar luister je naar hier op Radio West. Natuurlijk gaan we ondertussen indoen straks. Maar eerst gaan we lekker zwemmen. Nee, dat is helemaal niet waar. De man heet gewoon zo. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Ondertussen in...
1: Ja, ik krijg hier altijd het vakantiegevoel van. We hadden natuurlijk net al een heel klein beetje over vakantie, Tess. Maar als ik... Ja, dit is zo laid back, zoals dat heel mooi heet.
2: Die wuivende palmbomen, die zien je helemaal zo... Dus ik lig nu al in een hangmat. Lekker cocktail in mijn hand. Nou, dat is niet helemaal waar, hè. We zitten hier gewoon in de studio. Ik heb hier een kop thee. Nou ja, dat is nu koud. Ja, nee. Wij moeten nog even in de vakantiestemming komen. Maar gelukkig hebben we daar de luisteraars voor. Die krijgen ons wel in de vakantiestemming.
1: Absoluut. Want, oh, wat is dat een heerlijk gebied. De Moezelstreek in Duitsland. En daar staat Michel Willems samen met zijn vrouw Lien. Met een camper bij de Moezel. Wat is op dit moment je uitzicht, Michel?
3: Nou, dat is eigenlijk schilderachtig. Ik sta op de kade aan de Moezel en ik kijk uit naar een 16e eeuws stadje, Breistein. Dat ligt aan de overkant van de Moezel. En dat wordt geflankeerd door allerlei wijnranken. En ik kan gewoon uren op de steigertje zitten hier en dan daar krijg ik geen genoeg van. Het is zo verschrikkelijk mooi, het is ongelooflijk.
1: Ja, ik hoor het aan je stem, echt. Ik hoor je gewoon glimlachen in je zinnen die je uitspreekt, Michel.
3: Ik denk dat inderdaad zo is gewoon. Want ik voel me ook heel relaxed hier, want de sfeer is gewoon fantastisch. De mensen zijn heel vriendelijk. En het voordeel is, je hoeft niet het eind van de wereld te reizen om het naar je zin te hebben. Dit is van vandaag uurtje 5 rijden en je zit in een totaal andere wereld. Dus het is echt geweldig.
1: Ja, en is dit de reden waarom jullie juist voor die Moezel hebben gekozen?
3: Ja, dat is eigenlijk dat toeval dat mijn vrouw die kwam erop. Want we waren eens een keer in Duitsland geweest, maar niet van de Moezel wisten eigenlijk niet zoveel. En toen was ze aan het googlen en toen zag ze deze camping. Ik zei, moet je kijken hoe die ligging is en je kan aan de vader staan. Ik zeg, dan doen we het gewoon. Dus we staan nu voor de derde keer. En ook zeker niet voor de laatste keer, want het bevalt hier gewoon echt buitengewoon. Het is echt het toppunt van relaxheid eigenlijk. Dus,
2: sta je dan ook op dezelfde camping weer voor de derde keer dan?
3: Ja. Sterker nog, we staan op dezelfde plek.
2: Oh, wat heerlijk.
3: We zijn een beetje gewoonte dieren. Als het bevalt, dan het kan misschien altijd beter, maar het kan vaak een stuk rotter. Dus dat risico willen we niet nemen.
2: Ja, maar waarom niet? En zijn er dan ook mensen die je daar dan opnieuw hebt gezien? Die je opnieuw ontmoet?
3: Nou, toevallig was heel grappig. Vorig jaar hebben we 2000 mensen ontmoet. De ene heette Manu en de andere ook. Dat kwam omdat de ene was een man die heette Manuel en die vrouw heette Manuela. En daar waren onze buren en hebben nog steeds contact mee. En eigenlijk zou de vrouwelijke versie dan dit jaar hier naartoe komen, maar die is helaas ziek geworden. En de andere was verhinderd. Maar sowieso krijgen we het hele jaar door met de camper eigenlijk door Nederland heen. En ja, dan kom je toch weer steeds dezelfde mensen tegen. En dat is gewoon ontzettend grappig.
2: Heerlijk.
1: Ja, je bent met een camper, hè? Dat betekent dat je denk ik niet je verblijfplaats elke keer verplaatst. Hebben jullie fietsen bij je? Of hoe los je dat op, Michel?
3: Ja, we doen voor de vorige gewoon best wel genoeg boodschappen. En dagelijks fiets ik naar een dorpje in de buurt vlakbij Kochem. En dan haal ik gewoon de nodige boodschappen voor die dag. Dat houdt je ook een beetje bezig. Want het mooie is eigenlijk, thuis moet je altijd wat doen. En hier kan ik helemaal niks doen. En dat klinkt aan de ene kant een beetje terug, maar dat is het juist niet. Dus je moet gewoon gaan verzinnen wat je gaat doen op een dag. En dat is de manier om tot rust te komen eigenlijk.
1: Ja, ik kan me alles bij voorstellen. Ben jij een boekenlezer? Ben je een tv- of internetkijker? Wat doe je dan zoal?
2: Badmintonner.
3: Ja, nou, het klinkt heel gek, maar ik heb gisteren 4 uur lang met mijn voetjes in de Moezel gezeten, met een koptelefoon op. En dan luister ik lekker muziek. En dat is voor mij het ultieme gevoel van rust en vrijheid. Dan zie je de bootjes voorbij komen en die mensen die zwaaien dan ook naar je. Het is een beetje truttig allemaal, maar het is precies waar ik naar op zoek ben.
1: Nou ja, noem het maar truttig. Wat voor muziek had je op je koptelefoon? Duitse muziek of toch een heel klein beetje voor Tess wat Frans?
3: Nee, ik sla de slagers even over. Ik luister eigenlijk veel house, maar ik ben ook een groot fan van Bruno Mars. Dat vind ik echt een genie. Maar ook 80 muziek. En het gaat eigenlijk alle kanten op. Maar het is ook zo lekker als je zo ligt. Dat je denkt, oh ja, laat dat plaatje even luisteren. En dan kom je weer het volgende plaatje. En voor het weet je, ligt je 4 uur lang op een stijger eigenlijk. Dus dat geeft eigenlijk aan, zeker voor mij, hoe rustig ik ben hier zo. Thuis zit ik geen 5 minuten stil of zo. Dat lukt helemaal niet.
2: En hoe lang mogen jullie nog blijven daar?
3: We vertrekken over een dag of uit mijn hoofd 16 volgens mij.
1: Oh, jongens, heerlijk. En dan heb je voorlopig nog wel even dit uitzicht. En jij hebt uitzicht op wijnranken, Michel. Ik ga de vraag toch stellen. Maar ik neem aan dat je zo af en toe wel eens een flesje klinkt, of niet?
3: Eerlijkheidshalve moet ik dat toegeven, ja.
1: Ik hou van eerlijkheid, Michel. Ik hou ervan.
3: Ja, nee, maar het is natuurlijk eigenlijk... het zou een beetje raar zijn als je in zo'n beetje de bekendste wijnstreek van Duitsland, misschien wel Europa, niet een flesje witte moeswijn opentrekt. Dat zou natuurlijk heel raar zijn. En ja. dat gaat niet met enorme hoeveelheden om. Maar gewoon het proeven van die verschillende wijnhuizen, dat is ook weer gewoon ontzettend leuk. Als je hoort hoe het allemaal tot stand komt en hoe hard die mensen daarvoor moeten werken, dat is echt nou, interessant en lovenswaardig.
2: Oh, nou ook nog eens educatief dus. Oh.
3: Als je alcohol educatief zou kunnen benoemen, wil ik me daar graag mee aansluiten.
2: Ik zou het gewoon zo houden, Michel. Ja. Dan is het ook nog eens heel goed te verantwoorden.
1: Het klinkt als een topvakantie, maar hoe zit het met Lien? Die vermaakt zich ook een beetje?
3: Ja, die doet eigenlijk hetzelfde als ik. Niet zoveel. En dat bevalt dus prima.
1: Dan klinkt het zo goed, wil je zeggen.
3: Ja, nou ja, we zijn al bijna 30 jaar samen, dus dan kennen we elkaar wel van avond tot gort. Dus ja, we hebben ook een hond bij ons, dus soms lopen ze een stukje met de hond en gaan we ergens een hapje eten. Dus, het is allemaal niet zo spannend, maar dat is precies waar we op zoek zijn.
1: Ja, ik kan je vertellen, Michel, ik weet niet hoe het met Tess zit, maar die zag ik ook al knikken. Wij hebben het vakantiegevoel, mede dankzij Lien en jou, enorm te pakken. Ik wens je heel... heel veel plezier daar nog in het prachtige Duitsland. Geniet ervan, doe niet te veel, doe ook niet te weinig. En als je die koptelefoon opzet, straks met je voetjes in de moezel. Radio West, wij draaien best wel lekkere muziek.
3: Als ik mijn koptelefoon niet op heb, hebben we de hele dag Radio West op staan.
1: Ja, kijk, dat zijn de betere berichten.
3: Een complimentje naar jullie toe. Kijk, ik word af en toe een beetje moe van die schreeuwers op Radio 538. En, jullie hebben gewoon normale presentatoren met normale gesprekken, met normale muziek, een beetje gemêleerd. Ja, dat vind ik veel prettiger dan dat quasi populaire gelul van tegenwoordig. Dus ik vind het... bij ons staat de hele dag Radio West dan.
1: Nou, dat zijn de betere berichten. Naast mij is ondertussen aangeschoven Patrick van Houten. Ik kan je verklappen, hij begon te glimlachen. Michel, geniet van je vakantie nog. Hoi.
3: Dank je vriendelijk. En bedankt voor je belletje.

0: Volgens velen een van de mooiste stemmen uit de historie van de muziekgeschiedenis. Karen Carpenter samen met haar broer The Carpenters met Yesterday Once More hier op Radio West. Gevoel vier keer met je ogen knipperen, Tess Melo. En dan horen we die klakson alweer. Het is niet te geloven.
1: Ja, hè? Ja. Nou ja, gelukkig zien wij elkaar morgen in ieder geval nog.
0: Dat
1: jij en ik, dat is heel erg fijn. Maar het was wel, het waren wel weer fijne uren samen, toch?
0: Ja, mooie dingen durf u horen passeren. In de hoop bijvoorbeeld bij de zaagmolen dat ze geld bij elkaar kunnen krijgen om ook dat laatste deel van die molen te doen. Naar de profronde van het Westland wat eraan komt. We gingen van rechts naar links. En dat maakt dit ook wel leuk om te doen.
1: En net nog even lekker zo aan de moezel gezeten. Toch ook fijn.
0: Ja, ja ik kreeg daar wel een beetje het vakantiegevoel van.
1: Ja, nou kunnen wij natuurlijk even niet weg. Maar we kunnen natuurlijk wel hier, als je in de regio blijft, natuurlijk allerlei leuke uitjes doen. Er is van alles aan de hand. Er is bijvoorbeeld ook een heel erg leuk familieuitje in het Zuiderparktheater in Den Haag vandaag. Het begint om 2:00. En dat is een voorstelling, een muziektheatervoorstelling. Carnaval van het leven van het gezelschap Cantivaganti. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het is dus een Italiaans-Nederlands gezelschap gevestigd in Madrid. En die hebben dus een voorstelling gemaakt. Dat begint met een grijzend koppel. Twee grijze ouderen. En die worden stap voor stap jonger. Die gaan dus eigenlijk terug naar de allereerste adem. Het is een soort Benjamin Button.
0: Ja, Benjamin Button.
1: Maar dan in een theatervoorstelling voor de hele familie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar precies gaat gebeuren. Nou, in ieder geval van pensioen terug naar de puberteit, naar de eerste liefde, geboorte. Het toont eigenlijk hoe elk moment in je leven zijn eigen schoonheid heeft. Het klinkt heel mooi en ook heel leerzaam en ook heel inzichtelijk dat je dan na de voorstelling even met elkaar gaat napraten erover.
0: Ik vind het een uitstekende tip. En wat ik ook een uitstekende tip vind, is dat je gewoon lekker moet blijven hangen straks op zender. Want ik zag hem net een heel beetje glimlachen, Patrick. Toen jij, niet alleen jij, maar eigenlijk het hele team, dat compliment vanaf de moezel kregen over hoe wij met Radio West vakantiegangers in dit geval aan de moezel kunnen verpozen.
2: Ja, dat is toch leuk om te horen.
0: Ja,
2: word er sowieso blij van als je hoort hoeveel steeds meer regiogenoten, als ze op vakantie gaan, ons via de app meenemen tot in Portugal en veel verder weg aan toe. Maar hartstikke leuk om te horen natuurlijk. En blijf lekker luisteren, want straks

0: na tienen onder meer. Kunnen de volkstuinen in Den Haag het dak op in de archiefbak van 2008. We hebben de tijdmachine, de plaat voor 12 rond het thema slapen. En de jarige natuurlijk van vandaag komen ook voorbij.
1: Heel veel plezier daarbij. Tess, dankjewel. En wij spreken elkaar morgen weer. En waarde luisteraar, geniet van je dag. En van aan de bak zometeen natuurlijk.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
10: Welke Nederlandse attractie zit in de lift in de zomervakantie van 1986? Hoor je straks. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
11: De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters gebruiken daarbij soms de namen van echte wijkagenten. Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Oudekerk aan den IJssel vast als verdachte. En door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer onder water gezet. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, 10:30. Nu het overige nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
21: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zo

0: Muziek waar je meteen vrolijk van wordt op Radio West op een zonnige donderdagmorgen. David Bowie en Pat Metheny en This Is Not America. Goedemorgen.
1: Morgen. Is er al koffie, jongens?
0: Tuurlijk, voor jou wel. De tiende jaargang, aflevering 2330 van Aan de Bak. Wat was het een warme dag gisteren en een warme avond ook nog. Zeg, jeetje mina, toen ik gisteravond naar bed ging was het nog 26 graden. Ik moet je zeggen, ik ben blij dat ik een vooruitziende blik had. Want in de slaapkamer is sinds dit jaar een plafondventilator geïnstalleerd. Nou, dat is toch een genot hoor, met dit soort temperaturen kan ik je zeggen. Ik was gisteravond zo blij met dat apparaat. Ik heb hem een klein kusje gegeven. Ik moet je zeggen, ik doe dat niet meer, denk ik. Nou ja, of de volgende keer zet ik hem stil van tevoren.
2: Het

0: Jay and the Americans and come a little bit closer op Radio West. Ja, dat is een goed plan.
1: De plaats voor 12.
0: Mensen, de plaat voor... Ja. Plaat voor 12 zijn zeker geen slaapverwekkende platen.
1: Nummer 1.

0: Pretenders met die mooie stem van Chrissy Hynde en I Go To Sleep is keuzemogelijkheid 1 vandaag. En keuzemogelijkheid 2 bedoel ik. En keuzemogelijkheid 1, The Golden Earring and I Can't Sleep Without You. Ja, welke plaat vind jij zeker niet slaapverwekkend? En wil je horen straks rond 10 voor 12?
1: Wordt het 1 of 2?
0: 1 dus The Golden Earring, I Can't Sleep Without You. En 2 de Pretenders met I Go To Sleep. Stemmen via de Facebookpagina van Radio West of WhatsApp naar 070 307 8080.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dankzij de samenwerking van Elton John en de jongensgroep Blue kwam hij op nummer 1 met deze Sorry Seems to Be the Hardest Word in 2002. Straks in de tijdmachine natuurlijk weer kans op dat prachtige Verwen-weekend voor twee personen. Maar ook het regionieuws komt eraan. En pas op, er zijn weer nepagenten actief in de regio. Waar precies, hoor je zo van Bob.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis mee met Golden eSIM.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Download de app of ga naar goldenesim.com.
13: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, bijna 10:30. En een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
17: Goedemorgen Patrick. Een flinke tegenvaller voor houtzaagmogen De Salamander in Leidschendam. De wieken staan voorlopig stil. Uit onderzoek blijkt dat de stalen delen van de wieken ernstige gebreken vertonen. Volgens deskundigen is het daarom niet veilig om de molen uit 1778 nog langer te laten draaien. Bestuurslid van Stichting De Salamander, Roeland Hille.
18: Nou, dit is echt een hele grote domper. We hadden gedacht van, nou, de molen zit er weer spik en span uit. En nou hebben we deze tegenvaller. En als je eenmaal weet dat het niet veilig is om te draaien, dan kan je niet zoveel meer doen dan de wieken stilzetten.
17: Reparatie zou ongeveer, volgens eerste inschattingen, €150.000 kosten. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters doen zich voor als politieagent en gebruiken daarbij soms zelfs de namen van echte wijkagenten. Vooral ouderen lijken doelwit te zijn. Die criminelen bellen mensen met een smoes en proberen vervolgens langs te komen. Zo zeggen zij bijvoorbeeld dat zij waardevolle spullen of geld veilig willen stellen. En ook vragen zij soms om een pinpas op te halen. De politie waarschuwt inwoners alert te zijn op dit soort babbeltrucs. Echte agenten vragen nooit telefonisch om geld, sieraden, bankpassen of pincodes. Door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer onder water gezet. Dennis van Schie, verslaggever vanochtend, zag hoe de sluizen geopend werden.
19: Dat water dat beukt nu het poldergebied in en dat is een machtig gezicht. Er was hier net een calamiteitenwagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En die gasten zeggen ook al van ja, als je hier nu met een surfboard gaat staan, dan heb je net het idee alsof je bij Hawaii aan het surfen bent. Zo hoog zijn die golven. Het is echt een bijzonder gezicht en dit is ook echt een weinig vertoond beeld hoor. Dit zie je niet vaak dat dit moet worden ingezet.
17: Kan betekenen dat komende dagen wandelpaden daar bij de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer onder water komen te staan.
0: En dan naar het weer. En de weerexpert van dienst is Reinhard van der Born. Het is vandaag een mooie dag met veel zon en temperaturen die tot 27 graden oplopen. Vanmiddag iets meer bewolking. Dat geldt ook voor morgen, dan is er een kleine buienkans. In het weekend komt de zon weer terug en zondag wordt het 27 graden. En dan gaan we de nieuwe week in met opnieuw veel zon. Soms ook wel eens een bui, maar niet heel erg veel regen.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als het allemaal even lastig lijkt, dan weer klinkt er hoop in de muziek van Radio West. Alita Adams en The Window of Hope.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk fijne prijzen in de tijdmachine, maar eerst...
2: 1986.
0: Argentinië verslaat West-Duitsland in de finale van het WK voetbal op 29 juli 1986. In Mexico is dat. Het wordt 3-2 voor het team onder leiding van Diego Maradona. Door een storing in een hoogspanningskabel in Ter Aar zitten duizenden mensen in de Rijnstreek juist op die avond zonder kabeltelevisie. In plaatsen als Alkemade, Wouwbrugge, Nieuwkoop, Leimuiden en Rijnsaterwoude waren tv-eigenaars met een eigen antenne op het dak razend populair ineens. Ook mensen met een draagbare televisie met een eigen antenne hielden open huis, want zij konden de wedstrijd alsnog volgen. Amerikaanse zangeres Anita Baker geeft op 26 juli 1986 voor het eerst een concert op Britse bodem. Ze treedt op in het Hammersmith Odeon Theatre in Londen en dat is helemaal uitverkocht. En dat gaat goed met de attractieparken in ons land in de zomer van 1986. Zo krijgt de Apenhul 30.000 bezoekers meer binnen de hekken dan een zomer daarvoor. De dierentuin bij Apeldoorn verkoopt in totaal ruim 400.000 kaartjes. En dat komt vooral door het weer. Zo vertelt een woordvoerder van het park in het NOS-journaal.
3: Ja, het weer speelt zeker een rol voor een bedrijf als het onze en voor andere attractieparken. Te warm weer is niet goed, dan gaan mensen naar een zwembad. Te koud weer of regenweer is ook niet uitnodigend. Maar weer zoals nu is voor ons zeer geschikt.
2: 1986.
0: En dan in dat jaar ook succes voor de vrouw die aankomende zaterdag naar Nederland komt. Jazeker, ze staat in Amsterdam tijdens de World Pride, het World Pride Music Festival in AFAS Live. We hebben het over Madonna. Kijk, dat is nog eens een mooie verrassing. En

0: Ik ken al mensen die balen dat ze aankomend weekend toch andere plannen hebben al. Ja, niet in Amsterdam kunnen zijn. Madonna met Borderline. Ja, zijn buitenkansje natuurlijk.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Maar je moet maar net even kunnen. En je moet maar net even kunnen instappen in de Radio West tijdmachine. Nou, dat kan gelukkig heel simpel door te bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. En dat is deze week zeer de moeite waard. Met die prachtige hoofdprijs. Een heel verwend weekend zou je kunnen zeggen. Met daarin een hotelovernachting voor twee personen. Met ontbijt daarbij. Kun je zelf kiezen waar je wil logeren in heel Nederland. En misschien wil je op chic. Misschien wil je wat simpeler. Misschien wil je aan de kust. Misschien ga je naar de Veluwe. Of wil je naar Zuid-Limburg. Nederland is prachtig en we hebben alle keuze. En we doen er nog een verwend pakket bij. Om dat overnachtingsweekend echt lekker te beginnen. Met een flesje alcoholvrije bubbels. Met twee champagneglazen. En een paar lekkere hapjes erbij. 070-390-5454. Alsof dat nog niet genoeg is, heb ik ook nog eens een keer, als je maar één vraag goed weet te beantwoorden, 4 kaarten voor het grootste Zwanenmeer ter wereld. Het komt eindelijk weer eens naar Nederland. Sterker nog, het komt na 6 jaar terug naar Den Haag. Door het Shanghai Ballet uit China opgevoerd. En dat is mooi, want daarbij gebruiken ze niet 24 dansers zoals normaal, maar 48. En vandaar ook de titel van die voorstelling. 070-390-5454. Als je erbij wil zijn met 4 personen totaal. Het grootste Zwanenmeer ter wereld. Dat is op 28 augustus in dit geval. Daar heb ik 4 kaarten voor liggen aan. 070-390-5454. Ondertussen prachtig werk van Paul McCartney.

0: Paul McCartney, hij klinkt wat breekbaarder tegenwoordig, maar bij dit nummer vind ik het prachtig passen. Het heet Mama Gets By.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Speel ik met Piet Bok uit Delfrouw. Goedemorgen, Piet.
2: Goedemorgen.
0: Het was een bloedhete dag. Gisteren heb je hem een beetje goed doorstaan.
2: Ja, zeker. Maar ja. Ik heb er geen last van. Ik kan er goed tegen.
0: Kijk, dat scheelt. En bij jou binnen was het afgelopen nacht ook goed te doen?
2: Ja, ik heb airco in huis. Dus dat is
0: Kijk, ja.
2: Geweldig.
0: Geen centje pijn dan natuurlijk voor Piet. Dat snap ik dan wel. Ja.
2: Inderdaad.
1: Deuren gaan dicht.
0: Nou, ga lekker zitten in de airconditioning van de tijdmachine. Daar komt ie.
1: 1, 9, 7, 4.
0: Wauw, 1974.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, dat kun je zeggen, Piet.
2: Ja.
0: Ik was 1. Wat deed jij in 1974?
2: Ik was 13.
0: Oh.
2: Dus ik zat net op de middelbare school, ja.
0: Ja.
2: Eigenlijk.
0: Welke school was het?
2: De MAVO. Juliana MAVO in Delft.
0: De Juliana MAVO in Delft. Oké.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Wij gaan terug naar 1974 met drie vragen. Bijvoorbeeld deze. Donna Summer breekt in 1974 door in ons land door een optreden in het tv-programma Van Oekels Discohoek van de VPRO. Welke Hagenaar speelde het typetje chef Van Oekel in dat programma?
2: Ook Hagenaar speelde...
0: Chef Van Oekel, reeds.
2: Ja.
0: Hoe heette die ook alweer?
2: Nee, dat zou ik echt niet weten. Nee.
0: Boer Koekoek komt in 1974 met één zetel in de Eerste Kamer. Hoe heette zijn agrarische politieke partij destijds?
2: Even kijken hoor. Boer Koekoek.
0: Ja, zo heette hij.
2: Ja.
0: Je was al heel end, hoor. Je zei de...
2: De boerenpartij.
0: En Eric Clapton heeft een grote hit in 1974. In dat liedje bekent hij iemand te hebben neergeschoten. Over welke gezagsdrager zingt hij dat in dat liedje?
2: I shot the sheriff, but I didn't shot his deputy.
0: Ja.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, goed gedaan, hoor.
2: Doei.
0: Niet verkeerd. Nou, die laatste kwam er natuurlijk helemaal geweldig uit. De Boerenpartij was goed. En wij zochten Dolf Brouwers, de man achter het typetje chef Van Oekel.
2: Oh, Dolf Brouwers, ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, je moet het maar even weten op het moment natuurlijk. Maar wat maakt het uit? Want je hebt wel die vier kaarten te pakken voor het grootste Zwanenmeer in Den Haag. Daar ga je gewoon lekker naartoe, Piet.
2: Gaaf, man. Leuk.
0: Van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie avond van daar, hè?
2: Ja. Ik heb geen voorstelling wat het allemaal gaat worden, maar het zal wel leuk. Het zal wel mooi worden, denk ik.
0: Ja, nou ja, de overlevering vertelt dat het veel belooft. Dus je gaat het zelf aanschouwen. Veel plezier.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Volkstuinen in Den Haag kunnen het dak op in 2008. Komen we straks tegen in de archiefbak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
10: De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zouden zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters gebruiken daarbij zelfs soms de namen van echte wijkagenten. Meerdere basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel vast als verdachte. En een echtpaar uit Delft dat 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement verlaten. Dat heeft de rechter geoordeeld. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot studentenkamers. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Tot 12 uur aan de bak.
23: Hey Patrick, lekker bakkie!

0: Uit Engeland kwamen ze, Jigsaw. Typische jaren 70 muziek met Sky High op Radio West.
1: Eeuwige roem.
0: Maar wel een leuk liedje om een keer te nomineren voor Eeuwige Roem bijvoorbeeld. Ja, hij is rijp voor de roemlijst, zou je kunnen zeggen. En als je dat ook vindt, dan stuur je hem door. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Of je pakt natuurlijk een eigen liedje uit je platenkast of uit je geheugen. Het mag allemaal, als het maar een single geweest is van na 1965. Patrick@omroepwest.nl. Vandaag Ellie Kok, die woont in Delft en is 69 jaar. Ze is alleenstaand en pakt graag een terrasje. Veel is ze dol op sport kijken, met name tennis en voetbal. Goedemorgen, Ellie.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, en in het verleden heb je ook altijd gevoetbald, hè? Bij welke club was dat?
2: Onder andere bij KFC 71 uit Delft en Celeritas uit Den Haag.
0: Juist. En want damesvoetbal is eigenlijk pas de laatste tientallen jaren echt in opkomst, maar je was er dus vlot bij.
2: Ja, ik was bij het begin van de competitie van de KNVB. We mochten eindelijk voetballen in 72.
0: Wauw, ja, precies. Dat was in 72 dat het groene licht daarvoor gegeven werd in Nederland.
2: Ja, precies.
0: En jouw club was één van die clubs dus?
2: Ja, ik zat toen bij Delft, voetbalvereniging Delft. Maar na een jaar ben ik overgestapt naar KFC.
0: En wat vond je er altijd zo leuk aan?
2: Nou, ik ben als kind altijd op straat met de jongens altijd gevoetbald. Dus het was meer een jeugddroom, voetballen.
0: Ja, wat kicken dat dan...
2: Ik heb altijd op straat gevoetbald.
0: Ja, maar dat is toch kicken dat gelukt is uiteindelijk?
2: Ja, uiteindelijk wel. Het is heel mooi. Want ik had nooit verwacht dat het zo uit zou komen.
0: Nee, precies. Volg je het voetbal nog steeds ook bij de dames?
2: Ja. Ik ga wel eens kijken bij ADO.
0: Wat leuk. Oh, wat goed.
2: Ja.
0: En wat is wat jou betreft een speelster die we in de gaten moeten houden?
2: Die we in de gaten moeten houden? Ja, ik ben een fan van Miedema en Berestein.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Berestein vind ik echt... die heb ik ook bij ADO zien spelen.
0: Ja, dat zijn ze wel natuurlijk.
2: Echt een hele mooie speels.
0: Ja, snap ik. Nou, wat goed zeg. Ellie, mooi. We gaan eens even kijken naast je liefde voor het voetbal... wat je van de muziek vindt. Want zo klinken de roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige roem.

0: Tom Jones en She's the Lady staat er 2 dagen in. Ook 2 dagen voor Running Up That Hill van Kate Bush. En 3 voor Tears for Fears met Shout. Die kwam namelijk gisteren terug in het spel en had al een beetje voorsprong. Ellie, wat ga je ermee doen?
1: Ik ga Tom Jones eruit gooien.
0: Oh, je kaart gewoon, hè, voor de man. Ja.
1: Ja.
0: She's a lady. Ja, terwijl hij zingt She's a Lady, maar daar ben je niet gevoelig voor, hè? Nee.
1: Nou, ik vind dus Tom Jones wel leuk, maar ja. Andere nummers.
0: Oké. Nou ja, dat kan natuurlijk. Maar je wilt in dit geval een zangeres in de schijnwerper zetten. Waarom deze?
1: Ja, Grace Jones met I've Seen That Face Before. Daar heb ik heel veel herinneringen aan van vroeger toen ik uitging in de buurt van de Dennenweg.
0: Oh ja, vertel eens even. Even zo'n herinnering. Daar ben ik dan nu nieuwsgierig naar natuurlijk.
1: Nou, het was echt een uitgaansgebied een tijdje. Ik weet niet hoe het nu is hoor, want ik ga er niet meer uit.
0: Aha.
1: Maar dat was wel een hele leuke buurt om uit te gaan. Kazernestraat, Binnenweg, ja. In de Solstraat.
0: En dan was dit een liedje waar je graag op danste?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we die terugzetten in het spel. Want hij is eerder genomineerd door Roy Lodders. Dat was in augustus 2024. En start met een beetje voorsprong op 3 dagen. Kijken wat ermee gebeurt.
1: Oké.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Oké, bedankt. Hey, fijne uitzending.
0: Grace Jones, I've Seen That Face Before, is terug in Eeuwige Roem.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: van de vorige edities was hij nog te zien tijdens het Haagse Beatfestival. Erik Meesie en zonder jou, de man van Toontje Lager natuurlijk.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker niet slaapverwekkend vandaag, de plaats voor 12. Golden Earring, I Can't Sleep Without You tegenover I Go To Sleep van de Pretenders. Stemmen die binnenkomen via de Facebookpagina van Radio West. Marga Lindeman schrijft nummer 2 graag vanuit Wateringen, waar het vandaag een drukke wielrendag wordt. Ja, mooie traditie is dat. Dat de wielerronde van Wateringen natuurlijk vandaag, hoorde je meer over al in West wordt wakker. Nummer 2 Pretenders is voor jou genoteerd. Lies Kok zegt Golden Earring natuurlijk. Fijne dag vandaag, dankjewel. Golden Earring is voor jou genoteerd. René Scholtes, hey Patrick, voor mij de Golden Earring. Keuze 1, jij? Vraagteken. Nou, ik zeg helemaal niks natuurlijk, want ik ben totaal neutraal in deze, beste René. Maar dank voor je stem. En Victor schrijft, goedemorgen, ik ga deze keer voor nummer 2. Hij is wel een beetje slaapverwekkend, maar ook wel mooi, vind ik. Nou ja, fijne uitzending. Dankjewel, Victor. En dank voor de stem. De Pretenders is genoteerd. Wil je zelf ook meestemmen? App dan even naar de studio of ga naar de Facebookpagina van Radio West.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: for you. Inmiddels alweer 8 jaar oud deze van Ed Sheeran. Happier hoorde je op Radio West. Blijf in de buurt, straks de verjaardagskalender. Is er nog iemand jarig op 30 juli die je graag wil feliciteren via Radio West? Mail dan aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. En straks in het regio nieuws. Een echtpaar moet na 30 jaar hun huurwoning uit.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 precies. Bob Brinkman meldt zich met het regio nieuws.
4: Goedemorgen, Patrick. Een echtpaar uit Delft dat al 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement aan de Edu Perronlaan van de rechter verlaten. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot 160 studentenkamers. En hierdoor raken de huidige huurders hun woning kwijt en moeten zij verhuizen. Dit echtpaar van rond de 60 jaar verzette zich tegen deze gedwongen verhuizing, stapte naar de rechter. Maar die heeft geoordeeld dat het belang van 160 extra studentenkamers zwaarder weegt dan het belang van het stel om in dit huis te blijven. De rechter geeft het echtpaar wel meer tijd om te verhuizen, meer dan Duo had gevraagd. Rijnsburger Robert Sandbergen, die afgelopen dinsdag begon aan de Badwater 135, een van de zwaarste ultramarathons ter wereld, heeft voor de finish moeten stoppen. Bij deze ultramarathon loop je 217 kilometer door Death Valley bij temperaturen van ruim 50 graden. Na 140 kilometer heeft Robert Sandbergen de handdoek in de ring moeten gooien.
5: Het was voor mijn eigen veiligheid en gezondheid beter om er bij 140 uit te stappen. En bij 70 kilometer begon ik scheef te lopen en had ik wat last. Toen hadden we besloten om mezelf maar eens helemaal in de duct tape te zetten. Maar ook dat werkte niet, dus uiteindelijk bij 140 zijn we gestopt omdat het niet meer veilig was.
4: Robert Sandbergen liep mee voor een goed doel. Mensen die kampen met PTSS, daar heeft hij sowieso geld voor opgehaald. Of hij nou wel of niet over de eindstreep is gekomen.
5: En ik heb vandaag nog met de race-directeur gesproken en ik hoop volgend jaar op een revanche.
4: Nou, volgend jaar dus meer hierover op Radio West. En de profronde van Wateringen is vandaag. Een jaarlijks terugkerend evenement met kermis, optredens en bekende profwielrenners aan de start. De eerste wedstrijd begint zo om 12 uur. Maar de voorbereidingen zijn natuurlijk al langer bezig. Tot 's avonds laat werden tribunes opgebouwd, hekken geplaatst. En dan is het slim om even goed je slaap te pakken.
6: Ja, we waren even tot 10:30 nog doorgegaan. En toen gingen we nog even één drankje drinken in de scrumpie. En ja, ik denk dat ik al 2:15 erin lag. En dan, wat was het? 4:45 gingen we wekken weer. Dus troeproost
4: dan
6: nu.
4: Ja, het is dan ook een van de belangrijkste dagen van het jaar voor Wateringen. En verslaggever Dennis van Schie hoor je straks weer vanaf de profronde in Wateringen in het radioprogramma Menno in de Middag.
0: En hebben ze daar een beetje lekker weer voor zo'n profronde? Je hoort het van Reinhard van der Born.
7: Het is vandaag een mooie dag met veel zon en temperaturen die tot 27 graden oplopen. Vanmiddag iets meer bewolking. Dat geldt ook voor morgen, dan is er een kleine buienkans. In het weekend komt de zon weer terug en zondag wordt het 27 graden. En dan gaan we de nieuwe week in met opnieuw veel zon. Soms ook wel eens een bui, maar niet heel erg veel regen.
4: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zo kun je toch lekker voor je uitfantaseren op zo'n donderdagmorgen. Si j'étais président, Gérard Lenormand.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagen voor 30 juli, maar eerst
2: 2008.
0: Door noodweer in Noord-Italië komen 50 toeristen op 6 juli 2008 vast te zitten in de bergen daar. Een terugweg was afgesneden door het vele water van de hevige regen- en hagelbuien. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt op 31 juli 2008... het water op de planeet Mars te hebben aangeraakt en geproefd. Dat moet je niet te letterlijk nemen. Er is een bodemmonster genomen door de ruimtesonde Phoenix. De Phoenix-missie is vanwege het succes direct met 5 weken verlengd. Ruimte is schaars in de stad, maar Den Haag heeft wel nieuwe woningen nodig. Toch moeten al die bouwplannen niet ten koste gaan van volkstuinen. De gemeente Den Haag komt in de zomer van 2008 met het plan om volkstuinen een plek te geven op daken of parkeerdekken. Op dat moment zijn er in Den Haag 2900 volkstuinen verdeeld over 38 complexen. Chris van der Laan heeft sinds 1991 zo'n tuintje bij volkstuinvereniging Florence Nightingale. Hij ziet de volkstuintjes nog niet de hoogte ingaan, vertelt hij destijds op Radio West.
3: Volkstuinen in de hoogte, dat lijkt mij van niet. Want zoals u hier ziet, je hebt grond nodig. En ja, op een parkeergarage of op een daktuin, daar misschien 20 of 30 centimeter grond, dat is voor de doorsnee bloemen en planten, is dat veel te weinig. Ik denk dat je dan minstens moet gaan denken tussen de 60 en 100 centimeter. Wil daar iets behoorlijks, een struik die zijn wortels kwijt moet, of een boompje of wat dan ook, kan groeien.
2: 2008.

0: Haagse trots uit 2008, Anouk, en I Don't Wanna Hurt.
1: Ja!
0: Twee zelfs op 30 juli en misschien wel meer, maar die heb ik dan niet doorgekregen natuurlijk. Hans van Osten uit Den Haag is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. En ook Peter Kuiper mag kaarsjes uitblazen. 67 in zijn geval. Peter Kuiper op Scheveningen is dat. Van harte. Maakt er een mooie dag van allebei.

0: Rolling Stones, wat een lekkere klassieker op de donderdagmorgen bij Radio West. En Gimme Shelter, straks na 12 uur hoef je geen dekking te zoeken, maar hou je gewoon je radio aan op Menno in de middag.
1: Ja, wat zeg jij?
0: Ja. Oh, ja. Oh.
1: Nee, ja, we zijn namelijk bij de profronde Wateringen.

0: aan heeft trouwens. Of hij ook een beetje luchtig glitterpak heeft in deze warme tijden. Maar we gaan natuurlijk bellen met de sterren over hun vakantieplannen. John en Kees de Bever.
1: Oh, dat is leuk inderdaad. Ja. Straks na 12 hoor je er meer van. En in het kader van die vakantieplaten, Duitsstalige liedjes natuurlijk. Duitsland staat centraal, dus mail ze maar even naar menno@omroepwest.nl. menno@omroepwest.nl. Klein tipje mijnerzijds. Is Juliane Wedding al voorbijgekomen? Zou ik even meedoen.

0: goed nieuws voor de fans van Nero Ramazzotti, want hij komt volgend jaar weer naar ons land in het kader van zijn Una Storia Importante Tour. Is hij op 6 april volgend jaar in Nederland.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen. Nou, zeker niet slaapverwekkend. En dat zijn de uitslagen ook niet vandaag, hoor. 67% namelijk gaat voor de Golden Earring. En I Can't Sleep.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
3: eSIM. Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Zometeen 2 uur lang de zomerse Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West en het nieuws uit je regio, André Kolen.
5: De gemeente Delft stelt vanaf 15 augustus een drugsverbod in op en rond de Gasthuisplaats. Omwonenden klagen al langer van de overlast door scooterdealers en wildplassers. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters gebruiken daarbij soms zelfs de namen van echte wijkagenten. Een echtpaar uit Delft dat 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement verlaten. Daar heeft een rechter over geoordeeld. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot studentenkamers. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Tot 2:00.

0: Dire Straits. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze donderdag. De dag natuurlijk van shownieuws. En we bellen met de sterren om te vragen hoe ze vakantie vieren, waar ze vakantie vieren. Dat doen we de hele vakantie. En straks zo rond 2:50, een beetje aan het einde van deze Menno in de Middag, dan meldt Bob Brinkman zich hier voor shownieuws. En dan gaan we dat eens even vragen aan John en Kees de Bever. De Bevers, waar vieren zij vakantie? Straks in shownieuws. Wat doen we verder? We hebben natuurlijk de tijdmachine met mooie prijzen. Die hoofdprijs, die hotelovernachting die er morgen uitgaat. En we hebben natuurlijk de Op de Kaart Zomertour.
1: Op de Kaart.
0: En vandaag in het kader van de profronde Wateringen. En dat is een jaarlijks terugkerend wielerevenement. Zo kort na de Tour de France. Waar ook al die sterren uit de ronde van Frankrijk zich melden. Of veel van ze althans daarvan. En het is niet alleen wielrennen, Dennis van Schie. Het is vooral ook heel veel feest hè, daar in Wateringen de hele dag.
2: Ja, er gebeurt hier van alles. Het is ook prachtig weer. Dus heel Wateringen is naar buiten gekomen om te genieten van de zomerse toestanden hier. We staan hier bij de start-finishstreep van de Rabo Dikke Bandenrace. Dat is het eerste programma-onderdeel van de profronde Westland van vandaag. Met natuurlijk die grote klapper vanavond om 19:30. De profronde met de profs. Kjeld Nuis uit Leimuiden, de schaatser, doet mee. Olaf Kooi, regiogenoot. Frank van den Broek komt uit onze regio. Die zijn allemaal vanavond hier in Wateringen en die laten dan hun wielerkunsten zien aan het publiek. Het is al gezellig druk. De eerste ronde van de dikke bandenrace zit er zojuist op. En de kinderen, de jongens en de meiden van de tweede ronde die stellen zich nu op. Ik ga even kijken of ik een vrijwilliger kan aanschieten.
0: Ja, ja.
2: Ik zie daar Ben staan. Dat is een hele bekende Wateringer. Want Ben die is ook slager. En hij staat altijd woensdag op de markt met grillworsten.
0: Ja, dat
2: maar
0: weet
2: nu,
0: jij,
2: Ben,
0: dat
2: sta je hier bij de proefronde.
3: Ja, dat klopt. Ik heb hier altijd mijn kraam ook gehad. Oude slagerij. En ik wil er nog een beetje bij zijn. Dus ik doe nu vrijwilliger werk bij het wielercomité. En dat is geweldig, want dan hoor ik er toch nog een beetje bij. Ja,
2: en gisteren op de marktdag?
3: Markt. En er waren maar 3 aanmeldingen voor de noodmarkt. Ja, dat hebben ze gewoon afgeblazen. Maar woensdag ben ik er weer, hoor.
2: Met je worsten.
3: Zeker, zeker en vast.
2: Hoe hou jij zo'n dag vol? Want je staat nu wel een beetje te leunen op zo'n hek. Maar...
3: Ja, ik was hier al op tijd en de laatste spandoek ophangen. En met die jongens kijken of alles goed staat. En straks ga ik wel even douchen, maar dan ben ik weer op tijd terug. Want vanavond moet alles weer opgeruimd worden. Dus, en dat moet je ook met z'n allen doen. Dus dat komt goed.
2: En dankzij vrijwilligers zoals jou kan zo'n profronde blijven bestaan.
3: Ja, dat hoop ik wel. Ja, want, maar de animo is er wel, dus komt allemaal goed. Kom.
2: Zo merk je, Menno, er zijn hier ontelbaar veel verhalen te halen.
0: Ja.
2: Dus ik meld mij zo dadelijk weer maar even.
0: Ja, tuurlijk. Voor 19:30 nog weer even. En tot 14:00 blijf je sowieso bij ons daar in Wateringen bij Profronde Westland. Met niet alleen wielrenners, maar ook ongelooflijk veel evenementen rond die profronde. We gaan je zometeen nog horen, Dennis. Tot zo!

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Maar leg uit, wat vind je er leuk aan?
2: Het is een fenomenaal goed gemaakt programma.
3: Misschien mankeert er wat aan je oren.

0: Whitney Houston, Love Will Save the Day. Hier op Radio West, waar je ook kunt mailen naar menno@omroepwest.nl. En dat allemaal in het kader van jouw plaat. We hebben de hele vakantie allemaal weken met vakantielanden. En vorige week hadden we Spanje, deze hele week in het teken van Duitsland. Dus heb je een plaatje uit Duitsland? Duitsstalig zou wel het leukste zijn natuurlijk. En het zou ook nog leuk zijn als het een beetje zomers is. Ja, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Wie weet hoor je jouw plaat dan zometeen zo rond 5 voor 2.
1: Op de kaart.
0: We zijn in Wateringen, profronde Westland, waar al die wielrenners, ja, vooral de toppers, hoorden we net al van onze verslaggever Dennis van Schie, vanavond natuurlijk in actie komen, maar waar het de hele dag feest is. Ja, die worsten waar ik net over had, hè? Hoe, zijn die goed? Of?
2: Ja, dat zijn grillworsten van Warmenhoven. Dat is de slager hier op Wateringen.
0: Ja.
2: En die is er ook mee in de prijzen gevallen al een paar keer, dus kom dat proeven.
0: Nou, dat mag ik officieel niet zeggen, maar jij vindt ze lekker, hè? Dat, laten we het daarop
2: zeg
0: houden.
2: Zeg dat wel, ja. Ik ben even een loket verderop gegaan, want hier staan de rondemissen van de profronde Westland. Net zoals je die ook in de Tour de France hebt. Esmee, jij coördineert de meiden een beetje.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Al een aantal jaar. We hebben dit jaar weer drie spectaculaire rondemissen. Haar is gedaan vanmorgen. De make-up is gedaan. De mooie jurken zijn weer aan. Ze zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. En ze staan te trappelen voor de eerste podiumplekken.
2: Je hebt het zelf jarenlang gedaan. Hoe is dat om de hele dag een beetje mooi te zijn?
3: Ja, ik vind het altijd een hele gezellige dag om erbij te zijn. En of dat dan wel als rondemis is of als comitélid. Maar als rondemis, ja, wel 7 jaar rondemis geweest. En ik vond het altijd echt geweldig. En zo leuk en gezellig. En alle teamleden, comitéleden, de kinderen, de renners later op de dag. Het is altijd echt een hele gezellige dag.
2: Ja, want jullie moeten zo dadelijk al aan de bak, hè, voor de eerste uitreiking.
3: Ja, de drie rondemissen gaan straks podiumplek 1, 2 en 3 uitreiken voor de kinderen 7 en 8. De jongens en de meiden van de Rabo Dikke Banden Race. En er wordt nu nog hard gefietst voor de andere plekken. In de andere leeftijdscategorieën. Dus er komen straks wel een aantal leuke podiumplekken aan. Ja,
2: zeker. Ik ga even heel snel naar een van de nieuwe rondemissen. Er wordt een foto gemaakt, maar ik ga toch even heel snel tussendoor. Hoe is het voor jou om nu rondemis te zijn? De eerste keer?
4: Ja, dit is mijn allereerste keer. Ik vind het wel heel erg leuk. Spannend. Ik hoop niet dat ik ga vallen, laat ik dat zeggen. Want ik moet dadelijk wel het podium op. Ja. Maar dat is het spannendste. Verder gewoon lekker genieten. Dus,
2: wat moet je voor zoiets aanmelden of word je gevraagd?
4: Nou, ik zit op een dansschool. En op die dansschool vroeg ze van, joh dames, we zijn een beetje op zoek naar wat meiden dat willen doen. En zodoende zei, nou, lijkt me wel leuk. Dus allemaal een beetje via. En ik woon zelf ook in Wateringseveld. Dus ik ken het al een beetje van vroeger. Dus vandaar.
2: Nu heb je ook altijd van die mensen die zeuren en die vinden zo'n rol dan seksistisch, hè? Een rondemis. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Hele goede vraag. Ja, ik vind dat we niet alles in zo'n hokje hoeven te plaatsen van dit is seksistisch of objectiverend. Het is gewoon leuk. Ja, het is gewoon gezellig. Een leuk jurkje aan. Het is mooi weer. En we hoeven er niet zo een negatieve lading op te gooien. Het is gewoon leuk.
2: Ja. Gewoon lekker feesten vandaag.
4: Ja, zeker weten. Kijk. We gaan het leuk hebben vandaag.
0: Dus, zo is dat.
4: Allerbelangrijkste.
0: Mooi, dat horen we graag, hè, Dennis, want zo is het. En dat is toch zo. Het is een prachtige dag. Want even, jij bent Westlander. Kun jij kort uitleggen hoe groot en hoe belangrijk dit ook voor de Westlanders is, dit jaarlijkse evenement?
2: Ja, de profronde Westland, dat is bij afstand de grootste ronde ook van de regio. Hè. Het is een van de criteriums na de Tour de France. Altijd op de eerste donderdag na de Tour. Met Alberto Contador is hier in het verleden geweest. Dat was de gele trui. Hè. Ja. Jan Raas die heeft hier 2 keer gewonnen in de jaren 70. Joop Zoetemelk is hier geweest. Zwarte Woud, die ook uit Wateringen komt, die heeft hier rondjes gefietst. Dus ja, dit is een enorm groot evenement en het valt altijd in de zomervakantie. Dus je ziet dat iedereen lekker vrij is en hier naartoe komt. Er is een kermis bij en de tuintjes zijn al goed bezet, zie ik, met barbecues. En het bier vloeit al rijkelijk. Zo gaat dat hier in het Westland.
0: Ja.
2: Dus dit is één groot feest.
0: Goed zo, bier en een worst erbij. We horen je straks weer over een minuutje of 20 daar vanuit Wateringen. Tot zo, hè?
2: Tot zo.

0: Ja, goede plaat blijft dit, zeg. Splitsing en wind en zeilen. Olivia Dean daarvoor. Zometeen het volgende uur, half uur moet ik zeggen, van Menno in de middag. En dan gaan we natuurlijk terug naar Wateringen. Naar de profronde daar met Dennis van Schie. En we hebben de tijdmachine zometeen.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
0: Even na half 1, Radio West. André Kool is er. Hallo André, met het nieuws uit de regio.
7: Ja, want om zout water zoveel mogelijk buiten de kustregio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag, 8 uur nadat het hoogwater is geweest, open. Gedurende 3 uur kan de beroepsvaart dan door de grote en de kleine parksluis. Vorige week stelde Delfland al beperkingen in voor deze sluizen tussen de Nieuwe Maas en de Schie. Binnenvaartschepen moeten daar doorheen om de havens en bedrijven langs de Schie te bereiken. Omdat via de Rijn steeds minder zoetwater naar Nederland komt, wordt het volgens Delfland steeds moeilijker om zoutwater uit de Nieuwe Maas, die in open verbinding staat met de Noordzee, buiten het gebied te houden. En dat is natuurlijk heel slecht voor onze regio, want zoute grond, daar groeit niks. De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen, maar onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat blijkt dus niet aan de orde, zegt het CBS.
8: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laat het toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste half van dit jaar toch wel boven.
7: De hoofdeconoom van het CBS was dat. En ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. Dat is waarschijnlijk het gevolg natuurlijk van de hoge prijzen aan de pomp. En een echtpaar uit Delft dat 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement aan de Eduard Perronlaan van de rechter verlaten. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot 160 studentenkamers. Hierdoor raken de huidige huurders hun woning kwijt, moeten ze verhuizen. Het echtpaar van rond de 60 verzette zich tegen de gedwongen verhuizing en stapte naar de rechter. Maar de rechtbank die heeft geoordeeld dat het belang van 160 extra studentenkamers zwaarder weegt dan het belang van het stel om in het huis te blijven. De rechter heeft het echtpaar wel meer tijd gegeven om te verhuizen, meer dan Duo had gevraagd.
0: Ja, dat is wel persoonlijk drama natuurlijk, ja, voor mensen. Als je 30 jaar daar woont, is je plekje. Dan ben je 60 en dan moet
7: dan
0: je eruit.
7: Je plekje uit.
0: Ja, goed, we gaan naar het weer. Naar Reinoud van der Born. Hallo Reinoud.
9: Hi, mijn oom.
0: Met denk ik alleen maar zomers berichten.
9: Zomerse berichten, ja. In zekere zin hebben we ook nog mazzel gehad. Want de echt hete lucht die zit nu boven Duitsland, net over de grens. Daar is het al 36 graden. Zo. Wat dat betreft is het in naar onze regio een stuk aangenamer. Ja. Daar is de temperatuur tot tussen 25 en 27 graden opgelopen. Ja. Dat zal ook wel het maximum zijn van vandaag, want er komt wat bewolking aan vanuit het zuiden. Dat hoort bij een oud onweerscomplex boven Frankrijk. Nou, de buien krijgen we niet, de wolken wel. Dus dat betekent vanmiddag wat minder zon. Maar het blijft gewoon droog. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. En ja, met dan een graadje of 24 is het nog steeds heerlijk buiten de deuren, Menno.
0: Ja, zo is het. En we naderen het weekend natuurlijk. Nou, veel mensen hebben gewoon lekker vakantie. Maar ja, een lekker weekend, dat is ook wel welkom. Wat staat ons te wachten de komende dagen?
9: Gaat helemaal lukken. Morgen hebben we even iets meer bewolking. Er zou een lokale bui kunnen vallen, maar ik denk eigenlijk dat het droog blijft. En ook de zon zal morgen geregeld schijnen bij zo'n 24 graden. Maar ja, in het weekend een nieuw hoogdrukgebied. Veel zon dus, zowel op zaterdag als op zondag. Zaterdag een graad of 24, 25 misschien. Zondag gaan we alweer naar 27 graden. Dus ja, Menno, zomer, zomer, zomer.
0: Zo is het. En of het zo blijft, horen we over een uur. Dankjewel, Reinoud.
9: Tot straks.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Ja, de hele week, Dree, hebben we plaatjes uit Duitsland.
7: Jawohl.
0: Jawohl. En daar mag je dus voor mailen. En naar menno@omroepwest.nl, dat is het vakantieland, heb je zo'n plaat. Misschien hoor je dan jouw plaat wel zo meteen. Ik kreeg een mail binnen van Marcel de Koning, ook voor jou, Dree.
7: Ja.
0: Die zegt, hallo Menno en Dree. Ik hoop dat je ik hoop dat je een leuke periode in Spanje hebt gehad. Dat gaat over mij natuurlijk. Maar in het kader van de Duitslandweek stuur ik je hierbij een verzoekje van Reinhard Meij. Ja. Luister maar even of jij en André er iets aan hebben.
10: Hallo Menno, Reinhard Meij hier. Ik heb een leuke tip voor een lied in het kader van de Deutschlandweek. Nee, niet Gute Nacht, Freunde, aber Als de Dag van Toen. En wat er ook gebeuren mag, het is weer Menno in de mee. Heda, bedankt, tjus.
0: Dit zijn onze luisteraars. Hè? Ja, ben je trots?
7: Ik ben super trots. Als dit een doorsnee is van onze luisteraar, dan kunnen we toch niet meer stuk. Nee. Wat geweldig.

0: Ja, grote hit uit het voorjaar van 1993. Hathaway en What is Love.
1: Op de kaart.
0: Zometeen starten we de tijdmachine, nog niet bellen. Ik geef zo meteen even een seintje en dan gaan we die prijzen weer weggeven. Want we gaan eerst naar Wateringen. Profronde Westland, groot feest daar vandaag. En Dennis van Schier is erbij. Dennis.
2: Ja, ik zou zeggen, ga er maar even voor zitten. Want ik zit hier ook met John Vingerling. Dat is al meer dan 20 jaar de stem van de wielerronde. Die is op allerlei criteriums te vinden. Profrondes, ook de wielerrondes in het Westland. John, voor de hoeveelste keer is het nu dat je hier bent?
3: 25e jaar in Wateringen, de profronde. Dus dat betekent ook alle 25 jaar alle Westlandse criteriums.
2: En wat betekent de profronde Westland nu voor de regio?
3: Dat heeft een hele grote impact. Het is ook voor ons de bekende kers op de taart. Als je ziet hoeveel mensen erop afkomen. En dat komt natuurlijk omdat er altijd aansprekende namen zijn. Mensen die ze 3 weken lang op de televisie hebben kunnen volgen de Tour de France. Sla geen krant open in die 3 weken of ze zien die mannen voorbij komen. Ja, die zijn nu in levende lijven te zien. Ja,
2: zoals Olaf Kooi, hè? Een van de tourwinnaars, de etappewinnaars.
3: Ja, dat zijn ook namen. En daarnaast, ja, de Hoekse Waard is niet ver, Niemandsdorp. Dus ik weet zeker dat er ook nog mensen uit de Hoekse Waard toch weer deze kant op zullen komen om hem te supporteren.
2: Wat vind je er nu zo leuk aan om hier de boel aan elkaar te praten?
3: Ja, dat zit in de genen. Ik ben een makkelijke prater. Ik heb een goed geheugen. Ik weet veel over de renners, maar het is een combinatie. Iemand zei ooit, je bent geen speaker, je bent geen entertainer, je bent een infotainer. En daar bedoelen ze mee, je weet info over de renners, maar je kan ook het publiek entertainen. En dat moet je ook doen, hè? Je moet de mensen meenemen in de wedstrijd. Als er wat gebeurt, de mensen enthousiasmeren om een aanmoediging te geven bij bijvoorbeeld een ontsnapping. Ja, en die combinatie, dat ligt bij.
2: Dat gaan we allemaal vanavond zien om 19:30 als de profronde start. John, wat zijn er nu grappen die je vroeger nog wel kon maken, maar nu niet meer als speaker?
3: Sorry, nog een keer?
2: Grappen die je vroeger wel kon maken, maar nu niet meer.
3: Nou, dus, dat was bijvoorbeeld ooit een collega van me die zei bij een dameskoers. We hebben 1 dame aan de leiding en ze heeft een klein gaatje. Ja, dat kan niet meer.
2: Of, maar dat is toch jammer dat dat niet meer mag?
3: Ja, ook zoiets van, we zingen allemaal mee. De heer uit volle borst, de dames uit alle twee. Ook dat kan allemaal niet meer. Nou merk ik wel dat als ik in het Westland ben, dat daar niet zo hoog aan gegrepen wordt als het in den land tegenwoordig is. Nee, in de wielerpubliek kan het allemaal nog gewoon. Als ik de ronde missen meemaak, of dat ik nu hier in Wateringen ben, of volgende week op de Maasdijk, Oostvoorne. Dat zijn gewoon normale meiden waar je mee communiceren. En niet dat je wegloopt als lopen wat is dat voor een oude geile vent.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, Dennis. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou hij een stukje kunnen doen? Misschien kan hij even leuk aankondigen dat de profronde ook op Radio West te horen is vandaag of zo. Hoe hij dat doet voor het publiek. Ja. Dat is misschien wel even leuk. Live. Ja,
2: John, er wordt vanuit de studio gevraagd of je even de radio over kan nemen en of je even een koers kan aankondigen. Hè, dat je dus de hele middag nog updates bij Radio West kan horen.
3: Ja, dames en heren, we gaan zo dadelijk beginnen met de wedstrijd voor de elite vrouwen. De vrouwen die gaan rijden over een afstand van 60 kilometer. En dat zal geweldig een mooie strijd worden met de nationale kampioenen erbij, met Emmy Pardon en vele kanshebbers. Want wie wil er nou niet op het podium staan hier in de Wateringen? We gaan eraan beginnen.
0: Kijk, nou en netjes ook, hè, deed hij dat, Dennis? Ja, de gekuiste versie was dit. Goed, hey, we horen je zo meteen weer, Dennis, daar vandaan, vanuit Wateringen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. Morgen gaat hij eruit, een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt, een verwenpakket, een flesje bubbels, champagneglazen. Je mag kiezen uit welk hotel, het maakt niet uit. Gewoon even bellen 070-390-5454. Als je 3 vragen goed hebt, maak je kans op de finale morgen en op die hotelovernachting. Heb je er maar 1 of 2 goed zometeen, 3 vragen uit 1 en hetzelfde jaar, dan wil je een cadeaubon van €300 voor de groepscursus. Cursus taal. Dus nu bellen 070-390-5454.
4: Hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, een tijdje geleden hadden we ze samen hier in Menno in de middag. En toen hadden ze het over de plaat die ze samen hebben opgenomen. Een mooie samenwerking tussen William Jans en Lee Towers.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

0: Schitterend. Lee Towers en William Jans. You Never Walk Alone.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan even kijken hoor naar Rotterdam. Hallo, met wie?
2: Casey van der Meij.
0: Oh, Casey. Oh, hallo, jij belt ook. Vertel, Kees, waar bel je voor?
2: Ja, ik bedank jullie voor de Kings en Rolling Stones.
0: Oh ja, nou, graag gedaan. Dat draai je wat graag, Kees. Fijn dat we jou als luisteraar daar blij mee maken.
2: Ja, heb
0: je nog een verzoek?
2: Dan,
0: heb je nog een verzoekje?
2: Nou ja, de Kings maar weer.
0: De Kings.
2: Wel respect ik ben.
0: Leuk, gaan we doen. Dag Keesje, fijne dag, hè.
2: Ja, bedankt hoor.
0: Yo, doeg. Ja, sorry Wil, ik moest er even tussendoor, hè. Er kwam een lijntje bij.
3: Ja,
0: Wil van Galen uit Rotterdam, daar spreken we mee. Jij doet mee aan de tijdmachine, toch?
3: Ja, graag.
0: Ja, ja, ja. Want ja, bel je eigenlijk voor de hoofdprijs? Zeg je dat hotel, dat wil ik wel? Of zeg je nou, ik wil een taalkursus?
3: Nou, een taalkursus heb ik eigenlijk niet meer nodig, want ik heb een middelbare school gehad met 3 talen, dus.
0: Oh ja, ja
3: dan. En die heb ik nog redelijk bijgehouden, dus.
0: Oh ja, en welke talen heb je dan? Heb je het dan over?
3: Ik heb het over Frans, Duits, Engels en Spaans. Maar Spaans, dat heb ik niet recentelijk meer een beetje bijgehouden, maar ik kan het wel verstaanbaar maken.
0: Ja, precies. Maar je kan dus zoals William Jans met Lee Towers meezingen, dat gaat je niet lukken, denk ik.
3: Met Lee, het Engelse gedeelte wel.
0: Ja, het Engelse deel wel. Ja, dat snap ik wel. Hey,

0: eerste paal geslagen voor de Bijlmermeer. In welke plaats ligt die nieuwbouwwijk? Jij als Rotterdammer.
1: In Amsterdam, hè?
0: Ja, en in 1966 wordt de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van Zoetermeer. Ja, die plaats wordt dan officieel gedoopt tot Groeistad. Ja, dat was ook hard nodig, want een andere stad in deze regio groeit uit zijn voegen. Ja, welke stad heb ik het dan over? Dus, dus uit welke stad gingen vooral heel veel mensen naar Zoetermeer verhuizen?
1: Uit Den Haag.
0: En welke Amerikaanse soul-legende scoort in 66 met dit liedje een enorme hit? Wow, I feel good. Ja, wie is dit? I knew that
1: I wouldn't. Hey.
0: Ja. I feel good. Oh man, uit Amerika, soul-legende.
1: Ja.
0: Veel goede muziek gemaakt, waaronder deze enorme hit.
1: James Brown.
0: James Brown, het zou zomaar kunnen. Ik zou alvast eventjes goed gaan zitten daar in Rotterdam. Ja. Want de jury kijkt op lijf, Wil.
2: Je hebt drie
0: ja,
2: vragen
0: Ja, natuurlijk, Wil. Goed gedaan. James Brown, natuurlijk. En Den Haag had je goed. Amsterdam.
1: Den Haag.
0: Wil, ik feliciteer jou. Met een cursus voor taal. Nou goed, dan geef je die lekker weg. En morgen horen we je misschien wel in de finale. Ja, dat weet je. Morgen ergens tussen 4 en 5 word je dan gebeld. In West komt thuis. Ja. En dan maak je kans op die hotelovernachting.
1: Ja, nou, dat zou het wel leuk zijn, hè?
0: Zo is het. Wil, ik wens je een mooie dag, een mooie zomer. En zullen we James Brown even draaien?
1: Dat doe maar, hè.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: fijne dag, Wil. Hoi.
1: Fijne uitzending. En bedankt.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Zometeen 2 uur Menno in de Middag. En dan gaan we terug naar Wateringen, naar de proefronde en shownieuws met de Bevers. Het is even na 1 het nieuws uit de regio hier op Radio West met André Kolen.
12: Om zout water zoveel mogelijk buiten de kustregio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag open, 8 uur nadat het hoogwater is geweest. Gedurende 3 uur kunnen beroeps- en recreatieboten dan door de grote en kleine parksluis. Door een ongeluk op de kruising van de Hoogwerf en de Portalaan in Naaldwijk zijn vanochtend 2 wielrenners gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Vanwege de ernst van de situatie werd het mobiel medisch team opgeroepen, dat met een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk kwam. Het zwaargewonde slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een echtpaar uit Delft dat 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement verlaten. Daar heeft een rechter over geoordeeld. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot studentenkamers. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
21: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
22: Dit is Radio West.
23: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, je hoort deze niet zo vaak van Rob de Nijs. Maar hij blijft mooi, hè? Zeker met dit weer. Huis in de zon. Rob de Nijs en de Pointer Sisters aan het begin van dit tweede uur. Menno in de middag met zometeen shownieuws. Over een klein half uurtje begroeten we de Bevers, Sean en Kees, met hun vakantieplannen. Bob Brinkman meldt zich hier dan in de studio. Dan gaan we eens eventjes met dit duo bellen. En we hebben natuurlijk nog jouw platen, mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Vakantieland Duitsland, dus plaatjes uit dat land graag.
1: Op de kaart.
0: En Dennis van Schie is de hele middag al bij ons. En vanochtend vroeg natuurlijk ook al in West wordt wakker. En ja, alles in het teken vandaag van wat er in Wateringen gebeurt. De profronde daar met al die wereldberoemde wielrenners die vanavond in actie komen. En vooral dat feest eromheen.
2: Ja, dat is fantastisch hier. Ik ben even naar het café gegaan waar heerlijk wordt geluncht. Ik zag net een appeltaart voorbij komen van, nou, wat zal het zijn, een halve kilo. Frikandellen worden hier gegeten, broodjes kroket en spa-gril staat hier ook al op tafel. Ik ben even bij Sean gaan zitten. Je woont al je hele leven hier in Wateringen. Nooit het idee gehad van, ik ben zat hier?
3: Nee, echt niet. Ik zeg ook, ik ben hier geboren, getogen, ik heb hier mijn werk gehad en... Helemaal goud hier.
2: En als een profronde als vandaag, is dat een beetje de dag van het jaar?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk volgende week waterpop. Ja, je hebt, ik zeg ook bij de voetbal heb je 29 augustus heb je seizoensopening. Dat is allemaal een dik feest.
2: Vandaag treffen ze het wel, hè, met weer.
3: Ja, wees blij dat het niet het weer van gisteren was. Dat is veel te warm. Ten eerste voor de wielrenners, voor de horeca is het goed natuurlijk, maar... Maar dit is ideaal.
2: Hoeveel biertjes heb jij nu op?
3: Vandaag? Nou, dit is mijn vierde biertje pas, dus.
2: Het is pas 1 uur?
3: Ja. Ja, meestal, als die prof hier rijdt om 6:30, 7 uur... en meestal de dag daarna, dan moet ik even kijken wie er gewonnen heeft. Niet vanwege het alcohol, want je weet tot hoever je kan gaan. En, ik zeg ook, toen ik nog een jaar of 20 jonger was, dan ben ik wel eens hierheen... hier vandaan gekomen. Toen wist ik niet meer hoe ik thuis gekomen was. Ongeveer kruipend de trap op. Maar dat gebeurt mij niet meer.
2: Mm-hmm. Vorig jaar won Olaf Kooi. Zal die vanavond weer winnen?
3: Nou, ik denk dat het, zoals wat ze zeggen, dat het gewoon altijd afgesproken werk is.
0: Niet zeggen.
3: Jij bent vandaag aan de beurt. maar ik geef hem wel een kans. Ja,
2: dat gerucht hoor ik vaker. Dat dan met de criteriums van deze week, dat ze per dag bepalen wie er gaat winnen.
3: Ja, dat is... ik zeg ook, dat heb je natuurlijk een paar jaar terug, had je dat meegemaakt. Dat was die... Ja, Johnny Hogeland, geloof ik.
2: Ja, Nederlands kampioen toen.
3: Ja, van, joh, die hebt daar nog niet gewonnen. Daar, die zal in Wateringen wel winnen. En net zulke werk, dat...
2: Maar toch leuk om te kijken.
3: Jawel, het is hartstikke leuk. Ja, je ziet het ook, ze gunnen het ook elkaar. Ze gaan niet echt, net als in de Tour, die laatste etappe, dat je natuurlijk dat je van je fiets afvalt naar de finish. Zo gek is het niet hier zo. Maar het is, ik vind het wel leuk om te zien altijd. Ja.
2: Je zit hier met Rob, die is een vriend van voetbal.
3: Ja, die is, het is een import Wateringen, maar hij heeft altijd achter Velo gewoond uit Den Haag. Hij woont nu in Houtwijk, maar we kennen elkaar eigenlijk via Velo.
2: Even heel kort, Rob, want je bent in de 80, toch?
4: 82.
2: Hoe is het?
4: Goed hoor, met mij gaat het goed. Ik drink dus nog een biertje, dus nou, wat wil je nou nog meer?
2: Ja, je hoort het, Menno. Het is hier zomer in Wateringen.
0: Gezellig. En dan, de echte profielrenners moeten nog beginnen. Dat zal pas om 19:30 vanavond zijn. Uiteraard bij ons in de Omroep West app en omroepwest.nl vind je ook nog heel veel informatie erover. En veel beelden en verhalen. En ook in West vandaag vanavond op TV West. Ja, je zei het net al, Dennis, wat ik altijd heel mooi... Ik ben er ook wel eens geweest. Wat ik een mooi gezicht vond, je zei het net zelf al. In die tuintjes ontstaan ook een soort feestjes apart. Hè? Want er zijn natuurlijk mensen die hebben hun tuin aan het parcours zitten. En die maken daar echt met barbecues en al een heel feest van de hele dag, hè?
2: Ja, het rondje is hier, nou wat zal het zijn, 2,5 kilometer met een heel lang stuk op...
3: Een ronde, 1600 meter.
2: 1600 meter. En de Kerklaan, dat is een beetje het langste stuk. En daar zie je dus best veel tuintjes met een partytent erin. Ik zag er net ook al eentje opgestoken worden. En ja, om de 100 meter heb je een bierbar, dus dat is hartstikke gezellig.
0: Die vermaken zich wel,
2: zeker weten.
0: Ja. Hey, er is ook nog een grote kermis. Het is jong en oud, denk ik, wat er door elkaar loopt daar vandaag. Hè?
2: Ja, daar wil ik nu even naartoe, naar die kermis. Ja. Dus even nog wat muzikale intermezzo's.
0: Oh, tuurlijk.
2: En dan meld ik mij zo weer.
0: Oh ja, joh, dat doen we dan over een half uurtje ongeveer. 20 minuutjes.
2: Ja, best wel.
0: Oké, tot zo, hè.
2: Hoi.

The Counting Crows, samen met Bluff natuurlijk, Holiday in Spain. En daarvoor Sailor La Cumbia. Hij zit inmiddels tegenover me, Bob Brinkman. Is zich aan het voorbereiden op shownieuws, denk ik. Tenminste, hij zit met een koptelefoon op. Ik denk dat hij alle hits van de Bevers nu aan het terugluisteren is. Want ja, zometeen de Bevers in shownieuws. Dat doen we over een kwartier ongeveer, dan gaan we met ze bellen. En ik zeg shownieuws, maar het is natuurlijk de vakantieeditie. Hè, want we gaan de hele zomer bellen met de sterren om te kijken hoe zij vakantie vieren. En zometeen dus, ja, John en Kees de Bever, dat allemaal. En we hebben natuurlijk zometeen ook het laatste nieuws en het weer. En Reinhard van der Born is er dan. En die gaat vertellen waarom de zon vandaag iets minder fel schijnt. Dat heeft namelijk alles te maken met de bosbranden in Zuid-Europa. Zometeen meer daarover.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Het is 13:30, Radio West. En André Kolen die heeft zich hier gemeld in de studio voor het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag. Om zout water zoveel mogelijk buiten de kustregio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag open. En dat is dan 8 uur nadat het hoogwater is geweest. Gedurende 3 uur kunnen beroeps- en recreatieboten dan door de grote en kleine parksluis. Vorige week stelde Delfland al beperkingen in voor deze sluizen tussen de Nieuwe Maas en de Schie. Binnenvaartschepen moeten daar doorheen om de havens en bedrijven langs de Schie te bereiken. Doordat via de Rijn steeds minder zoetwater naar Nederland komt, wordt het volgens Delfland steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas, die in open verbinding staat met de Noordzee, buiten ons gebied te houden. De Nederlandse wateren zijn weer een soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Deze ecoloog die maakt zich zorgen.
10: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is het gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
9: Ja, dit is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Ook bij ons in de regio ondervinden we veel hinder van kreeften. Een invasieve soort. Ben benieuwd wat voor sausje bij deze kreeft het lekkerst is.
11: Ja, rode wijnsaus. Lekker.
9: Ja, rode wijnsaus.
11: En je kan heel goed bouillon ervan trekken voor de soep.
9: Oh ja, ja.
11: Ja.
9: Nou, wie weet. Door een ongeluk op de kruising van de Hoogwerf en de Portalaan in Naaldwijk zijn vanochtend 2 wielrenners gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Daarover bericht onze mediapartner WOS. Beide wielrenners kwamen kort na 9 uur door de aanrijding ten val. En vanwege de ernst van de situatie werd het mobiel medisch team opgeroepen, dat met een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk kwam. Het zwaargewonde slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de slachtoffers er nu aan toe zijn, dat is niet bekend.
11: We gaan naar het weer. Reinoud van der Born van de weerexperts, moet ik zeggen. Hallo, Reinoud.
12: Goedemiddag,
11: ja, want ik zei het net al, de zon schijnt vandaag minder uitbundig. Ja. Het is ook minder warm. En dat heeft vooral ook te maken met de bosbranden in Zuid-Europa. Daar hebben wij hier ook de gevolgen nu van. Kun je dat uitleggen?
12: Ja, dat klopt. Er waren natuurlijk grote branden west van Bordeaux in Lelande, maar ook in Spanje op 3 plaatsen, onder meer in de buurt van Madrid. Er is enorm veel rook bij vrijgekomen, maar die bleef een tijdje daar hangen, omdat wij nog een noordwestelijke wind hadden. En toen de wind bij ons ging draaien, dat gebeurde dinsdag en ook gisteren, en een zuidelijke component kreeg, toen ging die hele wolk op transport en die kwam vanochtend over ons heen. Dat was heel goed te zien. Toen de zon opkwam was er al heel veel rood licht en was de hemel eigenlijk een beetje melkachtig als je omhoog keek, terwijl er geen wolkje aan de lucht was. En eigenlijk was dat de hele ochtend goed te zien. Die rook die zit nu wat hoger dan in Spanje en Frankrijk. Je ruikt het dus niet. Mm-hmm. Het zit op zo'n 1500 tot 3000 meter, maar je ziet het wel heel goed.
11: Ja, Het zijn dus asdeeltjes en die hebben dus ook onze regio bereikt. Dit deel van Zuid-Holland vanochtend.
12: Ja, ja. Eigenlijk heel Nederland, want het was overal te zien vanochtend. Ik zag het hier zelf ook en heel duidelijk. Het is nog een behoorlijke rookwolk. Hij bedekt ook delen van Duitsland op dit moment en ook nog grote delen van Frankrijk. Ja. Dus er komt nog wat nodig achteraan.
11: Ja, want en wanneer verdwijnt dat weer?
12: Het verdwijnt als bij ons de wind draait naar het noorden. Dat gaat in de loop van morgen gebeuren. En dan komt er veel schonere lucht vanaf de Noordzee binnen. En als de lucht dan zonder wolken is, dan wordt die weer gewoon blauw.
11: Dus we zitten daar vandaag nog wel even mee.
12: Mee. Het is alleen vanmiddag wat lastiger te zien door de bewolking.
11: Ja, en even voor de zekerheid. Want ja, we zagen in Zuid-Europa mensen met mondkapjes lopen. Dit is echt hoog genoeg. We hebben hier geen last van hè, als het om de luchtwegen gaat.
12: Nee, wij hebben er hier totaal geen last van. De lucht onder in de atmosfeer waar wij met z'n allen rondlopen is totaal niet aangetast. Het zit bij ons echt op grotere hoogte. Goed. Je ziet het alleen.
11: Ja, nou goed. En dan weten we dat ook. Ja, dan zijn we nog benieuwd naar het weer natuurlijk. Sowieso voor deze dagen en volgende week.
12: Nou ja, vandaag dus het mooiste deel is achter de rug. Vanmiddag wat meer bewolking. Blijft wel droog. Temperaturen nu tussen 23 en 27 graden van west naar oost. Nou, die dalen vanmiddag wat. Een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Morgen ook een afwisseling van zon en stapelwolken. Dan dus wel weer blauwere luchten. Heel misschien een bui. Waarschijnlijk niet. Ook dan een noordwestelijke wind. 3, 24 graden. En dan in het weekend, ja, dan keert de zon weer helemaal terug. Gaan de temperaturen ook omhoog. Het wordt zondag 27 graden. Ik denk maandag misschien wel 28 graden. En pas na maandag een kans op een bui.
11: Ja, nou goed. De droogte, dat is de enige zorg. Want ik denk dat heel veel mensen dit heerlijk vakantieweer vinden. Dankjewel, Reinoud.
12: Graag gedaan.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want ze komen eraan. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Wie bedoel je?
9: Ik heb geen idee. Ik start de tekst.
0: Menno in de middag.
11: Oh, de Beatles.
9: Ja, natuurlijk.

0: Ilse de Lange, Next to Me, The Beatles daarvoor natuurlijk en No Reply. En Bob Brinkman is er.
1: Goedemiddag. Hallo Menno, goedemiddag.
0: Even die nieuwslezerspet afgezet, zoals we de hele week hier al horen. Want ja, nu het echte nieuws, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Want we gaan natuurlijk bellen met de vrienden van de show. Het is tijd voor...

0: Ja, dat is de grote vraag. De hele zomer bellen we met de sterren over hun vakantieplannen. Gaat het dan ja, dat levert vaak mooie verhalen op.
1: Oh, we hebben vorige week nog Hans Kazan gebeld. Ja. Die blijft gewoon in zijn eigen huis.
0: Ja, Spanje. Ja, ja, zou ik ook doen.
1: Maar relaxend, wandelend of sportief op reis. Wat is het favoriete land van de sterren? In welk hotel slapen ze? En ik blijf een Hollander, dus voor welke prijs? Deze week rijden zij in een cabrio langs de kust of door de bergen met een oude kever. Onze vrienden Kees Stevens. En John de Beijer!
0: Kees, goedemiddag.
2: Ja, het is wel altijd een feestje, alleen al je aangekondigd wordt bij jullie. Ja, dat is altijd leuk.
0: Nou, dat is een leuke.
2: En voor we beginnen, als jullie denken, wat is die Kees aan het hijgen? Ik sta op de loopband, dus geen rare gedachten. Ik zal
0: ik voel het, maar we hoorden het al. En Bob en ik keken elkaar al aan. Die Kees, wat is die nou? Ik bedoel, ja, donderdagmiddag.
1: Maar, kan je niet even van de loopband afstappen?
2: Ja, we moeten een beetje fit worden, dus we gaan gewoon door, natuurlijk. Dat komt goed.
0: Maar wacht even. Dus jij bent nu, en staan er ook mensen om jou heen? Die zien nu Kees de Bever op die loopband in een gesprek met Radio West.
2: Met Radio West. Dus je gaat allemaal zitten allemaal te luisteren.
0: Wat goed zegt dit.
1: Ja, en hoe hard ga je op dit moment?
0: Oh ja, dat is een goede vraag.
2: 6 kilometer en dan elke dag een uur.
1: 6 kilometer per uur, een uur lang?
2: Per uur en dan een uur lang en dan elke dag.
0: Oh, dat is wel goed, Kees.
1: En heb je nog een incline?
2: Ja, we zijn niet als vakantieland, maar wij gaan onze film opnemen op Malta in september. Ja, dus we moeten daar natuurlijk fit voor zijn. We zijn hard aan het trainen, tenminste ik.
0: Ja.
2: John,
0: want
2: de trainen zijn rust is ook heel belangrijk. Nou, dat heeft hij echt een harte genomen. Ja. Dus als je daar een sixpack van krijgt, dan heeft hij die, hoor. Ja.
0: Hé, hey, waar is John eigenlijk?
1: Waar is John?
0: Zou ook hangen.
2: Kijk, je hebt het een beetje over vakantie. En voor ons is natuurlijk nu een hele drukke periode met optredens en voorbereiden voor die film en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus die is op een dagje op vakantie naar België. Maar hij is van het interview, maar hij neemt zeker weer niet op.
0: Oh, nou, we gaan het gewoon proberen. Misschien hoort hij het niet natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Ja. Wat is die dan? Wat doet hij dan in zijn eentje in België eigenlijk, Kees?
2: Nou, John heeft natuurlijk altijd gevoetbald in België.
0: Ja.
2: En is daar nog steeds een grote voetbalheld. Dus hij gaat naar een café waar Luc Steno optreedt. En Luc Steno is een Belgische zanger.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: En dan gaat hij dan een dagje naartoe. Zo, ja. En dan is hij vanavond weer terug.
0: En misschien bellen we midden in dat optreden natuurlijk. Dat zou kunnen. Dat
2: de muziek... en anders horen we straks de knapste man van Nederland.
0: Oh, is dat zo?
2: Die komt er dan aan.
0: Ja, dat vind jij natuurlijk ook.
2: Ik zeg niks. Niet wat ik dan hoor, dan spreek je mee, zeg ik dan meestal. Ja.
0: Komt-ie.
3: Hallo, met de knapste man van Nederland.
2: Dit is echt fout, hè.
1: Ja, Kees, spreek jij even de voicemail in, Kees.
0: Spreek de voice even in,
2: John, jouw manager hier, neem nu op. Ik heb weer gewaarschuwd. Schiet op.
0: Je hebt een manager. Dus jij bent zeg maar zijn echtgenoot, maar dan op dit soort momenten ben je zijn manager.
2: Ik ben alles. Ja, absoluut. Alles voor hem.
1: Dan moet het even met jou doen, Kees.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dat maakt nog niet uit. Het is ook gezellig.
2: Ja. Ik hoop niet dat het tegenvalt.
0: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, je bent sinds De Bevers ook wereldberoemd. Je zingt zelf nu inmiddels ook. En jullie gaan dus die speelfilm opnemen. En daar heb je John mee verrast, hè? Een tijdje geleden op Malta. Want hij wist het echt niet, hè? Van dit plan.
2: Nee, hij wist het echt niet. Kijk, dit is iets... Nou ja, ik zeg het gewoon eerlijk, met een paar flessen wijn verzonnen hebt. En een jaar lang mee bezig geweest bent. En als je 10 puzzelstukjes hebt en je hebt er 9, ben je het nog niet. Ja. Maar toen op een gegeven moment ging het er echt naar uitzien dat ik alle 10, dat het gewoon de puzzel in elkaar viel. Ja, en De Bevers in de bioscoop. Ja, het gaat echt gebeuren.
0: Ja, en dus gaan jullie van 6 tot en met 13 september naar Malta. Daar wordt speelfilm opgenomen met fans.
2: Wij zijn heel de maand op Malta.
0: Oh.
2: Maar de week die jij nu noemt is een week waarin fans met ons mee kunnen. En die dus ook echt gaan figureren in de film. Dus die echt op de set zijn.
0: Ja.
2: Van Johan Derks, Albert Verlinde, Jan Slachter. Ja, dus die gaan ze. Dus dat wordt echt. Ja, je bent een fan in een film. Dus dat is echt leuk.
0: Ja. Het is, er staat ook. Want je kunt de reis nog boeken. Een unieke combinatie van vakantie, muziek, film en gezelligheid. En natuurlijk ook diverse muzikale verrassingen. En daar komt ie, Bob.
2: Ja.
0: Gezellige momenten met John en Kees die nooit ver weg zijn.
2: Wat wil je nou meer?
1: Ja, nou, Kees. Dat Kees er dan heel fit uitziet, maar daar is hij druk voor bezig natuurlijk.
2: Jullie hadden een beetje over vakantie.
0: Ja.
2: Maar we zijn wel 4 dagen naar Saint-Tropez geweest.
0: Hey, oh, dat is wel mooi.
1: Dat is duur ook, volgens mij.
0: Ja.
2: Nou, dat is heel decadent. Dat is eigenlijk helemaal niet wat bij De Bevers past.
0: Nee.
2: Maar ik dacht, we gaan het gewoon eens doen. We doen het nu voor het tweede jaar. En Ja, we zitten er dan niet in, hoor. Dat is veel te duur. Gewoon de buiten, zeg maar. Snap je?
4: Oh, ja, oké. Okay. En dan met de toeristenbus naar Saint-Tropez een dagje. Ja. Mooie boot te kijken.
2: Overvaart maken voor 5,50, weet je wel.
0: Ja. Ja, je moet wel lekker gewoon blijven.
2: Maar we zijn er wel geweest.
0: Ja, zo is het, Kees. Want jullie staan natuurlijk ook gewoon nog weer op de camping. Die theatertour gaat toch ook weer gewoon door?
2: Ja, die gaat lopen.
0: Ja.
2: Nou, we gaan eerst nog 4 weken naar Preston Palace in Almelo, waar we ons fanweekend hebben.
0: Ach, wat gezellig. Ja.
2: Ja, dan komt Rutje Kop zingen en dat is ook te gek. En dan in januari starten de 30 shows weer van de theatertour.
0: Ja. Hallo, met wie?
5: Ja, ik ben weer te laat.
0: Ja, jawel! John de Bever!
4: Ik ben weer te laat.
0: Ja, John, je manager is heel streng, hè?
5: Ja, maar Kees kan het toch zelf allemaal. Dat is ook voor de bekende Nederlander. Kan het
2: zelf allemaal, maar jij bent de leukste, John. Jij bent de leukste.
5: Nee, de knapste van me. De leukste.
2: Hij is zo bescheiden, die jongen.
0: Ja, nou ja, het gesprek is klaar, jongens. Kees heeft alles al verteld, John.
5: Ja. Nou, dat is... Ik ga het zeggen, nog een fijne dag.
4: Ja, fijne dag, John.
0: Nee, John. Hey, John, je bent daarbij een optreden van toch wel beroemde artiest in België, toch? Dat vertelde Kees net.
5: Ja, ik ben naar België toe en ik ben nou even... Ik ben te vroeg, dus dan ben ik aan de dorpjes aan het rijden waar ik gevoetbald heb.
0: Ja.
5: Dus ik stond net met een hele oude man te praten van 83, wat het voetbalveld was van Netenzone. Daar heb ik gespeeld, maar ja, dat is nou weg, er staan huizen. Maar ja, dat is 30 jaar geleden en dat vind ik dan wel heel erg leuk om daar even langs te rijden. Dat vind ik mooi.
0: En kennen ze John de Bever als voetballer daar nog?
5: Ja. Die man wel, ja, die was 83, dus die wist het nog wel. Ja. Ik heb ooit vroeg supporters, zei hij, ja.
0: Ja,
5: maar
0: mooi.
5: Netenzone is maar een heel klein dorpje, er wonen misschien 1200 mensen.
0: Oh ja.
5: Dus dat is
0: wel
5: erg leuk, ja.
0: Hey, John, we hebben het net met Kees over Malta gehad, over die reis die jullie gaan maken, die opnames voor die de speelfilm. Daar verheug je enorm op, hè, die opnames.
5: Schrikkelijk, vind ik geweldig om te doen. Nee, natuurlijk is dat hartstikke leuk. Als je nou twee jaar geleden zou gaan een film maken, dan had iedereen het echt verklaard. Maar nou is het zover. Maar alleen dat oefenen, dat heb ik wel een beetje moeite mee. Oh. Kees die doet dat vlekkeloos. Die kan gewoon, die begint en die slaat erop. Dus voor mij zal het wel een paar keer over moeten, maar dat is ook niet erg. Dat is toch leuk.
4: Maar wat moet je oefenen dan precies?
5: Ja, de woorden die ik zeg allemaal, daar moet ik allemaal onthouden.
4: Oh, de tekst,
5: ja.
4: Het script.
2: Ja, maar het wordt uitgezonden op Zep, hè?
0: Ja. Hey, maar John, je speelt wel gewoon jezelf? Of word je een soort James Bond-achtige iemand of zo in die film?
5: Nee, ik was George Clooney. Clooney. Maar ik wil wel mezelf zijn.
4: Ja, natuurlijk. Maar kun je nu even een stukje voordoen? Een stukje tekst met elkaar hier op de radio even oefenen als voorproefje?
0: Repetitie,
4: ja. Precies.
5: Jongen, nou, dat is. Ik slaap, laat me maar rust. Ja, dus dat is niet zo moeilijk.
2: John, nu je bed uit. Niet weer gaan liggen, schiet op. En dan zegt John, welk? Dan
4: ga jij nu voor John.
2: Nou, dit is geen promo, joh. Dit is geen reclame, hoor.
4: Ja, ik ben heel benieuwd nu naar die film.
0: Ja, ik ook. Ja, zeker.
5: Goed. Het moet wel zijn zoals het is.
0: Dat is zeker zo. Waar. En jullie krijgen alle fans erbij op Malta. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Begin volgend jaar, hè, verschijnt hij in de bioscoop, toch?
5: Okay. In maart, als Kees het goed hebt, vraagt dat met Kees beter dan ik. Oh, ja. Maar we krijgen eerst nog 40 theatershows. Ja, dus dat is ook nog wat, hè?
0: Geweldig, hè?
2: Ja, en de serie nog op tv, hè? Want die gaat alles volgen hoe we dit gaan doen, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus vanaf januari zijn we ook
5: dat weet ik nog.
0: Man, we komen echt niet meer om de bevers heen. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Nogmaals, die theatershow, daar wil ik ook nog maar eens memoreren. Want dat is echt een succes geworden. Jullie staan dan op een camping met Bas Muis, ook onze grote vriend van de show. Die staat daar ook in.
2: Ja.
0: En jullie komen, ik zag al in januari ook alweer bij ons in de regio. In Zoetermeer in het theater en nog veel meer theaters. Ja, het is een geweldige show. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes op Malta.
4: Ja,
0: en plezier ook vooral.
4: En sport lekker door ook, Kees. En John, wat ben jij aan het doen fysiek qua voorbereiding?
5: Kees ziet eruit uit de Schwarzenegger,
4: alsjeblieft. En jij? Hoe zie jij eruit?
2: Nou, dat is de valse zuster.
5: En dat zijn George Clooney, maar George Clooney.
0: George Clooney? Ja. Goed, George Clooney en Arnold Schwarzenegger in de film. Ja, hartstikke leuk.
2: Nou, heel erg bedankt weer voor de aandacht. Tot volgende keer.
4: Ja, een hele fijne vakantie.
5: Tot de volgende keer. Houdoe.
4: En deze komt uit die show, toch?
0: Ja, die komt uit die heerlijke theatershow van ze. De Bevers. Leuk.

0: is opgetrokken. Sean en Kees de Bever. Net in een, de Franse editie van Shownieuws. En ja, nogmaals, binnenkort dus te zien in hun eigen speelfilm. Dit was hem, Menno in de Middag. Morgen, de laatste alweer van deze week. Dan gaan we er weer op uit in de Op de Kaart zomertour natuurlijk. En dan hebben we de vrijdagmiddagborrelartiest. En dat is heel leuk, want dat is deze. Ja, de Reggers, want die hebben deze plaat opgenomen met, hoe kan het anders, Chico. En morgen hebben we de Reggers hier in Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En Annemarie Keldeny, nou dat klinkt al Duits, uit Vlaardingen, die zegt hallo. Ik ga voor een mooie plaat, namelijk de Spider Murphy Gang met Skandaal in Sperrbezirk. Ja, dat is lekker zeg. Ja, en blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl. Deze hele week nog, nou ja, dat is eigenlijk nog maar een dag. Maar goed, misschien zit die van jou morgen wel in jouw plaat. We zoeken plaatjes uit Duitsland, vakantieland. menno@omroepwest.nl. Blijf lekker bij West vandaag. Zometeen veel plezier met Marjolein Visser. En maak er nog een mooie, lekkere zomerdag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
8: Straks hier muziek van Te Pauw, maar ook bijvoorbeeld America komt eraan met Sister Golden Hair in Muziek aan Zee. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
9: De triathlon Leiderdorp zet dit jaar een belangrijke stap richting een duurzamer evenement. Dit jaar wordt het gebruikelijke dieselaggregaat vervangen door een groot accupakket voor de stroomvoorziening. Dat meldt de organisatie bij mediapartner Centraal Plus. De keuze is vrijwillig en moet vooral ervaring opleveren met duurzamere oplossingen, ondanks dat de kosten fors hoger liggen. Door een ongeluk op de kruising van de Hoogwerf en de Portalaan in Naaldwijk zijn vanochtend 2 wielrenners gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Vanwege de ernst van de situatie werd het mobiel medisch team ingevlogen met een traumaheli. Het zwaar gewonde slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Om zout water zoveel mogelijk buiten de kustregio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag open, 8 uur nadat het hoogwater is geweest. Gedurende 3 uur kunnen schepen dan door de grote en kleine parksluis. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle. En de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Pau, China in Your Hands. En America hoorde je ook voorbij komen met Sister Golden Hair uit de jaren 70. In Muziek aan Zee op de donderdag 30 juli is het vandaag. We gaan langzaamaan richting augustus. Hè. Ja, zaterdag is het alweer 1 augustus, de tijd vliegt. Wat ga ik doen de komende 2 uur op Radio West? Nou, natuurlijk fijne muziek draaien zoals je gewend bent. Maar ook natuurlijk blije berichten die gaan dit keer over lekker op vakantie zijn. Maar ook over druiven bijvoorbeeld heb ik iets leuks gevonden. Verder de Krijg Nou Wat, die gaat over een historisch pand wat niet zo historisch bleek te zijn. En muziek onderweg van Snelle, Laat het licht aan. Adele komt eraan met Set Fire to the Rain. Echt die plaats vanuit, die kan je zo lekker hard zetten. Heerlijk. En zometeen Chef Special met Trouble, dus welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
2: Dit is Radio West. I'ma dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: Trucks with a Girl Like You. Gerrit die heeft een foto geplaatst van druiven. Tafeldruiven, die moeten lekker zoet zijn en er mooi uitzien. Hij heeft een foto geplaatst van hoe prachtig groot en vol ze bij hem zijn. Maar er is ook een bosje wat hij niet gekrent heeft. En dat ziet er veel minder uit. Dus, zegt hij, vergeet niet uit te dunnen, te krenten. Dan worden ze geweldig en heerlijk ook om lekker op te eten natuurlijk. En, Josje zegt, ik ben naar het natuurpark Wijsbach gereden. Stoeltje, boekje en genoten van de natuur en het geluid van het beekje. Nu weer lekker op het balkon bij het appartement verder met mijn boek. Ja, dat is vakantie. Een boek lezen en op een bankje zitten. Heerlijk.
1: Blije berichten.
0: Dit keer in Duitsland. Natuurpark Wijsbach was het. Dit is Madness.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Muziek aan zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
6: Goedemiddag, Marjolein. Om zout water zoveel mogelijk buiten de kustregio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag open, 8 uur nadat het hoogwater is geweest. Gedurende 3 uur kunnen beroeps- en recreatieboten dan door de grote en kleine parksluis. Vorige week stelde Delfland al beperkingen in voor deze sluizen tussen de Nieuwe Maas en de Schie. Binnenvaartschepen moeten daar doorheen om de havens en bedrijven langs de Schie te bereiken. Omdat via de Rijn steeds minder zoetwater naar Nederland komt, wordt het volgens Delfland steeds moeilijker om zoutwater uit de Nieuwe Maas te houden. Die staat immers in open verbinding met de Noordzee. De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen. Onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat is dus niet aan de orde, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.
7: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
6: Ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoge prijzen aan de pomp. Door een ongeluk op de kruising van de Hoogwerf en de Portalaan in Naaldwijk zijn vanochtend 2 wielrenners gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Daarover bericht onze mediapartner WOS. Beide wielrenners kwamen kort na 9 uur door de aanrijding ten val. En vanwege de ernst van de situatie werd het mobiel medisch team ingevlogen met een helikopter. Het zwaar gewonde slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het er nu gaat met de slachtoffers, dat is niet bekend.
5: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
8: In vergelijking met vanochtend is er vanmiddag wat meer bewolking, waardoor we de zon minder te zien krijgen. Het blijft wel droog en met temperaturen van zo'n 3 of 24 graden is het nog steeds heerlijk buiten de deur. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon, dan een lokale bui bij 24 graden. Maar in het weekend is de zon weer terug en wordt het ook weer warmer.
6: Dankjewel Reinoud. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan zee.

Robbie Williams, Millennium. Ja, misschien heb je hem ook gezien bij het WK waar hij optrad. Maar hij heeft ook veel andere dingen gepland. Zo zie ik dat hij binnenkort in Denemarken is. Maar ook in Slowakije, in Bratislava. En in Polen gaat optreden. Dus ja, kaartjes zijn niet goedkoper, rond de 90, 100 euro. Maar goed, dan heb je ook Robbie Williams. Hè. Dit is Level 42.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Nieuwe muziek van Snelle, Laat het licht aan. In Italië, daar heeft een man jarenlang mensen opgelicht. Hij had namelijk een heel mooi historisch amfitheater. Hij vertelde zelfs dat Julius Caesar de plek had bezocht op zijn terugreis van Egypte naar Rome met Cleopatra. En meer van dat soort zaken. Maar uiteindelijk bleek dus dat het helemaal niet zo oud was. Hij heeft het nieuw gemaakt. Ja.
1: Krijg nou wat!
0: Hij vroeg 40 euro voor een toegangsticket. Maar uiteindelijk kwam men er toch achter dat het niet echt heel erg historisch was. Maar gewoon hartstikke nieuw gebouwd. Zo kan je de mensen ook oplichten natuurlijk. Ja, uiteindelijk loop je dan toch tegen de lamp. Hè? Dat moet je niet doen. Nee, dit is Flash and the Pan. Hey, it's St. Peter. The morning was cold and lonely. City lights.

money was kind of.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow,
0: kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?

0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Zometeen is het weer tijd om even lekker een dansje te doen. Misschien doe je mee rond 3:50 komt het er weer aan. Dit keer van Donna Summer. Eerst het nieuws van 3:00, André Kolen.
10: 400 vierkante meter water in de put van Broekhoven moet plaatsmaken voor de herbouw van een bestaande woning. Daar zijn althans plannen voor aan de noordkant van het water bij Nieuwerbrug. Omwonenden zien dit niet zitten en stappen naar de rechter. Hun bezwaren richten zich op de omgevingsvergunning die het Hoogheemraadschap heeft verstrekt aan de Stichtse Rijnlanden. De triathlon Leiderdorp zet dit jaar een belangrijke stap richting een duurzamer evenement. Dit jaar wordt het gebruikelijke dieselaggregaat vervangen door een groot accupakket voor de stroomvoorziening. Dat meldt de organisatie bij Mediapartner Centraal Plus. De keuze is vrijwillig en moet vooral ervaring opleveren met duurzamere oplossingen, ondanks dat de kosten fors hoger liggen. Een ongeluk op de kruising van de Hoogwerf en de Portalaan in Naaldwijk vanochtend. Twee wielrenners raakten gewond, van wie één zwaar. Vanwege de ernst van de situatie werd het mobiel medisch team ingevlogen met een traumaheli. Het zwaargewonde slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland twee brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
12: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Hoorn kom je in 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat betreft dus 1 tunnelbuis, want het is bij de Benelux-tunnel. Er wordt schade aan de tunnel gecontroleerd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 minuten vertraging.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
22: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Eurythmics, muziek uit mijn jeugd hoor, 1985 was het. There Must Be an Angel, daarvoor een plaat van iets eerder 1978. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Het tweede uur van muziek aanzet, de donderdagmiddag, waarbij we straks natuurlijk even ons hoofd gaan leegspringen. Dat doen we op een nummer van Donna Summer uit de eind jaren 70. Heerlijk, kijk er nu al naar uit. Verder heb ik nieuws over Noordwijk, waar een museum heel veel bezoekers heeft getrokken. En de fijnste muziek onderweg. Onder meer Direct Won't Fall komt eraan. Maar ook weer is André Hazes, jawel, weet je die nog? Zij gelooft in mij, zo'n lekkere meezanger. En de World Future Orchestra komt er ook aan met Desire. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Miles Smit samen met Shaboozey, Love Somebody.
2: We're in

0: jongens.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
3: Alleen op TV West.

Ja, je kan maar beter goed nadenken voordat je zomaar wat roept. Aretha Franklin, You Better Think. Bij het Museum of Comic Art in Noordwijk, daar hebben ze een mooie tentoonstelling momenteel van Jan van Haasteren, The Missing Pieces of a Comic Artist. Jan van Haasteren ken je wel, dat is een bekend striptekenaar. Nou, dat museum heeft nu al de 5000ste bezoeker verwelkomd bij deze tentoonstelling. En degene die dat was een vrouw. Die maakte ook nog eens deel uit van een groep enthousiaste Jan van Haasteren puzzelaars. Ja, hij maakt natuurlijk geweldige puzzels ook. Ze deden mee om de voorronde van het NK puzzelen. Maar een plek in die finale zat er dit jaar niet in. Ze gaan het volgend jaar wel weer opnieuw proberen, vertelde ze. Maar zij was dus wel de 5000ste bezoeker. En ze kregen de officiële NK-puzzel van dit jaar cadeau om te oefenen. Dus dat is toch leuk. Terug te vinden op bollestreekomroep.nl.

De Future World Orchestra met Desire. En nu muziek uit eigen regio, Hans Vermeulen natuurlijk. Dit is Sandy Coast Summer Train uit 1971.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Muziek aan zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
5: Goedemiddag, Marjolein. 400 vierkante meter water in de put van Broekhoven moet plaatsmaken voor de herbouw van een bestaande woning. Daar zijn althans plannen voor aan de noordkant van het water bij Nieuwerbrug. Omwonenden zien dit niet zitten en stappen naar de rechter. Hun bezwaren richten zich op de omgevingsvergunning die het Hoogheemraadschap heeft verstrekt aan de Stichtse Rijnlanden. Ze vinden dat de verstrekte vergunning onvoldoende is gemotiveerd en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de ecologische verbindingsfunctie tussen de Nieuwkoopse en Reewijkse plassen. Voor het herbouwen van de bestaande woning moet ongeveer 400 vierkante meter wateroppervlakte worden gedempt en een beschoeiing worden aangebracht. De initiatiefnemer wil het gedempte water compenseren met de aanleg van een zogenoemde natuurvriendelijke oever. Pas in de loop van volgend jaar neemt het Hoogheemraadschap een besluit over de waterbergingsfunctie van de put. Een flinke tegenvaller voor houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam. De wieken staan voorlopig stil. Uit onderzoek blijkt dat de stalen delen van de wieken ernstige gebreken vertonen. Volgens deskundigen is het niet veilig om de molen uit 1778 nog langer te laten draaien. Bestuurslid van Stichting De Salamander, Roeland Hille.
6: Nou, dit is echt een hele grote domper. We hadden gedacht van, nou, de molen zit er weer spik en span uit. En nou hebben we deze tegenvaller. En als je eenmaal weet dat het niet veilig is om te draaien, dan kan je niet zoveel meer doen dan de wieken stilzetten.
5: Roeland Hille was dat. Reparatie zou volgens eerste inschattingen ongeveer €150.000 kosten. Om zout water zoveel mogelijk buiten onze regio te houden, heeft Hoogheemraadschap Delfland besloten de parksluizen bij Rotterdam nog minder vaak te openen voor de scheepvaart. Ze gaan nog maar op 2 momenten per dag open, 8 uur nadat het hoogwater is geweest. Gedurende 3 uur kunnen beroeps- en recreatieboten dan door de grote en kleine parksluis. Vorige week stelde Delfland al beperkingen in voor deze sluizen tussen de Nieuwe Maas en de Schie. Binnenvaartschepen moeten daar doorheen om de havens en bedrijven langs de Schie te bereiken. Omdat via de Rijn steeds minder zoet water naar Nederland komt, wordt het volgens Delfland steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas, die in open verbinding staat met de Noordzee, buiten ons gebied te houden.
4: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Reinoud van den Born.
7: In vergelijking met vanochtend is er vanmiddag wat meer bewolking, waardoor we de zon minder te zien krijgen. Het blijft wel droog en met temperaturen van zo'n 3 of 24 graden is het nog steeds heerlijk buiten de deur. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon, dan een lokale bui bij 24 graden. Maar in het weekend is de zon weer terug en wordt het ook weer warmer.
5: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
8: Ongeluk op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan Den IJssel ging het mis. De vertraging is nu een kleine 10 minuten.
5: Dankjewel Robert. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan zee.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Blijft toch een geweldige tranentrekker deze. Zij gelooft in mij van André Hazes en Michael Jackson hoorde je ook Black or White. Nu tijd voor de meedansplaat van de dag. Komt van Donna Summer van het album Bad Girls. Het nummer Hot Stuff, geschreven onder meer door Harold Faltermeyer. Ja, die ken je waarschijnlijk ook wel die naam. En bereikte de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, en dat is niet zo heel erg gek. Het is een heel erg opzwepend en meedansbaar nummer volgens mij. Als je zin hebt om mee te doen, doe lekker mee. Hier komt-ie.
1: Yeehaw, de meedansplaat van de dag.
0: Donna Summer.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

UB40 Watchdogs. Nou, als ik één band heel erg goed vind uit onze regio, dan is het wel Direct. Wat een geweldige nummers maken ze tegenwoordig om lekker hard te zetten. Zoals dit nummer, Wastelands, in Muziek aan Zee.

0: Direct. 29 augustus staan ze trouwens in Zevenhuizen. Bij het Zevenhuizer Plasstrand om op te treden. Dus voor de fans. Het einde alweer van Muziek aan Zee. Kijk maar, we gaan alweer richting de 4 uur. Dat betekent dat het er voor mij op zit vandaag. Zometeen natuurlijk West komt thuis. En vandaag gepresenteerd door niemand minder dan Olivier de Neef. Ja, mocht wat kosten. Hè? En het is donderdag en dat betekent natuurlijk Made in Holland. Dus geef je favoriete platen aan hem door. Olivier@omroepwest.nl. Morgen om 2 uur zorg ik dat ik weer present ben. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Tot later.
1: Muziek aan Zee.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten.

0: gedachten vinden we op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Goedemiddag, een gloednieuwe West komt thuis staat klaar voor je. Tot 7 uur vanavond en goed nieuws, ik heb er zin in. Het is 4 uur, het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
8: De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt deels onder water gezet. Doordat het waterpeil met 1,10 meter wordt verhoogd, verdwijnen tijdelijk wandelpaden en eilanden. Sinds vanochtend stromen tienduizenden liters water vanuit de sluis bij Stompwijk het poldergebied binnen. Een maatregel die Hoogheemraadschap van Rijnland heeft getroffen vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort. Ontwikkelaar Heijmans start op 25 augustus om 3 uur... met de verkoop van 53 woningen in deelgebied 2... van nieuwbouwwijk Nieuw-Boekhorst in Voorhout. Het gaat om rijtjeswoningen in verschillende afmetingen... van compacte eensgezinwoningen tot grotere woningen. Prijs van de woningen ligt volgens mediapartner Bollestreek Omroep... tussen de 470.000 en 647.000 euro vrij op naam. De triathlon Leiderdorp zet dit jaar een belangrijke stap richting een duurzamer evenement. Dit jaar wordt het gebruikelijke dieselaggregaat vervangen door een groot accupakket voor de stroomvoorziening. Belt de organisatie bij onze mediapartner Centraal Plus. De keuze is vrijwillig en moet vooral ervaring opleveren met duurzamere oplossingen, ondanks dat de kosten fors hoger liggen. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen.
4: Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een stukje verderop bij knooppunt Benelux ook 5 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Bergsenhoek. Noord zelfs 3 kilometer file.
5: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

Is er een dokter in de zaal? Nou ja, dat zeggen ze ja bij de Doobie Brothers hoor. Dit was er eentje van ze zonder de legendarische Michael McDonald, maar met oprichter Tom Johnston als leadzanger. The Doctor was dat. En goedemiddag, trossen los met deze nieuwe West komt thuis. Het is donderdag 30 juli. Olivier de Neve hier, want Bas Martinius is ontzettend vakantie aan het vieren. Dus ben ik er niet alleen vandaag, niet alleen morgen, maar ook de hele volgende week nog. Dit is West komt thuis, het programma om lekker samen de middag af te sluiten en de avond af te trappen. Met ook vandaag weer een bomvol programma. Niet alleen met die oude vertrouwde tijdmachine waar we weer in gaan stappen, waarmee je kans maakt op schitterende prijzen, maar ook praat ik met de verslaggever Anne Merver Rips over de Meedoen Bali in Gouda, waar asielzoekers geholpen kunnen worden om hun leven hier op te bouwen en vooral aan het werk ook te komen. En de muziek in dit programma is van Frida onder andere en van Michael Bublé. En laten we dan deze besnoorde zeeuw ook niet vergeten, hoor. Hij heeft een fantastische snor, maar vooral een fantastische zangstem. En daar gaat het uiteindelijk om op de radio. Want van die snor hoor je niks natuurlijk. Danny Vera en Oude Love. Hier bij West komt thuis op Radio West.

0: Beatleske vibes van Honeybus en I Can't Let Maggie Go hier bij Westkom Thuis. Ja, je hoort het wel eens op straat. Die asielzoekers, die moeten maar eens werken voor hun geld. Nou, veel asielzoekers willen wel zo snel mogelijk aan het werk om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar dat blijkt voor veel van hen en hun werkgevers een langdurig traject te zijn. De gemeente Gouda roept instanties daarom op om de procedures te versoepelen. Verslaggever Annemer van Rips, die was bij de meedoenbalie in Gouda. Goedemiddag, Annemer.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat gebeurt daar precies bij zo'n meedoenbalie?
1: Ja, in het AZC in Gouda wonen ruim 400 mensen. En die zijn natuurlijk allemaal in afwachting van de uitkomst van de asielprocedure. Mm-hmm. In de tussentijd probeert de gemeente Gouda ze zo snel mogelijk aan het werk te helpen. En dat doen ze dus bij die meedoenbalie. En ik sprak daar met Ronald.
2: Mensen komen hier omdat ze ergens voor vluchten. En als ze dan hier gaan zitten op bed en maar zitten te wachten en niks te doen hebben. Stel jezelf voor, hè, je wordt knettergek als je niks te doen hebt. En alleen maar je trauma's en alles wat je hebt meegemaakt zit te herkauwen.
0: Ja, dat horen we dus van Ronald van Rossum. Die procedures zijn dus ingewikkeld. Wat is er nodig om aan het werk te kunnen dan allemaal?
1: Ja, allereerst heeft een asielzoeker een BSN-nummer nodig. En die krijg je na een half jaar in Nederland te wonen als je nog geen status hebt. Mm-hmm. En daarnaast moet de werkgever ook een TWV, heet dat, aanvragen. Een werkvergunning. Ja, en er zit gewoon heel veel tijd in. En daar struggelde HR-manager Monique ook mee.
3: Dit is Nederland. Hoe is het mogelijk dat we in een situatie leven waarin iemand niet gewoon even een BSN kan halen.
1: En ook het aanvragen van een werkvergunning kostte tijd.
3: En vervolgens ga je dan de molen in en duurt dat gewoon behoorlijk aantal weken voordat je ook een uitslag krijgt. En zit je met z'n allen te wachten van gaat dit lukken?
0: Ja, je moet de molen dus in. Enorme bureaucratische molen, kan ik wel zeggen. De papieren tijger hebben het dus over hier.
1: Zeker, zeker. Ja, en die zit gewoon in de weg. Volgens de gemeente Gouda haken werkgevers af vanwege die administratie die erbij komt kijken. En dat is natuurlijk heel vervelend, want dat maakt het weer lastiger om werk te vinden voor de asielzoekers.
0: Ja, dat is dus het probleem. Wat is de oplossing? Wat zou de overheid eraan kunnen doen?
1: Nou, gemeente Gouda heeft dus betrokken instanties opgeroepen om de processen te versoepelen. Dat is niet 1, 2, 3 geregeld, want er zijn heel veel organisaties, ministeries en overheden bij betrokken. Maar Monique heeft nog wel een idee voor iets wat wel 1, 2, 3 geregeld zou kunnen worden.
3: Ik denk dat het ook wel prettig zou zijn als er iets van een folder was waarin dat goed uitgelegd was. Of een plek, een website waar je dat goed uitlegt wat de stappen daarin zijn. Dus dat zou heel erg helpen. En ik denk dat vanuit de overheid dat ze het gemakkelijker moeten maken.
0: Ja, nou die website en die folder, dat is misschien nog wel makkelijk te doen.
1: Ja, ja, het is een begin.
0: Het makkelijker maken, dat is nou vaak heel moeilijk, hè?
1: Ja, dat is gewoon ingewikkeld. Nou, en ja. Het zijn gewoon, ik heb meerdere mensen gesproken die ook staan te trappelen om te werken. Dus ja, die moeten ze gewoon faciliteren. En ja, hoe ze dat gaan doen, dat ja. Dus de volgende vraag.
0: Ja, precies. Ik denk dat het voor iedereen beter is. Ik bedoel, hè, dan is het fijn voor de mensen die hier nieuw zijn komen wonen. Dat ze iets om handen hebben en ook zich deel van de samenleving voelen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook fijn voor de samenleving. Want dan heb je ook mensen die een bijdrage
1: precies,
0: kunnen leveren.
1: Precies, men snijdt aan twee kanten inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het zien of dat gaat gebeuren. Het klinkt makkelijker dan het is waarschijnlijk. Dankjewel, verslaggever Annemer van Rips.
1: Graag gedaan.

0: De crooner van deze tijd. Zijn doorbraakalbum Caught in the Act is inmiddels alweer 20 jaar oud. Ja, zo hard gaat het al. Die man is ook alweer dik in de 40. Michael Bublé en Everything, misschien wel zijn grootste radiohit. En daarvoor Frida en I Know There's Something Going On hier bij West Komt Thuis op Radio West. Waar we zo meteen alweer gaan naar de hoofdpunten uit het regionieuws krijgen we van André Kolen. Het weerbericht, daar word je ook natuurlijk over bijgepraat. En als er files staan, dan horen we dat van Robert Vriezen van de ANWB. Allemaal zometeen na de reclame. Tot zo.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemiddag, het is 16:30. Je luistert hier naar Radio West. West Komt Thuis. En André Kolen die is ook inmiddels aangeschoven in de studio met het laatste regionieuws hoor. André, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Olivier. 400 vierkante meter water in de put van Broekhoven moet plaatsmaken voor de herbouw van een bestaande woning. Daar zijn althans plannen voor aan de noordkant van het water bij Nieuwerbrug. Omwonenden zien dit niet zitten en stappen naar de rechter. Bezwaren richten zich op de omgevingsvergunning die het Hoogheemraadschap heeft verstrekt aan de Stichtse Rijnlanden. Ze vinden dat de verstrekte vergunning onvoldoende is gemotiveerd en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de ecologische verbindingsfunctie tussen de Nieuwkoopse en de Reewijkse plassen. Voor het herbouwen van de bestaande woning moet ongeveer 400 vierkante meter wateroppervlakte worden gedempt. En er wordt een beschoeiing aangebracht. Een initiatiefnemer wil met gedempte water compenseren met de aanleg van een zogenoemde natuurvriendelijke oever. Pas in de loop van volgend jaar neemt het Hoogheemraadschap een besluit over de waterbergingsfunctie van de put in Nieuwerbrug. Door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. En hierdoor stijgt het waterpeil in de Reewijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer onder water gezet. Dennis van Schie, onze verslaggever, die stond er vanochtend bij toen de sluizen opengingen.
9: Dat water dat beukt nu het poldergebied in en dat is een machtig gezicht. Er was hier net een calamiteitenwagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En die gasten zeggen ook al van ja, als je hier nu met een surfboard gaat staan, dan heb je net het idee alsof je bij Hawaii aan het surfen bent. Zo hoog zijn die golven. Het is echt een bijzonder gezicht en dit is ook echt een weinig vertoond beeld hoor. Dit zie je niet vaak dat dit moet worden ingezet.
8: Ja, doordat het waterpeil met 1,10 meter wordt verhoogd, verdwijnen tijdelijk de wandelpaden en de eilanden. Het is een maatregel die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft moeten nemen vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort.
0: Wat een waternieuws heb je allemaal, joh.
8: Ja,
0: ongelooflijk.
8: Ja. En dan heb ik ook nog iets uit Noordwijk, dat ligt vlak aan zee.
0: Ook soort water.
8: Ja, maar dit is dan niet het Noordwijk aan zee, maar gewoon het Noordwijk.
0: Ah ja.
8: Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk dus wil korte metten maken met strandgangers die bij het zorgcentrum parkeren. Ben je geen bewoner, medewerker of bezoeker van Groot Hoogwaak, dan betaal je €40 per dag.
0: Zo?
8: Nou ja, dat is al stukken goedkoper dan een reguliere parkeerplek daar.
0: Ga ik daar staan?
8: Ja. Dat mag dus niet.
0: Oh nee, dat mag niet.
8: Nee. Het was dus voorheen gratis, maar volgens Groot Hoogwaak werd het terrein de afgelopen jaren regelmatig gebruikt door mensen die naar het strand gingen, op bezoek kwamen bij bewoners in de omliggende straten of verbleven in een vakantiehuisje. En ook zouden er regelmatig campers op het terrein hebben overnacht.
0: Oh, ja, wat een boefjes.
8: Ja, dat is niet... Ja, goed, een bordje neerzetten, dat heeft geen zin.
0: Nee. Wegsleepregeling staat er dan. Wegsleepregeling van kracht.
8: Maar precies. Maar ja, gewoon staan. Daar houdt niemand zich aan.
0: Knappe jongen die een camper wegsleept.
8: Goed. He?
0: Maar okay, maar 40 euro per dag, dat is eigenlijk heel lief zijn ze dat nog. Ja, dan zetten ze 40 euro op, maar je moet natuurlijk gewoon 100 euro opzetten of zo.
8: Ja.
0: Iets waardoor ze het niet doen.
8: Ja.
0: Nou, misschien willen ze nog een graantje aan meepikken. Dat ze denken,
8: ik denk niet dat ze bij Groot Hoogwaak zo zijn.
0: Nee. Zijn niet zulke commerciële jongens daar.
8: Noordwijk, nee hoor. Nee.
0: Oké. Nou ja, goed. Dan weet je het in ieder geval. Je bent gewaarschuwd. Niet bij Groot Hoogwaak parkeren als je niks te zoeken hebt.
8: Nee, precies.
0: Oké, dankjewel in ieder geval André. En dan gaan we kijken naar het weer in onze regio. Krijgen we van Reinoud van den Born. Reinoud, goedemiddag.
10: Hoi, ja, het was vandaag een dag met vooral de zon in de ochtend. Vanmiddag kwam de zon wat minder vaak tevoorschijn doordat we meer bewolking kregen. Die hoorde bij een oude onweerstoring die alleen in het oosten van het land plaatselijk nog een druppeltje regen bracht. Maar in onze regio niet meer. Nou, het weer ziet er de komende dagen goed uit. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en zon. Valt er heel misschien een bui, maar het zal vooral droog zijn. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. En in het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan krijgt de zon weer het alleenrecht. Er ligt een hoogdrukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag wordt het alweer 27 graden. Maandag misschien nog wat warmer. En in de dagen daarna, volgende week dus, valt er wel wat vaker een bui en gaan de temperaturen een klein beetje omlaag, maar het blijft zomers.
0: Juist, dankjewel Reinoud van den Born. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dames en heren, er is niks mis met uw speakers. Het is gewoon het sonore stemgeluid van Robert Vriesen. Robert, goedemiddag.
11: Nee, toch een ander stemgeluid. Ja, Rijn Baartmans hier.
0: Ah, Rijn.
11: Ja.
0: Nou,
11: Robert
0: leuk.
11: Is er over een uurtje weer.
0: Iets minder sonor, maar niet minder prettig natuurlijk.
8: Moest hij even
0: sonor.
8: Weg?
11: Ja, hij is even een blokje om. Het is heerlijk weer.
0: Gelijk heeft hij.
8: Even Buddy uitlaten.
11: Precies, ja.
0: Nou goed, het is alleen voor de kenners van de AWB hè, die dat snappen.
8: Nou, ik denk dat veel mensen het inmiddels wel weten, hoor.
0: Buddy het hondje, ja.
11: Er is nu ook een knuffel van, hè. Dat is hartstikke leuk.
0: Oh, die wil ik wel.
11: Zeker.
0: Wat een commerciële praktijk hier op de radio. Nou, dat kan helemaal niet, hè. Goed. Laten we maar naar de files gaan, Rijn.
11: Goed, de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux, daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk, rijdt het langzaam 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel en succes daar, hè.
11: Super, tot de volgende.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Laat Buddy even uit of kijk op omroepwest.nl.

0: Onlangs speelde hij nog in de AFAS Live meerdere avonden. Hij was toen wel wat breekbaar in zijn stem. Maar ja, wat wil je ook? Die man is inmiddels hartstikke oud, joh. Maar toch wel een hele mooie avond, begreep ik, van de mensen die erbij waren. Want alle hits kwamen voorbij. En het is natuurlijk een legende, hè? Paul Simon en Late in the Evening, meteen na Shiny Happy People van R.E.M.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, nu een huishoudelijke mededeling, want ik zou goed naar je radio blijven luisteren en vooral je telefoon er alvast bij gaan pakken. Want over een paar minuutjes gaan we weer een fonkelnieuwe editie van de Radio West tijdmachine spelen. Nou, we spelen het spelletje al even, maar voor de zekerheid leg ik je het nog even uit. Als jij zo meteen de gelukkige bent, dan reis je met me mee in de tijdmachine. Die gaat naar een bepaald jaar uit het verleden. En ik heb dan 3 vragen over dat specifieke jaar. Nou, daar hoef je maar 1 van goed te hebben. Zo vriendelijk ben ik dan ook wel weer. En dan win je al een topprijs, namelijk een bon ter waarde van €50... om uit te geven in de Nederlandse sportwebwinkel Pluto Sport. Nou, dan heb je nou alle 3 de vragen goed. Nou, dan is het 1 groot feest, want dan maak je naast die prijs ook nog eens kans om de finale te spelen. Dat is morgen al in West Komt Thuis, hier bij mij dus. Nou, laten we heel eerlijk tegen elkaar zijn, dat wil iedereen wel. Met dan ook een kans op de weekprijs. Dat is een verwend pakket met erin een hotelovernachting voor 2 personen. Met ontbijt, met keuze uit meer dan 100 hotels, verspreid over heel Nederland. Dus goede prijs, hoor. Daar kan je kans op gaan maken. En sowieso die bon voor Pluto Sport kan je winnen als je meespeelt. En dat kan je alleen maar doen door te bellen. 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Nu bellen. En wie weet speel ik dan strakjes wel de tijdmachine met jou. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een knaller van Samantha Steenwijk. Hier bij West Komt Thuis. Dit is Je Weet Niet Wat Je Mist.

0: Even wat Hollandse energie hier op Radio West met Samantha Steenwijk. En je weet niet wat je mist.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daar gaan we hoor, die tijdmachine in. En dat is niet alleen een leuk tripje naar het verleden. Ik heb ook nog 3 lastige vragen bij me voor iemand die met me mee durft te reizen. En vandaag is dat Henny Siebers uit Monster. Henny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zo, hoe is het met je?
2: Het is goed met me.
0: Ja, gaat het goed? Heb je vakantie op dit moment? Heb je altijd vakantie? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ik heb altijd vakantie.
0: Ben je met pensioen?
2: Ja, al een tijdje.
0: Ah, kijk. Nou, lekker toch. En wat doe je zo op dit soort zomerse dagen?
2: Nou, met die warmte doe ik eigenlijk niets.
0: Lekker naar de radio luisteren.
2: Ja, dat wel.
0: Ja.
2: En daar ook van genieten. Maar ook het algemeen doen we er niets. Maar voor anders dan vermaken we ons best. We gaan even ergens heen, even een bakje koffie drinken, even op familiebezoek of net gelijk wat.
0: Ja, precies. Nou, dan zo is die dag weer voorbij natuurlijk. En je vermaakt je best met Radio West. Dat zou ook een goede slogan kunnen zijn. Dus
2: ja,
0: dat komt
2: helemaal goed.
0: Ja, nou leuk. Nou, we gaan je hoeft niet in beweging te komen voor me. Je moet wel die hersencellen even aan het werk gaan zetten, Henny.
2: Even de knop omdraaien.
0: Ja, hè? Zullen we het gaan doen? Zullen we die tijdmachine in?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Doen het.
0: Dan ga ik die knop ook omdraaien. Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Ja. 1, 9, 7, 8. Deuren gaan open.
0: Ja, en dan zijn we opeens in 1978, Henny.
2: Nou, hoe is mogelijk?
0: Ja, en ja. Nou ja, gezien het feit dat jij met pensioen bent, denk ik dat je dat jaar wel hebt meegemaakt.
2: Ja.
0: Dat klopt wel, hè?
2: Ja, was ik actief, ja.
0: Ja, nou, dat geeft altijd een voordeel.
2: Zal ik bij de recherche.
0: Oké, okay, bij de recherche. Oeh, dan een kop passen.
2: Zou ik maar niet doen.
0: Nou, nu stel ik de vragen, Henny. Daar komt-ie. Vraag 1. Ja. Welk jaarlijks sportevenement start in 1978 in Leiden?
2: Nou, dat zal wel de studie voor de studenten zijn geweest.
0: Nou, het is een internationaal sportevenement.
2: Nee, ik weet het nu.
0: Oké.
2: Okay. Tour de France.
0: Oké. Okay. Vraag 2. Zijn voornaam is Sil en hij is het hoofdpersonage in een populaire televisieserie van Willy van Hemert, die in 1978 na Nederland ook België verovert. Maak de titel van de reeks af. Sil, puntje, puntje, puntje.
2: De Jutter.
0: Ja, het moet iets,
2: Sil de Jutter.
0: Iets preciezer. Waar doet hij dat jutten?
2: Mijn vrouw zegt de strandjutter.
0: Ah ja, oké. Okay. Vraag 3. Welke Engelse band breekt in 1978 door met Sultans of Swing?
2: Ja, dat moet ik even laten gaan.
0: Ja, oké.
2: Okay. Mijn muzikale kennis is niet zo hoog dat ik dit kan beantwoorden.
0: Dat is jammer. Maar goed, we gaan eens even kijken hoeveel je er dan goed hebt, Henny.
2: Ja.
0: Daar komt-ie.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja!
2: Ah, kijk eens aan.
0: Dat is toch fantastisch, Henny?
2: Ja, dat is heel mooi.
0: Dat betekent dat jij met een waardebon voor sportwebwinkel Pluto Sport naar huis gaat van €50. Daar kan je mooie sportspulletjes van kopen. Lekker actief zijn.
2: Ja, dan kan ik sporten.
0: Dat wou ik zeggen.
2: Maar
0: dan...
2: ik denk dat ik het overlaat aan de kinderen of de kleintjes.
0: Dat mag ook hoor. Je had de eerste vraag goed, dus Tour de France. De tweede vraag was inderdaad Sil, de strandjutter. Ik heb je nog een klein beetje geholpen, want je zei de jutter. Ik dacht, ja, dat is net niet goed. Dus het strandjutter was wel goed. En de derde vraag, ja, dat was Dire Straits, die Engelse band. Met Sultans of Swing.
2: Nou ja, de Dire Straits ken ik wel van naam.
0: Ja. Ja.
2: Maar als we zeggen dat het daar is strijd, dan weet ik dat echt niet.
0: Nee, precies.
2: Maar goed, ik ben met 2 vragen goed. Dan moet ik een compliment aan mijn vrouw geven. Die heeft alles ingefluisterd.
0: Nou, dat heeft ze heel goed ingefluisterd. Ik zou zeggen, veel plezier met de waardebon. Zowel voor jou als voor je vrouw als voor je kleinkinderen. He, dan moet je maar eens even kijken hoe het gaat lopen.
2: Ja. Hartstikke nou, fantastisch. Goed. Het is heel leuk om te doen.
0: Nou, hartstikke fijn. Ik
2: zou mogen doen.
0: Nou, dat is fijn dat je dat zo vond. Ik vond het ook leuk dat je erbij was. En ik zou zeggen, een hele fijne dag nog, Henny.
2: Hey, dankjewel en nog Ook voor u en voor de mensen om u heen. Fijne dag.
0: Dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi. Dat was Henny Siebers uit Monster, die dus die waardebon heeft gewonnen. En nou ja, net niet meedoet aan de finale. Maar ja, morgen, dus rond deze tijd, ga ik de finale spelen. Met wie? Dat is nog de vraag. Dat hoor je morgen rond deze tijd. Nu, Dire Straits. Hey, daar heb je ze. En Sons of Swing.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo meteen weer verder met muziek van Doe Maar. En we gaan het hebben over de Nieuwe Kerk. En het is 5:00. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
3: De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt deels onder water gezet. Doordat het waterpeil met 1,10 meter wordt verhoogd, verdwijnen tijdelijk wandelpaden en eilanden. Sinds vanochtend stromen tienduizenden liters water vanuit de sluis bij Stompwijk het poldergebied in. Het is een maatregel die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft getroffen vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort. Een minderjarige jongen heeft gisteravond in Leidschendam allerlei capriolen uitgehaald om uit handen van de politie te blijven. Hij reed op een scooter en was niet van plan te stoppen toen hij een stopteken kreeg. Uiteindelijk trok hij aan het kortste eind. Op de tol kon hij door een heel leger aan politiemensen worden klemgereden en aangehouden. Hij zal zich moeten verantwoorden voor meerdere verkeersovertredingen. Basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Oudekerk aan den IJssel vast als verdachte. De man zei bereid te zijn om dood te gaan terwijl hij een aanslag bij een school pleegde. De AIVD trok aan de bel over deze berichten. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen.
2: Nou, dat was helaas Robert Baltus. We gaan nu naar een andere Robert. Want dat is Robert Vriezen bij de ANWB. Die weet waar het vast staat.
5: Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. En een kleine 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar staat 4 kilometer file.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl.
9: Ik wil beter zien.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
18: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: is van mij.
1: 45 jaar. Ja, zo oud is het liedje inmiddels. Maar het heet 32 jaar. Of sinds een dag of twee, dat mag ook. Doe maar, zit erachter. Goedemiddag en fijn dat je nog of weer luistert naar West Komt Thuis op deze donderdag 30 juli. Niet met Bas, maar met Olivier, want Bas is lekker vrij. Die is vakantie aan het vieren. Hem hoor je pas over een hele tijd weer, want hij neemt uitgebreid vakantie. En dat snap ik ook helemaal hoor. Maar ik kom natuurlijk niet met lege handen naar deze studio van Radio West. Hè, want ik heb weer een bak muziek meegenomen waar je u tegen zegt. Straks nog de Supremes bijvoorbeeld. En de kopstaartplaat komt er straks weer aan. Uitgekozen door jou als luisteraar van dit programma. En als je nog een suggestie hebt die begint met het woord children, want dat is de kopstaartplaat van vandaag, dan mag je het gauw nog mailen naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl, daar mag je suggestie naartoe. En wie weet draai ik hem dan zo meteen wel. En ook de actualiteit vergeten we niet in dit programma, want in de Hortus Botanicus in Delft is vandaag een indrukwekkende miniatuur geplaatst van de beroemde Nieuwe Kerk van Delft. En ondanks dat hij klein van stuk is, heeft dat toch heel wat voeten in de aarde hoor. Nou goed, dat zometeen. Eerst een van de grootste hits van de man die onlangs nog ambassadeur was van de Alpe d'Huez. Het goede doel. Maar nog beter zingt dan dat hij kan fietsen. Douwe Bob is zijn naam. En dit is Nothing to Lose bij West.

0: De liefdesbaby van de Supremes, Love Child, hoorde je hier direct na Douwe Bob en Nothing to Lose bij Radio West. De 91-jarige Chris van der Sman bouwt al sinds 1962 indrukwekkende miniaturen in zijn achtertuin. Dat zijn dan miniaturen van historische gebouwen. Onder andere de Utrechtse Domtoren, de Delftse Grote Kerk en ook de Delftse Nieuwe Kerk heeft Chris met zijn eigen blote mannenhanden en steen voor steen nagebouwd. Hier werkte hij al 25 jaar achter elkaar aan, maar mede door zijn hoge leeftijd dreigden de imposante minigebouwen verloren te gaan. Gelukkig is de replica van de Domtoren in 2023 al naar Utrecht verhuisd. Nou, goede plek daarvoor, zou je zeggen. En nu, na 3 jaar leuren met de mini Nieuwe Kerk van 5,5 meter hoog, nou, nog steeds wel indrukwekkend hoog, ook eindelijk een nieuwe eindbestemming voor die Nieuwe Kerk gevonden, namelijk in de Delftse Hortus Botanicus. En verslaggever Mirjam van het Veer, die was bij deze verhuizing. Mirjam, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want het zal een hele onderneming zijn om zo'n ding van 5,5 meter hoog te verplaatsen.
1: Ach, en die lieve meneer, die Chris, 91 jaar oud, een heel klein achtertuintje, ook miniatuur. Oh. En dat stond nog met de grote Nieuwe Kerk. De mini kerk en de grote kerk staat daar ook in zijn achtertuin. En vol bouwlui. Het hele gebouw weegt nu 2 ton, hè, mind you. En dat moet de lucht in. Dus hijskranen, kettingen. En dat werd allemaal met precisie zo afgemeten. Ik heb het niet gehaald om het hijsen ook mee te maken, maar dat gaat vanmiddag gebeuren. Het grote hijsen. Dan gaat het over de weg, het gebouw, naar, he, van Nootdorp naar Delft. En daar weer over een hek heen. En dan komt het in de Hortus Botanicus te staan. Nou, het was allemaal super spannend ook om te zien hoe die werklui zo met precisie bezig waren. Chris stond natuurlijk bij allemaal vrienden, buren. Iedereen was uitgelopen. En ik sprak Chris er natuurlijk ook even zelf over vanmiddag.
2: Nou, het is werkelijk een fantastische dag. We hebben natuurlijk 3 jaar geleden dat de Domtoren naar Utrecht ging. Maar de Delftse kerk naar Delft, ik vind het echt nog mooier. Nou, de eindbestemming, de botanische tuinen, is ook fantastisch. Ik ben er al een keertje wezen kijken. En ik heb natuurlijk aan de kerk 25 jaar gewerkt.
1: Nu gaat de Nieuwe Kerk weg, hè, na 25 jaar bouwen. Gaat u hem missen?
2: Nou ja, ik zal straks op een kale zandvlakte moeten gelopen. Hè. Maar toch ga ik hem niet missen. Want het idee dat hij daar staat. Want weet wat, ik zit met één probleem. Ik ben al 91 jaar inmiddels. Daar ga ik niet meer zo heel lang mee. Hè. En dan zeggen de kinderen, ja, we zitten met een probleem. Nou, dat hebben we zo opgelost. En de botanische tuin, ik vind het fantastisch.
1: En de afzethekken staan al klaar, want vanavond, na een spannende tocht van Nootdorp naar Delft, gaat hier de miniatuur Nieuwe Kerk over het hek heen.
0: Ja, ongelooflijk zeg.
1: Ja.
0: Nou, over het hek heen dus. Hoe is hij ooit in vredesnaam met die hobby begonnen?
1: Nou, hij vertelde dat hij ooit bij de echte Nieuwe Kerk was. En dat vond hij zo'n mooi gebouw. Dat wilde hij na gaan bouwen. Nou, dat is natuurlijk al een hele hobby krijg je daarbij. Maar hij miste in dat verhaal nog een vrouw, zei hij. Dus hij dacht, ik moet eerst een vrouw hebben en dan ga ik gaan bouwen.
0: Oh ja.
1: Kan ik gaan bouwen. Nou, hij vond die vrouw gelukkig. Samen hebben ze de eerste steen gelegd. Ja, en zo is het een beetje die hobby begonnen. Ik sprak ook nog, zijn kinderen waren daar ook bij namelijk. En één dochter sprak ik en die zat vroeger altijd aan tafel als zijn vader aan het bouwen was. En ik was benieuwd, mag je dan zelf ook meebouwen, ja, als kind? Ja. Hè? Steentjes, metselen, zo noemde die vrouw dat ook echt. Dat mocht niet.
0: Okay.
1: Nee, er mocht nooit mee geknutseld worden. Maar ze zat er wel altijd bij en dat was altijd hartstikke gezellig. Ja, en natuurlijk jarenlang, hè?
0: Ja.
1: Dus hij begon in 1962, zij werd geboren in 1966. Dus heeft dat echt haar hele jeugd.
0: Was
1: en leven
0: maar aan
1: eigenlijk
0: bouwen.
1: Meegemaakt dat die vader daar aan het bouwen was.
0: Bouwen daar.
1: Bouwen, ja. Chris de bouwer.
0: En uiteindelijk is hij dan, is Chris de bouwer er klaar mee geweest. Was het ding af en dan moest hij dus naar de Hortus. Waarom nou eigenlijk de Hortus?
1: Er is iemand die heeft een hele inzamelingsactie op touw gezet. Want je verhuist dit soort gebouwen van deze omvang, ook al zijn ze miniatuur, niet zomaar.
0: Nee.
1: Dus daar moest geld voor worden ingezameld. En deze meneer die had weer een connectie via zijn zus bij de Hortus Botanicus. Dat is een beetje de korte versie. En zo kwamen ze op dat idee, want ze hebben er best wel mee zitten leuren.
0: Hij had een Hortus Botanicus, had hij.
1: Ja, hij had een Hortus Botanicus. Ja. Ja. Ja, je kan er maar eentje hebben.
0: Ja. Handig. En zo is het uiteindelijk dus terechtgekomen daar in Delft. Dat is gewoon een fijn plekje natuurlijk als hij bij die Hortus terechtkomt.
1: Ja, zeker. Er is nog wel sprake geweest ook van in een tuin van zorgcentra. Daar hebben ze ook nog heel lang naar gekeken. Dat is natuurlijk ook een prachtige plek. Dat kon uiteindelijk niet doorgaan. Nog bij de Jaffa begraafplaats. Dat hebben ze ook nog 3 jaar lang geprobeerd om hem daar, geloof ik, te krijgen. Nou, dat is allemaal afgeketst door de gemeente. En nu de Hortus. Ja, ik was er dus vanmiddag, zoals je hoorde, eventjes. Ja. Het is een mooie plek. Je ziet hem buiten het hek, kun je die kerk straks zien.
0: Ja.
1: En ook als je door de Hortus loopt. Want ze wilden eigenlijk bewust niet een openbare plek.
0: Ah, ja.
1: Dan zijn ze toch wel bang dat het toch weer
0: beschadigd
1: wordt. Vandalisme, dat soort dingen.
0: Ja, dat snap ik. En het is ook een dure grap volgens mij, hè?
1: Deze verhuizing, alleen van de nieuwe kerk, de mini-nieuwe kerk, 40.000 euro.
0: Holy moly.
1: En nu staat er dus, mensen die luisteren misschien, er staat nog een kleine grote kerk in zijn achtertuin. Die moet ook nog een nieuwe plek vinden. En daar moet ook weer, ze gaan weer een inzamelingsactie starten. De helpers ook weer 40.000 euro voor komen.
0: 40.000 euro, nou zeg. Ik hoop dat hij het bij elkaar brengt. Want het zijn geen miniatuurprijzen in ieder geval voor die verhuizing. Nou, hartstikke leuk verhaal. En mooi om een beetje in die wereld van Chris meegenomen te worden. Dankjewel, verslaggever Mirjam van het Veer. En nu gaan we luisteren naar muziek weer hier op Radio West. Dit zijn de klanken van Cock Robin en Just Around the Corner. Bij West komt thuis.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis om precies te zijn. En het laatste nieuws uit onze regio, dat heeft André Kolen bij zich. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Olivier. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters doen zich voor als politieagenten en gebruiken daarbij zelfs de namen van de echte wijkagenten. Vooral ouderen lijken doelwit te zijn. Criminelen bellen mensen met een smoes en proberen vervolgens langs te komen. Zo zeggen ze bijvoorbeeld dat ze waardevolle spullen of geld veilig willen stellen. Ook vragen ze soms om een pinpas op te halen. De politie waarschuwt inwoners alert te zijn op dit soort babbeltrucs. Echte agenten vragen nooit telefonisch om geld, sieraden, bankpassen of pincodes.
8: Ja, dat is denk ik de belangrijkste les, hè, die laatste zin. Gewoon, ze vragen het nooit.
9: Nee.
8: Dus
9: nee.
8: Als er iemand komt die het vraagt en zegt paniek, paniek, snel, snel, gewoon niet doen.
9: Gewoon niet doen, ophangen.
8: Ja,
9: gelijk de echte politie bellen.
8: Ja, precies, daar heb je het nummer wel van.
9: Ja, 112. Ja.
8: Precies.
9: Rijnsburger Robert Zandberg, die afgelopen dinsdag begon aan de Badwater 135, een van de zwaarste ultramarathons ter wereld, heeft voor de finish moeten stoppen. Bij deze ultramarathon loop je 217 kilometer door Death Valley met temperaturen van ruim 50 graden. En na 140 kilometer heeft Robert Zandbergen de handdoek in de ring moeten gooien.
10: Het was voor mijn eigen veiligheid en gezondheid beter om er bij 140 uit te stappen. En dat bij 70 kilometer begon ik scheef te lopen en had ik wat last. Toen hadden we besloten om mezelf maar eens helemaal in de duct tape te zetten. Maar ook dat werkte niet. Dus uiteindelijk bij 140 zijn we gestopt omdat het niet meer veilig was.
8: Je hebt zelf 140 kilometer opgegeven?
9: Ja.
8: Geintje natuurlijk.
9: Robert Zandbergen liep mee voor een goed doel. Mensen die kampen met PTSS. En daar heeft hij sowieso geld voor opgehaald. Of hij nou wel of niet over de eindstreep is gekomen.
10: En ik heb vandaag nog met de race-directeur gesproken en ik hoop volgend jaar op een revanche.
9: Ja, nou, volgend jaar dus meer op Radio West van Robert Zandbergen, maar petje af hoor.
8: Ja, nee, het is natuurlijk hartstikke knap, 140 kilometer door die verschrikkelijke temperaturen, joh. Ik smelt al bij 32 graden, dus laat staan ruim 50. En ik moet ook wel zeggen, jij las het ook lekker zo, dat Badwater 135. Ja, ja, ja. Maar ja, als je het gewoon in het Nederlands leest, dat klinkt minder goed, hè, badwater.
9: Ja, dat heb ik gedaan en dat viel ook niet in goede aarde.
8: Niet goed.
9: Nee, ik zei badwater. 135, maar nee, it's bad water.
8: Bad water. 135.
9: Ja. Okay. Zo, ja. Edo de Heeg spits Senna Westerveld. Die speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld die verlengde in mei nog zijn contract bij ADO tot de zomer van 2028. En vervolgens werd hij voor 1 seizoen verhuurd aan tweede divisieclub GVVV. En na enkele weken komt aan die overeenkomst een einde door de overstap naar Quick Boys. Komt maar weinig voor dat spelers nog voor de seizoenstart hun nieuwe club inruilen voor een andere. Des te opvallender is dat Quick Boys vorige week met Toer Bouwman eveneens een speler binnenhaalde die eigenlijk voor een competitiegenoot aan het seizoen zou beginnen. Dus hopen dat ADO Den Haag nog genoeg spelers overhoudt.
8: Ja, dat is zo'n probleem, ja. Straks heb je er niet eens meer 11.
9: Nee, nou ja, dan kunnen ze die Robert Sandberg misschien bellen.
8: Die kan in ieder geval veel lopen, dat is een zekerheid.
9: Ja, die heeft geen last van de hitte.
8: Nee, zo is het. Dankjewel, André. Dan gaan we naar het weer. Reinoud van der Born, hoor, Reinoud.
11: Hoi, ja, het was vandaag een dag met vooral de zon in de ochtend. Vanmiddag kwam de zon wat minder vaak tevoorschijn doordat we meer bewolking kregen. Die hoorde bij een oude onweerstoring die alleen in het oosten van het land plaatselijk nog een druppeltje regen bracht. Maar in onze regio niet meer. Nou, het weer ziet er de komende dagen goed uit. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en zon. Valt er heel misschien een bui, maar het zal vooral droog zijn. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. En in het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan krijgt de zon weer het alleenrecht. Er ligt een hoogdrukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag wordt het alweer 27 graden. Maandag misschien nog wat warmer. En in de dagen daarna, volgende week dus, valt er wel wat vaker een bui. En gaan de temperaturen een klein beetje omlaag. Maar het blijft zomers.
8: Reinoud, dankjewel. En dan, dames en heren, het ligt niet aan uw radiotoestel, maar het is het sonore stemgeluid van Robert Vriese bij de ANWB. Robert, goedemiddag.
12: Hey Olivier, goedemiddag.
8: Ja, ik had deze grap een uur geleden ook al gemaakt.
9: Maar toen stond
8: Reinoud je er niet. Ja. Dus ik dacht, ja, ik recycle hem maar even, want dan komt hij toch een keer van pas.
12: Jij dacht niet, jij neemt ons in de maling, maar dat deden wij gewoon gelijk terug. Bam.
9: Ja. Zo is het, zeg maar altijd, de kracht van een mop zit hem in de herhalingen.
8: Zo is het. Doe maar over een uurtje weer, maar eerst de files.
12: Ja, dat is goed. Nou, ik kan je geruststellen. Eerst de file. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 5 minuten vertraging bij knooppunt Benelux.
8: Zo voorzichtig. Dankjewel, Robert.
12: Ja, toch.
8: Tot straks.
12: Tot later.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West komt thuis. Dit is Radio West.

Nou, nog een bedankje aan de Steve Miller Band van Eminem. Want die heeft er heel veel aan gehad vorig jaar met dat nummer van hemzelf. Waar dit gesampled in werd. Abracadabra van de Steve Miller Band dus. Maar ook een beetje van Eminem inmiddels. En daarvoor Ace of Base en All That She Wants. Hier bij West Komt Thuis op Radio West. Waar we zo meteen alweer naar de kopstaartplaat gaan. Een plaat dit keer die moet beginnen met een titel waar het woord children in zit. Ja, nou, als jij iets weet, dan hoor ik het graag. Want daar zou toch wel wat leuks uit moeten komen, zeg. Nou, dat allemaal zo meteen. Ik heb al mooie suggesties binnengekregen. Mag trouwens ook met kinderen beginnen. Hè? Dat is ook een optie in het Nederlands. Of enfant. Zou ook nog kunnen. Goed, allemaal zo meteen. Maar eerst een band uit. Nou ja, zeg, komen die nou gewoon uit Den Haag? Dat is me nooit opgevallen, joh. Sommieux en Dark Before the Dawn op Radio West. Hier bij West Komt Thuis. En we gaan er met z'n allen van genieten, hoor. Hier zijn ze.

0: Ah, is fijn, hè? Niks ruws aan deze diamant. Jim Diamond en I Should Have Known Better. En daarvoor Sonmieu en Dark Before the Dawn.
1: De kopstaartplaat.
0: Je luistert naar Radio West en dit is de kopstaartplaat. Oftewel de staart. Het einde van het ene nummer is weer de kop. Het begin van het volgende nummer. Zo maken we met elkaar een hele grote slinger aan muzikale meesterwerken. En als je een suggestie hebt voor de volgende plaat, voor morgen, gewoon eventjes mailen straks. En dan gaan we daar morgen misschien wel lekker mee verder. Niet mailen naar Bas, want dan gaat hij echt niet aankomen. Maar naar mij, olivier@omroepwest.nl voor jouw suggestie. Dus olivier@omroepwest.nl. Maar dan moet je wel weten waar die dan op moet aansluiten natuurlijk. Nou, gisteren draaide Ronald van der Geer een nummer dat eindigde op Children in de titel. Dus moeten we vandaag gaan aansluiten op het woord Children. In de mailbox stond sindsdien weer roodgloeiend. Al moet ik wel zeggen, ik denk dat ook wel veel mensen per ongeluk toch naar Ronald hebben gemaild of naar Bas. Of nou, helemaal de klut zijn kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus mocht je een van die usual suspects zijn, waar wij hartstikke blij mee zijn, die ook heeft gemaild, maar niet naar mij, naar Olivier, ja, dan heb ik hem helaas niet ontvangen. Maar wat ik wel heb ontvangen is onder andere van Tilly Fortuyn. Die zegt, jij mag de honneurs vandaag weer waarnemen. Gezellig. Mijn suggestie is Children of the Universe van Johnny Guitar Watson. Hartstikke leuk, Tilly. Dank je wel. Piet van der Poel, daar kunnen we ook altijd op rekenen. Hij zegt, het eerste nummer dat bij me opkwam was Kinderen een kwartje van Lisbeth List met de Animal Crackers uit 1974. Het liedje schetst het beeld van een draaimolen op de kermis met de steeds terugkerende oproep, kinderen een kwartje, stap maar in. Het voert je helemaal terug naar die tijd. Ik heb overigens het flauwe vermoeden, zegt Piet, dat veel jongeren niet weten wat een kwartje was. Ja, dat denk ik inmiddels ook, ja Piet. Dat is alweer een tijdje geleden, hoor. En Romeo Sadlu, die is er weer bij. Hij zegt, leuk dat u weer op de radio bent om Bas te vervangen. Nou, dankjewel Romeo. Mijn suggestie voor de kopstart van vandaag is Lazar en Children of the Sun. Fijne uitzending. Ja, die is leuk, Romeo. Een nieuw nummer van maart dit jaar. Toen is die uitgekomen. Dus nou, ik zou zeggen, gaan we die doen. En dat betekent dat de volgende plaat dus moet gaan aansluiten op het woordje sun. En dan heb ik het dus over sun met S-U-N. Dus zon. Dat mag ook, hè? Iets met zon. Dus jouw suggesties, jouw zonnige suggesties mag je alvast mailen naar mij. olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Dat is mijn adres. Liedjes die beginnen met het woord sun. Maar nu, alle aandacht voor de kopstaartplaat van

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: West komt thuis gaat zo verder met muziek van Hollandse bodem, want die hoor je louter voorbij komen dit uur. En het is 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
11: ADO Den Haag-spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys in Katwijk. Daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in een week een speler binnen die voor komend

0: seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld verlengde in mei nog zijn contract bij ADO tot de zomer van 2028. Een minderjarige jongen heeft gisteravond in Leidschendam allerlei capriolen uitgehaald om uit handen van de politie te blijven. Hij reed op een scooter en was niet van plan te stoppen toen hij een stopteken kreeg. Uiteindelijk trok hij aan het kortste eind. Op de tol kon hij door een heel leger aan politiemensen worden klemgereden en aangehouden. Hij zal zich nu moeten verantwoorden voor meerdere verkeersovertredingen. Basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard zijn tussen eind januari en eind maart met aanslagen bedreigd. Sinds 3 maanden zit een 41-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel vast als verdachte. De man zei bereid te zijn om dood te gaan terwijl hij een aanslag bij een school pleegde. De AIVD trok aan de bel over deze berichten. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Tot 7 uur. West komt thuis.

Ja, jij maar denken dat er maar één muzikaal cabaretduo is in Nederland dat nog op de radio gedraaid wordt. Nee hoor, het is echt niet alleen maar Acta en de Munnik. Veldhuis en Kemper, die kunnen er ook wat van. En dan kan je natuurlijk Ik wou dat ik jou was draaien. Maar ja, deze vond ik ook wel bijzonder. Zo heet hij trouwens ook. Bijzonder van Veldhuis en Kemper. Meteen na Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Goedenavond inmiddels. West komt thuis, is nog in volle gang. En zonder jou zou er natuurlijk geen ene bal aan zijn. Dus wees welkom. Hartstikke leuk dat je erbij bent vanavond. Het is donderdag 30 juli met zo in dit programma nog het spelletje In Zijn Achteruit. Waarin ik een liedje achterstevoren aan je laat horen. Ja, en daar moet jij dan van raden welk liedje het is. En als je hem gewoon normaal zou draaien eigenlijk. Nou, en heb je dat nou goed en je komt in de uitzending en je vertelt me dat, dan ben ik wel zo sportief om daar ook een mooie prijs bij cadeau te doen. En dit uur staat vooral in het teken van liedjes van Nederlandse bodem, want elke donderdag tussen 6 en 7, vandaag dus, alleen maar nummers van Nederlandse artiesten. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Het mag ook een Engelstalig liedje zijn, maar wel van een Nederlandse band of artiest. Nou, als jij een leuke hebt die ik voor je mag draaien, mail het dan gauw naar olivier@omroepwest.nl. Dus niet naar Bas, maar naar olivier@omroepwest.nl. En zeg er dan ook even bij waarom je die zo graag wilt horen. Dat vind ik extra leuk natuurlijk, hè. olivier@omroepwest.nl, dat is het mailadres. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Eerste man die niet uit de regio West komt, maar wiens nummer hier wel uit volle borst meegezongen wordt. Lee Towers is zijn naam en dit is zijn versie van, die ene, You Never Walk Alone.

Even wat zomerse klanken op je radio in deze zomerse maand juli. Namelijk met een nummer januari, februari, maart van de VTM Soap Band. Aangevraagd door Romeo Sadlu, die hem graag wilde horen. En hij zegt erbij, dit nummer zou iedereen wel kunnen meezingen. Nou, dat denk ik ook wel. De tekst was niet heel moeilijk, maar de muziek des te leuker natuurlijk. Dankjewel voor het aanvragen, Romeo. En als jij nou denkt, nou, dat zou ik ook wel eens willen, zo'n nummer aanvragen. Kan gewoon, hè. Olivier@omroepwest.nl. Dus Olivier@omroepwest.nl. Tot 7 uur draai ik de nummers die jij wil horen. En ik heb maar één eis, namelijk dat ze van Nederlandse bodem zijn. Ze hoeven niet in het Nederlands te zijn, maar ook in het Engels. Als ze maar van Nederlandse bodem zijn. Zoals deze. Hier is Golden Earring.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is West komt thuis met nu het regionieuws met André Kolen. André, goedenavond.
8: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Door gebrek aan zoet water gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland een extra watervoorraad aanleggen. En hierdoor stijgt het waterpeil in de Reewijkse plassen en wordt de nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer onder water gezet. Dennis van Schie, verslaggever, zag hoe de sluizen werden opengezet vanochtend.
9: Dat water dat beukt nu het poldergebied in en dat is een machtig gezicht. Er was hier net een calamiteitenwagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En die gasten zeggen ook al van ja, als je hier nu met een surfboard gaat staan, dan heb je net het idee alsof je bij Hawaii aan het surfen bent. Zo hoog zijn die golven. Het is echt een bijzonder gezicht. En dit is ook echt een weinig vertoond beeld, hoor. Dit zie je niet vaak dat dit moet worden ingezet.
8: Doordat tienduizenden liters water vanuit de sluis bij Stompwijk het poldergebied binnenstroomt, stijgt het peil met 1,10 meter. Wandelpaden en eilanden verdwijnen daardoor tijdelijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze maatregel moeten nemen vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk wil korte metten maken met strandgangers die bij het zorgcentrum parkeren. Wie geen bewoner, medewerker of bezoeker van Groot Hoogwaak is, betaalt nu €40 per dag bij de receptie. Waar dat voorheen gratis was. Volgens Groot Hoogwaak werd het terrein de afgelopen jaren regelmatig gebruikt door mensen die naar het strand gingen, op bezoek kwamen bij bewoners in de omliggende straten of verbleven in een vakantiehuisje. Ook zouden er regelmatig campers op het terrein hebben overnacht. Een flinke tegenvaller voor houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam. De wieken staan voorlopig stil. Het onderzoek blijkt dat de stalen delen van de wieken ernstige gebreken vertonen. Volgens deskundigen is het niet veilig om de molen uit 1778 nog langer te laten draaien. Bestuurslid van de stichting De Salamander, Roeland Hille.
10: Nou, dit is echt een hele grote domper. We hadden gedacht van, nou, de molen zitten weer spik en span uit. En nou hebben we deze tegenvaller. En als je eenmaal weet dat het niet veilig is om te draaien, dan kan je niet zoveel meer doen dan de wieken stilzetten.
8: Roeland Hille was dat. Reparatie zou volgens eerste inschatting ongeveer €150.000 kosten. Een echtpaar uit Delft dat 30 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet hun appartement aan de Edu Perronlaan van de rechter verlaten. Studentenhuisvester Duo wil het complex in de wijk Voorhof ombouwen tot 160 studentenkamers. En hierdoor raken de huidige huurders hun woning kwijt en moeten ze verhuizen. Het echtpaar van rond de 60 jaar verzette zich tegen de gedwongen verhuizing en stapte naar de rechter. Maar de rechtbank heeft geoordeeld dat het belang van 160 extra studentenkamers zwaarder weegt dan het belang van het stel om in het huis te blijven. De rechter geeft het echtpaar wel meer tijd om te verhuizen. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: Ja, André, dank je wel, hoor. En dan het weer, dat krijgen we van Reinhard van den Born.
11: Hoi, ja, het was vandaag een dag met vooral de zon in de ochtend. Vanmiddag kwam de zon wat minder vaak tevoorschijn doordat we meer bewolking kregen. Die hoorde bij een oude onweerstoring die alleen in het oosten van het land plaatselijk nog een druppeltje regen bracht. Maar in onze regio niet meer. Nou, het weer ziet er de komende dagen goed uit. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en zon. Valt er heel misschien een bui, maar het zal vooral droog zijn. Er waait een noordwestelijke wind en het wordt maximaal ongeveer 24 graden. En in het weekend knapt het weer opnieuw op. Dan krijgt de zon weer het alleenrecht. Er ligt een hoogdrukgebied boven de pet. En dat betekent stijgende temperaturen. Zondag wordt het alweer 27 graden. Maandag misschien nog wat warmer. En in de dagen daarna, volgende week dus, valt er wel wat vaker een bui en gaan de temperaturen een klein beetje omlaag, maar het blijft zomers.
7: Reinoud, dankjewel. Reinoud van der Boer was dat. En er staan geen files meer in onze regio, dus dat betekent lekker doorrijden. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West komt thuis. Dit is

Radio West, daar luister je naar. En dit was Direct en Through the Looking Glass, aangevraagd door Inge Zegeling uit Den Haag. Ze zegt, een fantastisch nummer vind ik dit. Ik heb ze vorig jaar live gezien in de Kuip en het was een grandioos concert. En ze speelde ook dit nummer en het was zo geweldig. Dus ja, mocht het lukken, dan zou het super zijn als je deze kan draaien. Fijne uitzending en groetjes van Inge Zegeling dus. Nou Inge, je wensen zijn uitgekomen, want ik draaide hem dus Through the Looking Glass van Direct hier op Radio West. Dankjewel voor het aanvragen. Wil jij dan ook nog eentje horen? Olivier, apenstaartje, omroepwest.nl. Daar kan je mail naartoe. olivier@omroepwest.nl. En wie weet. Er komt dan zometeen jouw plaat nog wel voorbij. Het moet alleen een plaat van Nederlandse bodem zijn. Dat is de eis. Mag in het Nederlands, of in het Engels, of in het Frans, of in het Duits zijn, als die maar door een Nederlandse artiest of band is gezongen en gespeeld. Dit is er ook weer zo eentje. Duncan Lawrence, aangevraagd door Mark. Dit is Electric Life.

0: Hij is fijn. Hij is van Duncan Lawrence. Electric Life hoorde je, met dank aan Mark die hem aanvroeg. Hier op Radio West bij West Komt Thuis.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dat liedje dat hoorde je gewoon in de normale versie. Maar nu gaan we dat heel erg anders aanpakken hoor. Want het is zover, het laatste spel van de dag. In zijn achteruit gaan we spelen. En dat is meestal nog niet zo makkelijk. Want ik laat een stuk uit een klassieker voor de verandering achterstevoren aan je horen. En als jij dan weet welk liedje van welke artiest of band het is. Allebei dus, bel me dan op 070-390-5454. En als je het goed hebt en je komt in de uitzending en je weet het dan ook te zeggen. Dan win je een paar Omroep West sokken. Nou, hartstikke leuk toch? Ben je alvast klaar voor het najaar en de winter als het weer zo verschrikkelijk koud wordt. Goed, spits je oren, want hier komt de opgave. Het is een bekend nummer achterstevoren. Maar ja, welke?

Ja, nou ja, lijkt me niet ontzettend moeilijk. Ik ben er voor het eerste dagje weer in 7 dagen dat ik dit ga doen. Dus ik dacht, nou, laat ik hem niet al te moeilijk maken. Als je het weet en je denkt, ja, dat nummer van die artiest of band, dat is het. Nou, laat het mij dan gauw weten en bel dus met 070-390-5454. En wie weet, win jij dan zometeen wel die Omroep West sokken. Dit zijn Gordon en Replay, ook van Nederlandse bodem. En Never, Nooit Meer.

0: Aangevraagd door Kees uit Alphen aan den Rijn, Gordon en Replay en Never Nooit Meer. Ja, ze hebben toch nog wel eens later samengewerkt, namelijk eerder dit jaar nog. Dus echt Never Nooit Meer is het in hun geval niet geworden. Maar dit blijft wel de beste hoor. Never Nooit Meer dus bij Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan het weer spelen hoor. Ik liet je net een stukje horen uit een behoorlijk bekend liedje, kan ik wel zeggen. Maar ja, wel achterstevoren. En dat is dan toch best lastig. Zeker als je hem even snel op de radio hoort. Maar Katelijne de Jong uit Voorburg, die denkt het wel te weten. Katelijne, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Zo, hoe is het met je? Ben je vol in de vakantiemodus op dit moment?
2: Ja, zeker. Ik ben nu mijn tweede week ingegaan met niks doen en dat bevalt goed.
0: Ja, niks doen is lekker, hè?
2: Ja, maar ik voel me, niet helemaal niks, maar dan voel ik me toch schuldig dat ik niks doe. Dus daar moet ik dan een beetje ook aan wennen, dat ik niks mag doen.
0: Ja, precies. Ja, en denk je dan, ik ga never nooit meer werken? Of,
2: never nooit meer werken, nee. De komende 3 weken nog niet.
0: Hè. Ah, lekker. Oh, dat is wel echt een lekkere lange vakantie. Ga je ook nog op vakantie of blijf je lekker thuis?
2: Nee, we gaan een paar dagen fietsen en naar vrienden toe, want we moeten een beetje sparen. Want onze zoon die gaat in augustus voor een half jaar naar Sydney voor stage. Okay. Dus we willen eigenlijk proberen hem in december te kunnen gaan opzoeken.
0: Kijk, nou dat is hartstikke mooi toch, als dat even zou lukken.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Mooi oud en nieuw in Sydney. Lijkt me wel leuk.
0: Wie wil het niet, zou ik zeggen. He?
2: Ja, nee, dus wie weet.
0: Oké. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Nou, ondertussen gaan we natuurlijk het spelletje spelen. In zijn achteruit. Ja. En ik liet net al de opgave horen, maar ik ga hem nog 1 keer aan je laten horen. Hier komt-ie. Ja. Ja, je begon een beetje te twijfelen, omdat je zo snel belde. Maar wat denk je dat het is?
2: Ja, ik denk Oerend Hart van Normaal.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja hoor. Dat is helemaal goed, Katelijne.
2: Geweldig. Nou, wat leuk. Je hebt een paar sokken gewonnen.
0: Jij hebt een paar sokken gewonnen en niet zomaar sokken. Omroep West sokken.
2: Ja, nou, daar ga ik de blitz mee maken.
0: Dat denk ik wel. Vakantie. Ik denk dat iedereen zegt van waar heb je die vandaan? En je zegt ja, daar moet je heel goed muziek voor kennen.
2: Ja, en dan moet je bellen.
0: Precies, bellen. Ja, zeker. En dat heb jij gedaan. Hartstikke goed dat je dat gedaan hebt. Dus hartelijk gefeliciteerd. Die sokken komen jouw kant op. Blijf even hangen, dan gaan we dat regelen. En dan ga ik nog even verder met het Hollandse uurtje hier op Radio West.
2: Leuk, dankjewel. En ik ga meeluisteren.
0: Nou, hartstikke leuk, dankjewel. En heel fijne vakantie nog, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Dank je. Dit was Katelijne de Jong uit Voorburg, die er dus met die sokken vandoor gaat. En ondertussen krijg ik ook nog allerlei verzoekjes binnen. En ja, zo weinig tijd nog en zoveel verzoekjes. Sarah de Groot die mailt, ik wil heel graag een wat oudere plaat horen. Namelijk Through the Window of My Eyes van QB and the Blizzards. Die dus. Je hoort ze nooit meer, de nummers van QB and the Blizzards. En toch zijn er hele mooie bij. Nou, dan ben ik het ontzettend met je eens, Sarah. Dus hier is die. Kan ik niet weerstaan. QB and the Blizzards. Window of my eyes. Dankjewel, hè.

Met dank aan Sarah de Groot, die maand vroeg QB and the Blizzards en Window of My Eyes hier bij Radio West, bij West Komt Thuis. En dat was het alweer voor deze West Komt Thuis van deze donderdag. Morgen weer vroeg uit de veren met West Wordt Wakker vanaf 6 uur 's ochtends. En morgenmiddag tussen 4 en 7, dan meld ik me gewoon nog een keertje. Ja hoor. En volgende week trouwens ook nog de hele week, want Bas is lekker op vakantie en ik niet.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard.

0: Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
6: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
5: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie.

0: Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.
9: Dit is Radio 5.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
3: Oh, gelukkig.
1: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
5: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmers.nl.

0: www.denhaag.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
6: Tot 11 uur, romantiek op

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
6: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
5: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Europese landen willen dus niet meedoen aan het WK voetbal als Infantino zijn plannen voor de FIFA doorzet. Veel te ver gezocht natuurlijk, maar even schoot door mijn hoofd. Zou Infantino hierop uit zijn geweest om het Argentinië makkelijker te maken? Goedenavond, welkom bij Het Oog. We hebben contact zo met journalist Michiel Driebergen in Lviv, waar inwoners nog steeds de straat op gaan omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. En er gaat in Europa een nieuwe wet in, morgen, die bepaalt dat iedere nieuwe stofzuiger, wasmachine of telefoon altijd gerepareerd moet kunnen worden. Daar gaat een hele wereld achter schuil en die gaan wij straks verkennen. Je uitdossen als Spider-Man, Sneeuwwitje of Poseidon. Deelnemers aan cosplay trekken vaak alles uit de kast om in het kostuum van hun idool te stappen. In Japan begint vannacht een wereldkampioenschap en wij praten daarover met de Nederlandse die al 14 jaar beroepscosplayer is. En tot slot is theatermaker Raimi Sambo te gast. Hij is Pride-ambassadeur en maakt een voorstelling over hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 30 juli.
2: De Nederlandse economie zit in de lift. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de twee oorlogen.
3: Effecten van de conflicten in het Midden-Oosten zullen er ongetwijfeld zijn. Maar tot nu toe doorstaat de Nederlandse economie dat prima.
2: Sterker nog, de economie groeide het afgelopen kwartaal. Maar veel Nederlanders schatten dat anders in.
4: Ik vind persoonlijk dat het wel beter kan.
2: Maar?
4: Geld uitgeven doet iedereen.
2: En dat blijkt ook uit de cijfers, maar wat kopen we dan?
3: Als je dan inzoomt, dan zie je toch wel iets verrassends. Dat is namelijk dat vooral mensen meer elektrische auto's hebben gekocht.
2: En we blijven fan van de horeca.
5: Ik zit hier op het terras, maar daar kan ik geen auto van kopen.
2: En hij is niet de enige.
6: Ik hou van lekker eten, lekker pak uit eten, dus ja, heerlijk.
2: Dan naar Frankrijk, waar tienduizenden geëvacueerde mensen weer naar huis mogen.
7: D'agréable surprise, parce que effectivement, le feu était pas loin, les fumerolles sont encore pas loin.
2: Nou, deze man was blij toen hij zijn huis weer zag. Maar het gaat niet overal goed, zoals op vakantieeiland Kreta.
8: Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
2: En ook in Engeland woedt een forse brand. Daar gaat het om een gebied van een formaat van 200 voetbalvelden.
9: The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
2: De Britten in de regio Suffolk moesten zo snel mogelijk wegwezen.
10: Pack what you can and be ready to go. So we did.
2: Veel mensen raakten daardoor in shock.
11: You see it on the television with France and Spain and you're quite removed from it. And then it's here. Well, I feel incredibly emotional.
2: De voetbalwereld is dus in rep en roer over die nieuwe plannen van de FIFA. Want
12: dat kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een WK zal kunnen plaatsvinden of tweejaarlijks.
2: De UEFA heeft daarom een voorlopige boycott van het WK voetbal en ook van andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
12: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Want investeerders krijgen in die nieuwe plannen veel te veel macht, vinden ze.
13: Als het echt verschuift naar investeerders die ook iets kunnen gaan zeggen of invloed hebben op het voetbal zelf, ja, dan wordt het wel echt een ander verhaal. Dus daar zijn echt de grootste zorgen over.
2: Een krent uit de pap voor archeologen in Twente. Daar wordt een eeuwenoud grafveld blootgelegd.
14: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. De grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
2: En dat is bijzonder voor archeologen om aan mee te werken.
15: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak.
2: Dus genieten geblazen.
15: Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En zoals u net in het nieuws van 11 uur hoorde, in het noorden van Marokko zijn ook vandaag duizenden migranten door de grens heen gebroken en de Spaanse exclave Ceuta binnengegaan. Daarbij zouden 9 mensen om het leven zijn gekomen. Onze correspondent in Marokko, in Rabat, Samira Yadir. Goedenavond, Samira.
16: Goedenavond.
2: Is bekend hoe deze 9 mensen om het leven zijn gekomen?
16: Ja, er zijn inmiddels 9 lichamen geborgen. Hoe die mensen precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel weten we dat veel mensen hebben geprobeerd Ceuta zwemmen te bereiken. Ze zwemmen daarbij om het grenshek heen via zee. En dat is een hele gevaarlijke route. Dus waarschijnlijk zijn de meeste slachtoffers daar gevallen.
2: En waar komt het nou door dat het juist deze dagen opeens zoveel mensen zijn die naar dat Spaanse stukje land willen en gaan?
16: Ja, op social media zagen we de afgelopen dagen heel veel jongeren dat ze Ceuta hebben bereikt. Waarschijnlijk heeft dat heel veel mensen aangemoedigd. Dat ze zoiets hebben van blijkbaar staan die hekken gewoon open. Dus vandaag zagen we dat duizenden mensen richting die kant zijn opgegaan. Ook is het zo dat er sinds 29 juni een nieuwe wet is aangenomen in Spanje. Daarmee wordt gezegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken, dat die niet terug worden gestuurd. Dat was een enorme trigger. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zoiets hadden van we pakken ons kans nu.
2: Ja, en de Marokkaanse en de Spaanse autoriteiten, wat gaan die hier aan doen? Want al die mensen, dat gaat toch helemaal niet daar in Ceuta?
16: Nee, ja, precies. Marokko en Spanje werken nauw met elkaar samen om de grens weer onder controle te krijgen. Spanje heeft extra militairen naar Ceuta gestuurd om de situatie daar te stabiliseren. Ook is bekend dat de Spaanse premier Sanchez morgen naar Ceuta afreist om overleg te voeren over de crisis. Er is daarnaast gezegd dat mensen die vandaag Ceuta zijn binnengekomen direct worden teruggestuurd naar Marokko. Aan de Marokkaanse kant is bovendien veel politie op de been. En we kregen ook zojuist te horen dat de Marokkaanse autoriteiten waterkanonnen gaat inzetten.
2: Goed, Samira Jadir vanuit Rabat, dank je wel voor jou voor de laatste nieuws dus vanuit Marokko. Er komen ook nog berichten uit Italië dat Italië Spanje wil schorsen van de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in Spanje. Dus ook Europees krijgt dit ongetwijfeld nog een staartje. Dan de krant van morgen, Robert Baltus.
17: Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig onbedoeld op seksfora. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Zeg een 20-jarige vrouw, verkoopt een aantal spijkerbroeken, ze trekt ze aan om te laten zien hoe ze zitten en ze poseert voor de foto voor de spiegel.
2: Haar gezicht is daarbij gedeeltelijk zichtbaar. En wat ze niet weet is dat haar foto's intussen op Telegram-fora zijn beland, met name als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Wekelijks trekken ze duizenden bezoekers, soms meer dan 200.000, weet de Telegraaf.
17: Een rondgang langs tientallen van dit soort fora maakt duidelijk dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. En een advocaat raadt dat ook aan te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.
2: Hoe beveilig je een evenement met 1 miljoen bezoekers, een botenparade van bijna 6 kilometer lang en 10 straatfeesten tegelijkertijd? Dat zijn belangrijke vragen voor de World Pride in Amsterdam. En het AD, zeker na de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag, gaat erover. Want het feest van tolerantie is voor kwaadwillenden een droomdoelwit.
17: World Pride is net even een ander evenement dan bijvoorbeeld Sail of Koningsdag. De drukte in de stad is niet per se anders. Maar het activiteitenprofiel van Pride is uniek en de risico's ook. Gaat het mis, dan ga je de wereld over, zegt veiligheidsexpert Ben-Jan van der Klis van het Event Safety Institute. De druk voor de politie, de gemeente en alle diensten is hoger dan de afgelopen jaren.
2: Het is wel even wat anders. Aankomen in Hartje Stad op loopafstand van alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt, of 20 kilometer verderop in IJmuiden. Het Parool is bij de 2000 passagiers van cruiseschip Norwegian Sky. Zij zetten voet aan wal met uitzicht op de hoogovens van Tata Steel. Maar niemand die erover moppert. Ze verheugen zich op hun bezoek aan het Anne Frankhuis en de rondvaart door de grachten die ze hebben geboekt.
17: Ja, het kost wat tijd die we hier hebben. Maar ja, het loopt allemaal gesmeerd, zegt Robert Cruise op zijn 11-dagen trip van onder meer Dublin, Belfast, Edinburgh en Newcastle is niet anders gewend. Het is soms even reizen naar de toeristische trekpleisters. Als cruisehaven was IJmuiden altijd het kleinere broertje van Amsterdam. Maar die tijd is voorbij. Dit jaar komen er voor het eerst meer cruiseschepen aan in IJmuiden, 77, dan in Amsterdam, 67.
2: Normaal gesproken krijgt vluchtelingenwerk zo'n 200 aanvragen per dag voor de poster Samen Leven. Het is deel van de campagne van de organisatie na de hevige anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En de postercampagne is niet bedoeld voor AZC's, maar om erover in gesprek te blijven, schrijft Trouw.
17: Afgelopen zaterdag werden in Engelen en Bokhoven meerdere huizen beklad waar de posters voor de ramen hingen. Daar was het toch eventjes tot een escalatie gekomen, hoewel de burgers wel met elkaar in gesprek waren. Maandag kregen we ineens 700 aanvragen voor die poster. Dinsdag waren het er 1394. Het lijkt wel alsof er een soort van tegenbeweging gaande is na al die heftige gebeurtenissen in Engelen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Good to be, Mark Amber. Journalist Michiel Drieberg was vanavond bij een demonstratie in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De mensen demonstreren daar nog steeds omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van minister Fedorov van Defensie. President Zelensky stuurde hem 2 weken geleden de laan uit. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Lisa.
0: En niet alleen daar, ook in andere steden zijn demonstraties. Hoe komt het dat mensen dit niet willen laten rusten?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. Want Zelensky is hen toch een beetje tegemoet gekomen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Want een week geleden heeft hij zijn oppercommandant, dus de opperbevelhebber van het leger, heeft hij ook ontslagen. Dat was een van de eisen van de demonstranten, want er zou een conflict zijn, zei president Zelensky, tussen die minister van Defensie, die dus ontslagen was al, en die oppercommandant. Nou zijn ze allebei dus ontslagen. Je zou zeggen, nou misschien dimt het dan een beetje. Is ook wel een paar dagen minder geweest, maar nu... Ja, nu gaat het toch weer. Komt het toch weer omhoog borrelen. Inderdaad, in alle grote steden in Oekraïne was er vandaag protest. En morgen komt er zelfs een protestmars in Kiev en waarschijnlijk ook in andere steden. Ja, die Fedorov, dat is toch een hele populaire figuur. En wordt toch eigenlijk gezien als het gezicht van, ja, laten we zeggen, de strijd tegen corruptie. Die hij aanging binnen het ministerie van Defensie. Ja, Defensie, daar gaat heel veel geld heen. 60% van het nationale budget van Oekraïne gaat naar het leger. Ja, dus als er ergens corruptie is, dan is dat natuurlijk ook daar.
0: En de dienstplicht zit veel Oekraïners ook dwars, hè? Steeds meer en meer. Hoe stond hij daarin? Ik bedoel, is dat ook nog een reden dat de mensen hem op de een of andere manier weer terug willen?
1: Ja, Fedorov die wilde dus openbare aanbesteding om die corruptie te bestrijden, maar hij wilde ook een hervorming van de mobilisatie. En dat is toch eigenlijk, merkte ik vanavond bij dit protest, toch steeds meer een onderliggende reden die steeds meer naar boven borrelt. Ik sprak bijvoorbeeld een jonge man, Dmitro, 28 jaar, een IT'er, en die was daar eigenlijk heel erg kwaad over. Die zei toen de oppercommandant aantrad, die Sirski, die dus nu weg is, die ook is ontslagen door Zelensky, ja, toen veranderde er iets in het leger. Toen kwamen die soort van knokploeg op straat, dat is toch al een jaar of 2 geleden. En die schuimen dan de straat rond. Ik heb het zelf ook wel een paar keer gezien, is naar om te zien, in busjes. En trekken daar gewoon mannen in. Kijk, mannen tussen de 18 en de 60, die moeten zich laten registreren waar ze wonen, et cetera. Die moeten zich beschikbaar houden voor het leger. Ja, en als ze dat niet hebben en ze worden op straat, hè, zo'n registratie, en ze worden op straat aangehouden, ja, dan worden ze gewoon opgepakt. En dan kan het zijn dat ze de volgende dag op het trainingsveld staan. En ja, deze Dmitro, die zei eigenlijk, dit is onmenselijk. Ze zien ons niet meer als mensen. En ja, die demonstranten die scharen dat toch heel erg over één kam. Hè? Die zeggen, ja, die corruptie, dat gaat eigenlijk ook om een elite die maar doet wat ze willen. En ja, dat oppakken van die mensen alsof wij een soort kanonnenvoer zijn, dat willen wij Oekraïners gewoon niet. Zo willen wij dat niet in dit land.
0: En stond Fedorov of staat Fedorov daar dan ook echt anders in dan die commandant van het leger?
1: Ja, dat is toch. Hij wilde, zei Fedorov notabene gisteren in een interview. Hij had niet zo heel erg veel interviews gegeven de afgelopen dagen, maar gisteren gaf hij een groot interview in Oekraïnske Pravda. Dat is een Oekraïns medium. En daarin zei hij, ja, ik wilde juist die mobilisatie aanpakken. Ik wilde hogere salarissen voor het leger en ook meer beperkte contracten als je dan gemobiliseerd wordt. Dat je dan zeker weet, oké, ik ga 3 jaar in het leger op die en die functie. Dat is een beetje in mijn specialisme. Ja, en dan zou je mannen beter kunnen overtuigen, zei Fedorov, om te gaan naar het leger. Kijk, nu, als je nu gemobiliseerd wordt, zo bijvoorbeeld op straat, dan zit je gewoon in het leger tot de oorlog ophoudt. En Fedorov die wilde dat geld eigenlijk, ja, halen van dat goedkoper wapensinkomen, openbare aanbestedingen, offertes laten leveren door bedrijven en dan kiezen wie de goedkoopste, maar ook de beste bieder is. En daar viel gewoon geld te halen. En hoe transparanter je dat doet, ja, natuurlijk, zei Fedorov ook in het interview, ja, dan strijd je bepaalde krachten, corrupte krachten, zegt hij dan, hè, dat zeg, lees ik tussen de regels door, die strijd je dan toch tegen de haren in.
0: En Zelensky die heeft dat interview vast ook gezien. En die ziet natuurlijk ook al die mensen op straat, die demonstraties. Daar krijgt hij vast ook veel verslag van. Denk je dat hij nog iets gaat doen met Fedorov? Dat hij hem weer die positie geeft of misschien een andere positie?
1: Moeilijk te zeggen. We hebben Zelensky toch een aantal keren zien schuiven de afgelopen jaren, zeker ook vorig jaar, toen er grote protesten waren rondom een greep naar de anticorruptiebestrijding, zeg maar. Dat kwam ook door een wet die Zelensky eigenlijk in een nacht door het parlement heen duwde. Toen is hij eigenlijk na die protesten gaan schuiven. Nu lijkt het er niet op. Hij zegt nog steeds van ja, ik heb Fedorov een andere hoge goede functie aangeboden die ook heel erg goed is voor de veiligheid van ons land. Wat dat precies is, dat weten we niet. Fedorov die zegt ik wil gewoon minister van Defensie worden. En die wordt in die zin toch eigenlijk ook steeds meer een soort oppositie figuur, hoewel ze altijd vrienden waren. Notabene Fedorov was de campagnemanager ooit van Zelensky. Heeft eigenlijk Zelensky de verkiezingen laten winnen, zo'n jaren geleden. Maar goed, ja, we moeten kijken wat Zelensky gaat doen. Vooralsnog lijkt het er niet op en zijn de nieuwe functies gewoon toebedeeld. Is er een nieuwe minister van Defensie? Lijkt me heel erg sterk dat hij gaat schuiven. Maar we moeten zien hoe sterk dat protest de komende dagen en zo zeker ook morgen zal zijn.
0: Goed, dankjewel vanuit Lviv, Michiel Driebergen.

0: De Belgische singer-songwriter Milo met Little in the Middle. Iedere wasmachine, telefoon of stofzuiger die je vanaf morgen in Europa koopt, moet repareerbaar zijn. De Right to Repair Act gaat namelijk morgen in. En wat dat voor ons gaat betekenen, bespreek ik met Rut Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En welkom ook Oscar Visser. Hij zit in de directie van het bedrijf Fairphone. Ze maken telefoons die je makkelijk moet kunnen repareren. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mevrouw Mugge, deze wet, die nieuwe wet, wat vindt u het belangrijkste dat er nu gaat veranderen?
1: Nou, er gaan een aantal dingen veranderen. Allereerst moeten bedrijven nu reparatie aanbieden, waardoor het voor de consumenten veel makkelijker maakt om daadwerkelijk hun producten te repareren. En een tweede belangrijk aspect is dat er ook een reparateursregister gerealiseerd wordt. En dat reparateursregister is belangrijk voor consumenten, zodat ze ook een betrouwbare reparateur kunnen vinden.
0: Want u heeft onderzoek gedaan naar hoeveel mensen op dit moment hun apparatuur laten repareren, hè, als er iets stuk is. Wat kwam daaruit?
1: Nou ja, dan zie je dat uiteindelijk inderdaad heel weinig mensen het momenteel overwegen. Als je kijkt naar volledig defecte producten, dan zegt nog 60% van, nou ja, ik vind het eventueel wel een optie om hem te gaan repareren. Maar als je een deels defect product hebt, dan zijn eigenlijk heel weinig gevallen mensen maar bereid om het te repareren. We zien dan dat 30% reparatie overwogen heeft. En de overgrote deel gaat dus eigenlijk direct naar vervanging kijken.
0: Komt dat dan wat u net zei, er komt een register omdat mensen denken, ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk moet met dit stukken onderdeel van mijn stofzuiger bijvoorbeeld?
1: Nou, er gaan eigenlijk allerlei dingen fout bij het repareren. Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Dus foutdiagnose is een probleem. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Daar kan het register een rol bij spelen. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt. Mensen weten precies wanneer het komt, namelijk vaak de dag erna al. Het is relatief ook goedkoop. Nieuwe producten zijn in verhouding ook best wel goedkoop voor de consumenten in Nederland. En alles bij elkaar creëert dat een situatie waarbij mensen zeggen van, nou, weet je wat, ik koop wel een nieuwe. Ik zie de wetgeving als een goede eerste stap. Maar er moeten echt nog wel meer stappen genomen worden. De huidige ontwerpen bijvoorbeeld zijn helemaal gesloten. Als je kijkt naar een stofzuiger of een koffiezetapparaat, dan kan je die als consument niet openmaken. En dat communiceert eigenlijk al dat ze dus niet te repareren zijn. En daar gaat het dus eigenlijk al fout.
0: Ja, meneer Visser, het idee van Fairphone, zei ik net al, is dat die telefoons heel goed te repareren zijn, hè? Wat doen jullie als bedrijf dan anders dan andere telefoonmakers?
2: Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon zelf je telefoon kunnen openen en ook kunnen repareren. En dat kan ook. Ik heb zelfs een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. En dat heeft dus te maken hoe je je telefoon ontwerpt. En je misschien kun je herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. En het gaat met name nu om consumentisme, denk ik, en planned obsolescence. En daarmee een enorme vervangingscurve na 2,5 jaar gebruik van een smartphone.
0: Ja, wat was de laatste term die u gebruikte?
2: Planned obsolescence. En dat betekent feitelijk dat bedrijven worden, met name denk ik, door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien. En die omzet genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan? Als die ook na 2,5 jaar vervangen kan worden. Dus er zitten een aantal prikkels ook in het systeem die maken dat er geen prikkel is om iets repareerbaar te maken.
0: Dus wat mevrouw Mugge net al zei, dat mensen denken, oh, het is eigenlijk wel makkelijk om een nieuwe te bestellen. Die heb ik morgen in huis. Producenten spelen daar in feite ook op in.
2: Zeker.
0: Ja, en als jullie dus andere telefoons maken, hè, welke concessies moet je dan doen in je ontwerp? Dus het is makkelijker te repareren, maar brengt dat ook een soort van ongemak mee in het ontwerp voor mensen?
2: Nou, ik zou zeggen, het brengt juist gemak. Omdat bijvoorbeeld als er iets stuk gaat, wat het meest gaat stuk is het scherm. Of je batterij moet je vervangen na 2,5 jaar, want je hebt een aantal oplaadcycles en dan degradeert een batterij, als elke batterij. Dat je die heel simpel kunt vervangen. Dus de enige concessie zou kunnen zijn dat je zegt, hij is wat minder spat of wat minder waterdicht of wat minder stofdicht. Maar dat dat mag echt geen naam hebben, want het is ook geen onderwatercamera.
0: En is hij ook wat dikker misschien?
2: Hij is ietsjes dikker, maar dat heeft te maken met het modulaire ontwerp. Dus ik denk, maar dan heb je het over enkele millimeters.
0: En doet dat iets met jullie concurrentiepositie? Dat ontwerp?
2: Nou, ja, het is al. Ik denk het eigenlijk niet. Sinds onze laatste telefoon die we gelanceerd hebben vorig jaar juni, zie je gewoon dat er enorme tractie is ontstaan. Dus ik denk dat onze propositie steeds beter wordt. Ook omdat over het algemeen je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat telefoons duurder gaan worden. En er ook niet zoveel heel veel ontwikkeling meer in smartphones is. Dus als je overal naar kijkt, waarom zou je elke 2,5 jaar een nieuwe telefoon kopen? Want het is ook een heel gedoe, hè, steeds omzetten en dat soort zaken. Dus als je hem langer bij kunt houden, is dat één beter voor je eigen portemonnee. Want je totale kosten over de lifetime worden lager. En ook nog eens beter voor alle materialen die erin zitten. Want daar is ook een enorm gebruik van er zitten al 70 verschillende soorten materialen in een telefoon.
0: Ja, qua duurzaamheid kan ik u helemaal volgen. Ik moet wel zeggen, ik heb kinderen die zetten zo'n telefoon binnen een half uur om. Maar goed, dus dat gaat volgens mij ook wel heel snel tegenwoordig. Tuurlijk. En meneer Visser, u zei net al, er staan veel belangen op het spel. Het gaat om omzet van bedrijven. Laat ik het zo vragen. Zijn er mazen in de wet waar producenten nu al gebruik van maken?
2: Ja, er zijn geitenpaadjes ontwikkeld. Dus om te kijken, er is een rating op stof- en waterdichtheid. En alle telefoons met een IP-rating van 67 hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. En daarbij komt ook dat als je 1000 cycles kunt laden met en je telefoon of je batterij is al 80% vol. Dat is dus eigenlijk elke dag laden is bijna 2,5 jaar. Dan hoef je ook niet te voldoen. Dus als je die twee punten raakt, hoef je niet te voldoen. En de grote merken voldoen aan al die ratings. En met andere woorden, die hoeven die repairable batterij niet aan te bieden. Oh. Ja, dat is toch wel heel jammer. Ja, er spelen grote belangen.
0: Ja, en we hebben het nu over die telefoons, meneer Visser. Want toen 13 jaar geleden werd begonnen met deze nieuwe wetgeving, duurt heel lang, zeker ook in Europa, voordat het er is, was het voorstel eerst om die smartphone uit te sluiten. Is daar hard voor gelobbyd?
2: Nou, sterker nog, onze founder Bas van Abel samen met de andere founder Miguel Ballester hebben een brief gestuurd destijds naar de Europese Commissie toen ze dit hierachter kwamen om te zeggen van, ja, maar luister, het kan wel met smartphones. De Europese Commissie dacht, ja, smartphones veel te lastig, doen we allemaal niet. Dus we hebben daar een brief gestuurd, daar hebben we ook een reactie op gekregen. En ik denk dat dat wel degelijk geholpen heeft om uiteindelijk 13 jaar later ook smartphones onderdeel te laten zijn van deze wetgeving.
0: Ja, en mevrouw Mugge, is er qua wetgeving nog meer nodig om apparaten langer in gebruik te houden bij consumenten? Of zegt u, nou, nu komen we echt wel een heel eind met deze nieuwe wet?
1: Nou, deze wet is natuurlijk een mooie stap, maar ik zou zeker zeggen dat we nog meerdere stappen moeten nemen. Uiteindelijk wil je echt een systeemverandering. Dus je wil inderdaad het hele systeem van het kopen en het onderhouden en repareren van producten op zijn kop zetten. En onderhoud kan bijvoorbeeld daar een rol bij spelen. Ik trek zelf nog wel eens de parallel met auto's. Als je kijkt naar het hele autosysteem, daar zit zo'n service model achter. Waarbij mensen elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen, daar dan ook delen vervangen krijgen. Misschien moeten we ook een soort service onderhoudsmodel voor smartphones, waarbij we elk jaar inderdaad een checkje krijgen van, hey, moet er iets gebeuren? Moet er inderdaad een nieuwe accu in? Moet er een nieuwe camera in? Zodat je ook eigenlijk tevreden blijft met je producten.
0: Ja, meneer Visser, hoe denkt u daarover?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarbij denk ik dat een service model is heel mooi. Ook daarom is dit ook een mooie wetgeving. Wij hebben eigenlijk de filosofie dat iedereen het zelf zou moeten kunnen. En dat kan ook. Dan zijn nog steeds mensen bij ons kiezen ook voor een repair center, omdat ze het toch nog een beetje spannend vinden. Maar in principe kan een kind de was doen in het vervangen van de onderdelen van de telefoon.
0: Ja, dus dan kom je ook bij betere handleidingen van je stofzuiger.
2: Ja,
0: als we even een ander product noemen van, oké, als dit stuk is, kan je het zo vervangen.
2: Zeker, ja.
1: En als ik daar nog even op aan mag haken, dan zie je ook een mooie rol voor de nieuwe technologieën die ontstaan. Je hebt Internet of Things, je hebt AI. Daarmee zijn veel meer producten ook met een app gestuurd. En dan kan je een mooie combinatie maken tussen het digitale advies en inderdaad een soort reparatiehandleiding, een stap voor stap stappenplan om mensen mee te nemen in zo'n reparatiestap. En inderdaad het fysieke product. Want je kan inderdaad in het fysieke product bijvoorbeeld bepaalde cues zitten. Van hey, dit is dit onderdeel, dat is dat onderdeel. Zodat je mensen echt bij de hand neemt en dat reparaties ook makkelijker maakt. Maar dat zou dus ook een mooi vervolgstap zijn voor de Right to Repair. Zodat ze dat echt actief benaderen in het ontwerp.
0: Goed, mevrouw Mugge, ik dank u hartelijk. En Oscar Visser, ik dank u beiden hartelijk voor dit gesprek.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.

0: De Amerikaanse rockband uit South Carolina, Hootie and the Blowfish, met Only I Wanna Be With You uit 1994. Wachten op Marcia, zo heet de voorstelling van theatermaker Remy Sambo, die vanavond tijdens World Pride in Amsterdam in première is gegaan. Sambo is sinds 11 jaar bovendien ook Pride-ambassadeur. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woog dat voor u mee bij het maken van deze voorstelling dat u Pride-ambassadeur bent?
1: Ga je u zeggen of ga je gewoon lekker jij zeggen? Vind ik leuk.
0: Ik hoor lekker jij, dus dan wordt het jij. Ja, dat is goed.
1: Het woog vooral mee dat ik zelf een zwarte queer man ben. En dat ik het toenemend geweld tegen queer mensen, dat het me heel erg aan het hart gaat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begonnen ben.
0: Ja, dus daar wilde je iets mee. Even vanavond, dat was een bijzondere avond, want toen ging het echt in première, het stuk. Hoe ging dat?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij premières. En nu zat ik helemaal achter in de zaal en alles kwam aan. En het raakte me heel erg. Toen dacht ik, als ik op deze afstand geraakt kan worden, dan hoop ik dat de mensen die in de arena zitten waar het allemaal gebeurde ook geraakt werden. En toen het licht uitging, sprongen mensen op en begonnen ze te applaudisseren. Dus ik ga ervan uit dat mensen een hele fijne avond hebben gehad.
0: En als we de titel nemen, hè, Wachten op Marcia. Wie is of was Marcia, de naam van die titel?
1: Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, die waren twee trans voorvechters. En in 1969 was er een gay café in New York. En die heette Stonewall Inn. En die werd belaagd door de politie en door mensen van buiten. En op een dag is er een politieinval. En toen besloten ze, onder leiding van Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, besloten ze de politie de tent uit te schoppen. En het is eigenlijk een markant moment in de geschiedenis, want vanaf daar is eigenlijk de Pride begonnen, zoals we die nu vandaag de dag kennen.
0: Want hoe ken jij de Pride? Wat betekent de Pride voor jou? Is het, voor sommige mensen is het een viering, maar als ik jou zo hoor, jij ziet het ook echt nog wel als een protest.
1: Het is bij mij begonnen als viering. Want in de jaren dat het was begonnen, hadden we ook echt iets te vieren. Waren we de gay capital van Europe, was Amsterdam dat. Maar in de loop der jaren, kijk, het is begonnen als een protest. Maar in de loop der jaren, als je kijkt naar het toenemend geweld tegen queer mensen, dan komt het, dan mag het. Dan vraag ik me af, wat zijn we nog aan het vieren? Volgens mij moeten we weer terug naar de kern. Hebben we als mensen gewoon weer een reset nodig? Moet er een groot moment gebeuren, misschien alle de Stonewall rellen, zoals toen met Marsha P. Johnson, om mensen te resetten? Dus ik ben zelf, sta ik er veel activistischer in.
0: En je voorstelling, in hoeverre klinkt het activisme daarin door?
1: Het gaat over een groep queer activisten, alle Extinction Rebellion, die het hele jaar door ludieke acties ondernemen om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen queer mensen. En ik ben van mening, ik hoop eigenlijk dat er zo'n groep komt die zand gooit in het systeem. Die constant het hele jaar door daar aandacht voor vragen. Want kijk, meestal hebben wij, we hebben een maand per jaar, queer maand. Iedereen haakt aan, iedereen vindt het fantastisch. Na die ene maand gaat iedereen gewoon weer doen wat ze deden. En dan, maar de problemen die gaan het hele jaar door. Dus hoe fantastisch zou het zijn als we ook een Extinction Rebellion-achtige groep zouden hebben van queers die constant acties ondernemen om het systeem gewoon plat te leggen.
0: Maar welk systeem plat leggen?
1: Kijk, als Extinction Rebellion, zeg maar, de snelweg opgaan, dan kan jij niet meer naar je werk, zeg maar. En naar je werk gaan, dat is eigenlijk het systeem waar ik over heb.
0: Alles, nou ja, ja, want je hebt heel veel systemen. Je hebt een metrosysteem, een treinsysteem,
1: Als je praat over demonstratie, tegenwoordig moet je dat aanvragen en dan sta je in een hokje en dan sta je te demonstreren, dan kan je lekker naar huis. Maar als je een ludieke actie onderneemt, dan als de auto's niet meer kunnen rijden, dat is een onderdeel van een systeem.
0: Ja, en dan heb je ludiek en een systeem platleggen, zeg maar. Waar ligt voor jou een grens? Wat gaat helpen en wat vind jij passend?
1: Het is nog nooit gedaan, maar ik vind wel dat wat Extinction Rebellion doet zodanig veel aandacht vragen dat we het er allemaal over hebben. Dus ik weet niet wat de juiste weg is, ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel dat er iets meer moet gebeuren dan alleen maar één maand per jaar een feestje vieren.
0: Want in hoeverre heb jij er ook zelf mee te maken? Je zegt, ik zie het om me heen, hè, dat geweld neemt toe.
1: Nou, ik heb niet te maken gehad met geweld, maar wel met pesterijen. En het is eigenlijk niet zo lang geleden was het bij mij in de buurt. Ik liep op een avond, er waren jongens uit de buurt die me voor homo begonnen uit te schelden. En op een gegeven moment liepen achter me aan. En op een gegeven moment stopte ik. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik liep terug. En toen dacht ik, nou, in plaats van dat ik nu in een of andere matpartij met deze jochies terechtkom, ben ik gestopt. Ik ben huis gegaan, de aanstichter, ik wist wie dat was. Ik heb een brief geschreven, ik heb het in de brievenbus gedaan van zijn ouders. En ik heb die jongen echt 3 weken niet voor mijn deur gezien. En vandaag, als hij me tegenkomt, vandaag de dag, loopt hij met een boog om me heen.
0: Dus er is geen sorry gezegd?
1: Ik accepteer zijn boog om me heen lopen als een sorry.
0: Oké, ja. En jij hebt het trouwens over de term queer. Anderen gebruiken LHBTIQ+, gemeenschap. Ja. Als je kijkt naar jouw voorstelling, gaat dat over iedereen die daaronder valt?
1: Wij gebruiken het als paraplu-term. In plaats van alle letters gebruiken we dat gewoon heel erg als paraplu-term. Dat vind ik. En queerness gaat niet alleen maar over de letters. Queerness gaat ook over heteroseksuele mensen die vinden dat ze niet bij de norm horen. Als je niet gewoon bij de norm hoort, ben je ook queer. En iedereen die zich wil aansluiten bij de queerbeweging, want queerness is eigenlijk activisme. Iedereen die zich daarbij wil aanmelden, is welkom. Dus daarom gebruiken we dat als paraplu-term.
0: Want je hoort ook wel dat binnen de LHBTIQ+ gemeenschap ook niet iedereen zich altijd even vertegenwoordigd voelt, hè? Herken jij dat?
1: Wat ik in de voorstelling laat zien is, wat ik herken, laat me het zo zeggen, is dat er heel veel verdeeldheid is in de queer gemeenschap. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Maar de ene zegt we moeten naar links, de andere zegt we moeten naar rechts. Terwijl ik denk van volgens mij moeten we elkaar in het midden tegenkomen. En dat is een van de dingen die ik ook laat zien in de voorstelling. Dat als we gewoon alleen maar verdeeld blijven, dan kunnen we niet die volgende stap maken. Dus ik heb niet dat ik, want ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik weet niet of andere mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Maar ik ervaar wel verdeeldheid. En ik zou heel graag willen dat we gewoon samen zouden komen. En ons over onze ego's en meningsverschillen heen zouden kunnen stappen.
0: Waar gaat die verdeeldheid dan met name over?
1: Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten demonstreren. Mijn personages zijn heel erg gebaseerd op Amsterdam Pride en Queer Amsterdam. Queer Amsterdam is heel activistisch. Pride Amsterdam is ook activistisch, maar er zitten ook die feesten bij. En wat je dan krijgt is dat de ene tegen de andere zegt, ja, maar jullie doen feesten. En dan krijg je dat over en weer gedoe, terwijl ik denk van volgens mij is het en-en.
0: Ja, en je hebt ook World Pride, maar je hebt ook Black Pride. Dat zou toch eigenlijk ook niet nodig hoeven zijn, toch?
1: Blijkbaar wel. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dan mogen ze wat mij betreft een Black Pride beginnen. Maar het mag dus allemaal naast elkaar bestaan. Snap je, in plaats van dat je hebt het nu over de Black Pride alsof het iets is wat dan niet erbij is. Kijk, ik heb zoiets van, als er een Black Pride
0: valt mij
1: bestaat,
0: gewoon op, zeg maar. Hè?
1: Dat... Ja, maar het is en-en. Het is en-en, snap je? Dus voor mij, als er een groep is die zich niet vertegenwoordigd voelt en zeggen van, hé, wij beginnen een beweging binnen de beweging. Nou, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja, en voor jou is het en-en-en. En je wacht op een nieuw moment om het, zoals je zei, het systeem plat te leggen. In ieder geval in je voorstelling, ja. Ben je daar druk mee bezig met dat thema. Maar,
1: druk mee bezig om mensen daartoe te inspireren.
0: Remy Sambo, hartelijk dank. En mooie voorstellingen toegewenst de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Wilco met Either Way. Een grote bijeenkomst van cosplayers in Japan dit weekend. Veelal jonge mensen gaan daar alles aan doen om zo goed mogelijk in hun favoriete film of stripfiguur te veranderen. Er is ook een Nederlandse delegatie daar. Die dinkt zondag mee naar de wereldtitel cosplay. Kos van kostuum. Ik ga hierover praten met Sukara Floor, ook wel Saku genoemd. Sakura Floor moet ik zeggen. Dat is een artiestennaam. Goedenavond, Saku.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij verdient je geld met cosplay al een jaar of 14. Hoe leg jij het uit aan mensen die niet weten wat cosplay is?
1: Ja, je zei het net al heel mooi. Het is een samenvoeging van kostuum en play. En het is eigenlijk gewoon een passie die mensen hebben voor het tot leven brengen van hun favoriete personages. En dat is in heel veel verschillende vormen. Dus dat kan inderdaad door op shows weg te zetten, zoals inderdaad dit weekend plaatsvindt met die wedstrijden. Of gewoon voor fun op evenementen, om gewoon eventjes er tussenuit te gaan en even iets anders te zijn. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel leuk. Het is gewoon echt een heel tof begrip om die creativiteit even te kunnen uiten.
0: En wat was de eerste personage waar jij ooit instapte?
1: Oef, de allereerste was van een anime, Lucy Hartfilia. Maar de eerste zelfgemaakte kostuum was Iron Man. En dat was echt een hele onderneming. Die hield het ook niet vol, het hele evenement. Maar was wel heel leuk.
0: Want waarom Iron Man?
1: Ja, ik wilde iets doen wat gewoon een beetje anders was. En ik wilde iets zelf maken. Want ja, je kan natuurlijk kopen en maken. En ik wilde het zelf maken. En ik wilde mezelf bewijzen van, hey, ik kan dit. En ik dacht, nou, Iron Man is super tof, is super groot. Dus daar kan ik gelijk laten zien wat ik kan. Het was heel leuk voor de eerste 2 uur. En toen viel je uit elkaar. Maar...
0: Ja, wat dan?
1: Ja, het was
0: de
1: natuurlijk
0: armen eraf, de benen
1: foam.
0: Eraf.
1: Ja, precies. Nou, ja, ik liep ook gewoon op foammatjes. Want toen de tijd gebruikten we nog heel veel foam. Want het is natuurlijk al 14 jaar geleden. Dus ik liep op een gegeven moment de schoenen er gewoon af. Maar het zag er heel tof uit. Het was op zich een goede eerste cosplay.
0: En het is je beroep geworden.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: je hebt er wel van geleerd. Van die eerste keer.
1: Nou, ik had heel veel geluk dat degene die mij alles geleerd heeft, had gezien wat ik had gedaan. En die zag potentieel. En die heeft mij daarin geholpen. En toen ik 3 maanden bezig was met cosplay, toen kwam een van de grootste bedrijven van de wereld naar ons toe van, hey, we willen jullie inhuren. En toen dacht ik ineens, hey, wacht even, er is geld in dit. Dus laten we dit gewoon gaan doen.
0: Ja,
1: dus,
0: want dat vraag ik me inderdaad wel af. Als ik jou zo hoor, hè, het is je werk. Wie betaalt jou dan? Hoe verdien je hier je geld mee?
1: Nou, het is voor heel veel mensen heel verschillend. Voor mij persoonlijk, ik werk vooral heel veel met gamebedrijven en streamingplatforms. En die dus eigenlijk gewoon personages of soort promotie moeten doen voor videospellen of personages zelf die uitgebracht worden. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tutorials doen via social media of YouTube. Of inderdaad gewoon via de socials promotie doen voor bedrijven of merken of juist anime zelf. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarin je geld kunt verdienen met cosplay. Maar voor mij persoonlijk is het echt met bedrijven over het algemeen.
0: En breng jij dan zelf ook de pakken aan? Of stap je in een pak van het bedrijf? Want dan denk ik, dat kan in principe iedereen. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar bedoel, wat breng jij dan mee, zeg maar? Is dat ook zelf het kostuum?
1: Ja. Ja, wij maken alles. Dus over het algemeen, want ja, je hebt natuurlijk kostuums die te koop staan online. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en dat is ook wat laagdrempeliger. Maar wij krijgen zeg maar een design te zien en dan zeggen ze, maak dit maar. Vaak is dat ook iets wat eigenlijk heel onrealistisch is, wat totaal niet in het echt kan. Dus dan moet je ook maar manieren verzinnen om het dan tot leven te brengen. En dan zeg ik wij, omdat ik tegenwoordig echt een team heb, want vroeger deed ik alles alleen. Maar ja, wij krijgen dan een design en die brengen wij dan tot leven. En dan sta ik zelf ook model ervoor. Dus dan ben ik zelf ook het personage. Dus het is niet alleen het kostuum maken, maar je staat er ook echt als de persoon zelf op zulke promotionele evenementen of in video's of live action stukjes die er gefilmd worden. Dus het is echt een heel leuk iets, hoor. Het is wel heel bijzonder.
0: En zijn er ook dingen die je niet mag doen? Zijn er regels of ongeschreven regels in dit vak?
1: Ja, er zijn hartstikke veel. Is ook een beetje afhankelijk met wie je werkt natuurlijk. Als het met bedrijven is, die hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet willen. Maar bijvoorbeeld ongeschreven regels die natuurlijk wel gewoon heel duidelijk zijn is, op het moment dat je personage hebt van een andere afkomst, dat je natuurlijk je huid niet donkerder maakt. Dat je niet, niet andere culturen belachelijk maakt met het maken van een kostuum, wat natuurlijk in onze entertainment totaal niet is. Wij doen natuurlijk alles met heel veel liefde. Maar dat zijn natuurlijk ongeschreven regels die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen. Voor de rest, als je met een bedrijf werkt, hebben hun zelf regels. Sommigen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als er content wordt gemaakt wat iets meer sexy is. Dus dat zijn dan regels die hun dan weer hebben. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor soort werk in cosplay je doet.
0: En dan heb je die top, die wereldtop in Japan, zoals ze hem noemen. Hè? Daar moet je auditie voor doen. Daar kan niet iedereen zomaar aan meedoen. Heb jij zelf wel eens daar auditie voor gedaan?
1: Ja, toevallig wel. Ik heb vroeger heel veel wedstrijden gedaan. Ik heb ook veel gejureerd. En ik moet zeggen dat ook het competitiegedeelte een heel ander vak is. Want er is natuurlijk een hele selectie voor. En daar wordt echt op heel veel gelet. Maar dat is ook veel erg op het maken van de kostuums en het stuk performance. En ik heb toen de tijd heb ik zelf ook meegedaan. Alleen tijdens onze performance heb ik toen mijn knie helemaal verbrijzeld. Oh. Dus dat was tijdens het trainen ervoor. Dus wij hebben het niet gehaald tot aan het echt mogen voorleggen bij die selectie. Helaas. Maar ik heb wel heel veel andere wedstrijden gedaan. Maar World Cosplay Summit is wel een van de grootste wereldwijd. Het is ook een van de eerste cosplaywedstrijden die eigenlijk over heel de wereld mensen zeg maar instuurt vanuit verschillende landen. Dus het is wel echt een hele toffe om aan mee te doen.
0: Ja. Zeg, hoe lang ga je hier nog mee door?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet. Ik kijk het allemaal een beetje aan. Ik ben wel al wat verder uitgebreid. Ik neem cosplay wel in alles mee wat ik doe. En ik merk dat dat ook voor mij een stukje van mijn persoonlijkheid is geworden. Want ik rij nu ook motor. Ik heb ook een motorrijaccount. Maar daar doe ik ook heel veel mee. Alleen daar zit ook een stukje cosplay in. Want je neemt het toch wel mee. En ik schrijf boeken. Dus ergens komt die creativiteit toch allemaal samen.
0: En zo te horen ben je er nog wel even zoet mee. Dankjewel dat we in deze wereld van cosplay play konden verkeren met jou. Saku, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan. Heel fijne avond.
0: Ja, jij ook. Want het oog is voorbij. Straks dan is Nooit meer slapen. Teddy Tops presenteert dan. En morgen dan zit Simone Wijnmans hier bij het oog. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
2: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
1: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Eli Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In

0: travelessence.nl.
1: NPO Radio 1.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: understanding. We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorg of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal.

0: man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

When you walk through a storm, hold your head.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd.